0: is 2:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn enkele uren geleden 3 gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter die rond 9:00 ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers en een kind van 13 jaar. Ze zouden familie zijn van elkaar en hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig, ziet ook Johan Vertongen. Hij is een Vlaam die in Monaco woont. De aanslag gebeurde op zo'n 50 meter van zijn woning.
1: En nu zijn er nog altijd helikopters hier rond aan het cirkelen, hoogstwaarschijnlijk op zoek naar de dader. Men is echt alles aan het onderzoeken, veronderstel ik. Ik heb net gehoord dat ook een deel, want we zijn hier vlak op de grens van Frankrijk, dat ook daar alles is afgesloten. Dat er politie en brandweer vanuit Nice naar hier zijn gekomen om alles te onderzoeken. Dus ik heb echt geen idee wanneer wij echt terug naar huis mogen.
0: De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er alleen al tussen juli en september meer dan 4.300 gauwdiefstallen. Zakkenrollers slaan toe in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein. En ze stelen vooral smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Laat waardevolle spullen en grote hoeveelheden cash dus thuis. En noteer vooraf het e-mailnummer van je gsm, een unieke code waarmee de politie je toestel kan traceren. Ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. Bergmans steekt daarmee Erik Withoek voorbij, de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers, en ook Alexandre Van Damme van biergigant AB InBev. Jean-Pierre Bergmans is 77 jaar. Hij en zijn familie leven en werken in grote discretie. Op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay schakelde de Duitsers uit in de noodzakelijke strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Eerste keer verlengingen op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltemade misten voor Duitsland. 2 kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel. Dus Paraguay naar de 8e finale tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Tadam voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije 2 WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
0: Brazilië gaat wel door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. En over een uur neemt Nederland het op.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: The official sound of summer.

0: Drie uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn gisteravond drie zwaar gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter bij een appartementsgebouw die rond 9 uur ontplofte. De drie slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers en een kind van 13 jaar. Het zou gaan om Oekraïners. De man is een rijke zakenman die Oekraïne had verlaten. Dat hebben de autoriteiten in Monaco bevestigd, zegt Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont, vlakbij de plek van de aanslag.
1: Ik heb net een communiqué gehoord van onze eerste minister. Het zou naar het schijnt gaan om een aanslag op de Oekraïense oligarch die het allerduurste appartement heeft gekocht hier in Monaco. De drie slachtoffers zijn nog in levensgevaar en zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Nice. Men is nog steeds op zoek naar de dader. Helikopters vliegen nog steeds hier rond de gebouwen en rond het gebied hier in Monaco en het zuiden van Frankrijk.
0: Op de Antwerpse gemeenteraad is opnieuw gestemd over het vlaggenprotocol. Dat bepaalt welke vlaggen er aan het stadhuis hangen. Die regeling is omstreden omdat ook de Israëlische vlag er hangt. Het protocol werd opnieuw goedgekeurd, maar wel met een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaams Belang. Dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis ligt moeilijk bij coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Brent.
2: Vooruit heeft ettelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
0: Bij het wekelijks protest van de Antwerpse coalitie voor Palestina eerder op de avond zijn 12 mensen opgepakt omdat ze volgens de politie niet op de afgesproken plaats aan het manifesteren waren. Groenvoorzitter Ayman Hirsch was één van hen. Er is opnieuw sociale onvrede bij Ryanair. De Europese piloten hebben het vertrouwen opgezegd in de directie. De meeste pilotenvakbonden hebben daarvoor een motie aangenomen. Ze vinden dat de directie zich niet correct opstelt bij onderhandelingen over werkplanning en hogere vergoedingen. De bonden zijn ook boos omdat Ryanair tijdens die gesprekken tuchtprocedures heeft opgestart tegen personeelsvertegenwoordigers. De bonden roepen de directie van Ryanair op om, zoals ze het noemen, de goedertrouw opnieuw naar de onderhandelingstafel te komen. Op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Eerste keer verlenging op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltemade misten voor Duitsland. Twee kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel. Dus Paraguay naar de 8e finale tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Ta dan voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije twee WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
0: Brazilië gaat door naar de 8e finales van het WK. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. En zo net is de match begonnen tussen Nederland en Marokko. Het blijft droog vannacht bij minstens 15 graden. Daarna een dag met eerst zon, later meer wolken. Maar wel op de meeste plaatsen droog bij temperaturen tot 27 graden. Woensdag eerst opklaringen, later stapelwolken. Plaatselijk mogelijk een bui en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen Mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M Live.

0: is 4 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn gisteravond 3 zwaar gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man bij een appartementsgebouw een rugzak achter die rond 9 uur ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers, en een kind van 13 jaar. Het zou gaan om Oekraïners. De man is een rijke zakenman die Oekraïne had verlaten. Dat hebben de autoriteiten in Monaco bevestigd, zegt Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont, vlakbij de plek van de aanslag.
1: Ik heb net een communiqué gehoord van onze eerste minister. Het zou naar het schijnt gaan om een aanslag op de Oekraïense oliejarig die het allerduurste appartement heeft gekocht hier in Monaco. De 3 slachtoffers zijn nog in levensgevaar en zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Nice. Men is nog steeds op zoek naar de dader. Helikopters vliegen nog steeds hier rond de gebouwen en rond het gebied hier in Monaco en het zuiden van Frankrijk.
0: De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht stortten 190 gebouwen in. Nog 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Volgens schattingen van de VN zijn ook nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Bij de dodelijke slachtoffers zijn zeker 135 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in een opvangplaats in Caracas, waar de bevingen het hevigst waren. Een rechtbank in de VS heeft filmregisseur en schrijver Carl Rynch veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie met als titel White Horse, die hij nooit afmaakte. Hij sluisde het geld door naar zijn privérekening en loste er onder meer creditcardschulden mee af. Ook gaf hij grote bedragen uit aan dure auto's, horloges, kleding en zelfs 2 matrassen die samen meer dan $600.000 kosten. De regisseur moet zich in september melden bij de gevangenis. Op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Eerste keer verlengingen op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltema misten voor Duitsland. 2 kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel. Dus Paraguay naar de 8e finale tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Tadam dan voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije 2 WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
0: Brazilië gaat door naar de 8e finales van de WK. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. Op dit moment spelen Marokko en Nederland tegen elkaar. Daar is de stand nu tijdens de rust 0-0. De dag begint droog met zon, later komen er meer wolken en kan er plaatselijk wat regen vallen. Het is nog warm tot 27 graden. Morgen en donderdag meer wolken met kans op een bui bij maximaal 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: M&M Live.

0: Vijf uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. De onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de voormalige producent van asbest Eternit zijn stuk gelopen. Anderhalf jaar lang is er onderhandeld over een regeling over de kosten voor het saneren van asbestvervuilingen. Maar de Vlaamse regering zegt die onderhandelingen nu op. Naar eigen zeggen omdat Eternit te weinig verantwoordelijkheid opneemt en dus te weinig zal willen betalen. De Vlaamse regering stapt nu ook opnieuw naar de rechter. In Antwerpen is de voorzitter van de partij Groen, Aymen Horsch, opgepakt. Dat gebeurde tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. Die betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsch zijn nog 11 anderen opgepakt. Kim Bastiaans van de politie van Antwerpen.
1: Zij bevonden zich met z'n allen op de Kaasrui, wat uiteraard niet toegelaten is. En zij werden vervolgens teruggedreven richting de Groenplaats over de Melkmarkt. Nu, de voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren, ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
0: Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci noemt de arrestaties onterecht en zegt dat vreedzaam protesteren een recht is. De Israëlische vlag die zal trouwens aan het Antwerpse stadhuis blijven uithangen. Dat is dus beslecht in die gemeenteraad van gisteravond in Antwerpen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wil de Israëlische vlag liever weg. De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Er zijn nu al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers geteld en er zijn nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Bij de dodelijke slachtoffers zijn tientallen Venezolanen die op de dag van de bevingen de VS waren uitgezet. Zij sliepen in een opvangplaats in Caracas waar de bevingen het hevigste waren. En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Nederland en Marokko geëindigd tussen, op een 1-1 gelijkspel. Daar komen nu verlengingen aan. Duitsland is eerder vannacht verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. En Brazilië gaat door naar de achtste finales van het WK, want dat schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Vandaag eerst zon, later komen er meer wolken aan en kan er plaatselijk wat regen vallen. Het wordt tot 27 graden. Morgen en donderdag meer bewolking met kans op een bui dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: een last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: M&M Live.
2: The official sound of summer.

0: waters are bursting at the seams.
1: Make life sing. M&M.

0: Marokko gaat door op het WK.
1: Saibari scoort. Marokko is geplaatst voor de achtste finales. En Nederland is uitgeschakeld.
0: Op het WK voetbal heeft Marokko in de 16e finales Zonet Nederland uitgeschakeld na strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. In de penaltyreeks miste Nederland 3 keer. Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld door Paraguay. Ook daar stond het na 120 minuten 1-1. Brazilië kon zich na een 2-1 overwinning tegen Japan wel plaatsen voor de achtste finales, al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. In Antwerpen is GroenVoorzitter Eamon Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen de Israëlische vlag die aan het stadhuis hangt. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd.
2: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen.
0: Na de zware aardbevingen in Venezuela in Zuid-Amerika zijn nu al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers geteld. Maar er zijn ook nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Bij de doden zijn tientallen Venezolanen die op de dag van de aardbevingen de Verenigde Staten net waren uitgezet. Zij sliepen dan in een opvangplaats in de hoofdstad Caracas, waar de aardbevingen het hevigst waren. Vandaag eerst droog en zonnig, later komen er meer wolken en is er kans op wat regen. We halen tot 24 graden. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op een bui en de rest van de week halen we tot rond de 25 graden.

0: mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: The official sound of summer.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met dat wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu

alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Knaldi!
7: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Goedemorgen, het is 7 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Shema Saïsaï.
10: Marokko gaat door op het WK.
11: Saïbari scoort. Marokko is geplaatst voor de achtste finales. En Nederland is uitgeschakeld.
10: Op het WK voetbal heeft Marokko in de 16e finales Nederland uitgeschakeld na strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. In een heel spannende penaltyreeks miste Nederland 3 keer tot Ismaël Saïbari van Marokko kon scoren. Marokko gaat dus door naar de 8e finales. Nederland ligt eruit. Aanvoerder Virgil van Dijk is teleurgesteld.
12: Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
10: Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld door Paraguay. Want ook daar stond het na 120 minuten 1-1 gelijk. Brazilië kon zich na een 2-1 overwinning tegen Japan wel plaatsen voor de achtste finales. Al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. Als je van Antwerpen naar Brussel moet via de E19, dan sta je er heel lang in de file. Dat komt omdat de werken daar tussen Rumst en Mechelen zijn uitgelopen. Bij Mechelen-Zuid moet alle verkeer over de pechstrook en daardoor is er dus een lange file. In Antwerpen is groenvoorzitter Eamon Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren al erg lang tegen de Israëlische vlag die aan het stadhuis hangt, omdat het stadsbestuur zo het genocidaal geweld van Israël lijkt te steunen. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groengemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd.
13: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen.
10: Op de Antwerpse gemeenteraad is gisteravond beslist dat de Israëlische vlag toch zal blijven hangen aan het Antwerpse stadhuis. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. Vooruit, de partij die samen met N-VA aan de macht is, wil de Israëlische vlag liever weg. In Monaco zijn gisteravond rond 9 uur 3 gewonden gevallen bij een bomaanslag. Een man liet bij een appartementsgebouw een rugzak met explosieven achter. Die ontplofte toen 3 mensen aankwamen. Een van de slachtoffers zou een rijke Oekraïense zakenman zijn die nog altijd zaken deed in het Krimschiereiland dat door Rusland bezet wordt. Hij is er erg aan toe. Ook een vrouw en een kind van 13 raakten zwaar gewond. Vandaag is eerst droog en zonnig. Later komen er meer wolken aan en is er ook wat kans op regen. We halen tot 24 graden. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op buien. En de rest van de week tot 25 graden.
14: Op de E19 van Antwerpen naar Brussel sta je 1,5 uur in de file van Kontich tot Mechelen-Zuid. Daar is door werkzaamheden alleen de pechstrook open. Oorzaak van de problemen is een defecte machine in de werfzone. Pas rond 8 uur zouden 2 rijstroken terug beschikbaar zijn. Verkeer naar Brussel kan beter via de A12 rijden. Daar zijn er intussen vertragingen van 10 minuten in Aartselaar en bij Londerzeel. Dan op de E313 van Hasselt naar Antwerpen een 1,5 uur vertragen van Lummen tot Beringen. Daar is door een ongeval de spitsstrook dicht. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten aan de werken in Temse. En tot slot op de ring rond Gent. Van Drongen naar Merelbeek is het een beetje aanschuiven door een ongeval ter hoogte van Flanders Expo.
15: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
16: M&M Madness.
15: Luister en maak ook dit uur kans
16: op een weekend full madness op Tomorrowland.
17: Wakker worden!
15: Wakker worden!
16: Met Robin en Julie's ochtendshow. Julie.
14: Goedemorgen, good morning, guten morgen, bonjour, buenas dias, buongiorno, konnichiwa. Ik zeg het in alle talen, want vandaag weer op het programma Full Madness pakketten voor Tomorrowland, toch?
6: En wat moet je daarvoor doen?
14: Luisteren.
6: Goed luisteren.
14: Juist. Ha. Woo. The official sound of summer.

0: sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Mis niets van Rock Werchten Live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
2: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
3: Powered by KBC.
4: Van oordoppen tot pop-up.

0: van Banners.
1: Waanzinnig mooi.
0: Goedemorgen.
2: Robin en Julie's ochtendshow.
0: Hallo, het is dinsdag 30 juni, meteen ook de laatste dag van de maand juni.
1: Zeker, en een dag ja, vol voetbal. Ongelooflijk.
0: Super.
1: Wat een nacht was dat. Mensenlief. We gaan het er straks nog uitgebreid over hebben. Duitsland eruit.
0: Oei.
1: Brazilië door. En dan vooral daarnet, ik heb het in de auto gevolgd.
0: Huh?
1: Ja, Nederland tegen Marokko. En Marokko is gewoon door met penalties. Die hebben gewonnen. Laatste penalty gescoord door Ismaël Saibari. Iemand die ook nog heel veel in België heeft gespeeld. Ik denk dat het een beetje feest zal zijn. Zowel in Marokko als ook een klein beetje in België vandaag.
0: Je bent een beetje een sportjournalist aan het worden.
1: Ja, geboren met een bal in mijn hand, hè. Zeggen ze?
0: Ja.
1: Zeggen ze dat niet zo?
0: Ja.
2: M&M Madness. Maak dit uur kans op een weekend full madness op Tomorrowland.
0: Het is ook de tweede dag waar je kans maakt op een full madness pakketje in het mooiste land van de wereld, Tomorrowland.
1: Tomorrowland, zeker. Luisteren is het enige dat je daarvoor moet kunnen. Goed luisteren, want als jij de Tomorrowland DJ herkent, dan stuur je de naam van die DJ door in de M&M-app en maak je kans op een weekend full madness, niet alleen, maar met een plus 1 naar keuze.
0: Dat is prachtig. En dan is het nu het moment om je radio harder te zetten, iedereen erbij te roepen en te zeggen kom, goed luisteren. Welke DJ hoor je hier?
1: Oh, oké, de naam van die Tomorrowland DJ mag je nu doorsturen in de app van M&M.

0: Mekka afgelopen weekend nog in ons land op Werchter Boutique. Ik zag heel veel filmpjes. Ja, inderdaad, Mekka. Dat hij echt zo in het publiek tegen de mensen tegen aan het zingen was en zo.
1: Dus alleen, tegen de mensen?
0: Ja, met zijn microfoon.
1: Tegen de mensen.
0: Zijn grote microfoon. Brr.

0: Wat is de vraag? Klopt. Ja, wat doen die eigenlijk de hele dag tijdens de vakantie, die jobstudenten?
1: Ja, wij denken dat wij, Robin en ik, aan de hand van een paar slimme vragen kunnen achterhalen welke vakantiejob jij uitoefent. Zo een leuk raadspelletje.
0: Voilà, dus als jij een jobstudent bent, die op dit moment aan het luisteren is, en je wilt graag een spelletje spelen voor je aan je werkdag begint, neem je gsm en stuur nu jobstudent in de app. Dus jobstudent, één woord, in de app van M&M.
1: Er is niets leukers zo vlak voordat je ijs gaat scheppen om even nog te bellen met de radio. Bijvoorbeeld.
0: Kom jobstudenten sturen.
1: Of zo kak gaan scheppen in een zoo of zo.
0: Kak?
1: Ja, van die kamelen. Kamelenkak scheppen. Even bellen met de radio en dan kamelenkak scheppen. Dat is dinsdag.
0: Dat is een plan.
2: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
3: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
4: Ik heb totaal geen kinderwens, nooit gehad.
5: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
6: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
2: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.
7: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
8: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik dacht aan chili con carne.
9: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
11: Daar wordt chili con serieus veel carne.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: M&M Madness.
12: Herken jij deze Tomorrowland DJ?
2: Stuur nu de naam van de DJ en je telefoonnummer via de M&M-app.
12: En ga een weekend full madness op Tomorrowland.

0: Dat gaan wij nu te weten komen. Dag, Aline.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, hoe gaat het?
1: Goed hoor, ja, net wakker. Ik heb een week gewerkt, dus ik ben net eventjes thuis.
0: Oké, al een week gewerkt. Net wakker, je klinkt nog een beetje krakerig, dus ik vermoed dat je het niet gewoon bent om vroeg op te staan, of vergis ik mij? Aline?
1: Ja, dat is afhankelijk.
2: Oh, stop. Wacht, al die cryptische antwoorden en vragen al. We gaan zo meteen de klok starten, Aline. En dan begint het hier officieel de speurtocht van deze twee speurneuzen. We stellen je een paar leuke vragen waarmee we jou binnen de minuut eigenlijk jouw vakantiejob proberen te achterhalen.
1: Prima, ik ben benieuwd.
0: Maar jij hebt nu congé dan eigenlijk, Aline?
2: Stop.
0: Moet vandaag niet. Maar ja, ik mag toch wel weten of ze vandaag moet werken of niet?
2: Maar als je de klok start.
0: Oké. Okay.
1: Ja, vandaag moet ik niet werken.
0: Oké.
2: Is het een job met je handen?
1: Ja.
2: De meeste jobs ook wel, denk ik.
0: Nee, sommige moet je toch zitten of zo?
2: Of met je mond, ja.
0: Heb je leuke collega's?
1: Ja.
2: Is het een job waarbij je last hebt van de warmte?
1: Nee.
0: Word je vuil tijdens het werken?
1: Nee.
0: Huh?
2: Niet vuil.
0: Papier, is papierwerk?
1: Nee.
0: Computerwerk?
1: Nee.
2: Is het een werk waarvoor je een vriendelijk persoon moet zijn?
1: Ja.
0: Moet je dat niet altijd zijn?
2: Nee, nee.
0: Wil je het graag doen later? Is het zo'n leuk voorproefje?
1: Ja, heel graag.
2: Ah.
0: Past dat bij je studies?
1: Nee.
0: Ah.
2: Pas niet bij je studies, het is leuk voor later. Moet je meerdere talen beheersen?
1: Ja.
0: Oh, aerostes.
2: Wacht.
0: Hey. Oh, ja.
2: Nu pas raden, hè.
0: Ah ja, sorry.
2: Aerostes. Ah, maar wacht, dat is wel interessant, want week je wel, week je niet.
0: Bestaat dat woord aerostes? Heb je dat? Dat bestaat, hoor.
2: Ja, ja. Ah, ja. Tuurlijk.
0: Zeggen mensen dat?
2: Nee. Ja, stewardess.
0: Stewardess, bedoel
2: aerostes.
0: Ik
2: aerostes ook.
1: Ja.
0: Ah ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, je zegt al.
2: Ja, ja, wacht.
0: Wacht. Is het zo? Nee, wacht. Niet zeggen, niet zeggen. Jawel.
2: Is dat echt de gok? Ik zit ofwel stewardess, aerostess, ofwel hotelreceptionist.
0: Oh.
2: Dat is ook met veel talen, hè. Als er Franse gasten zijn.
0: Heb je in de airco kunnen staan de laatste dagen?
2: Dat mogen we niet meer vragen, hè.
0: Ja, jawel.
1: Ja, ja.
0: Zie je wel? Aline zegt wel.
2: En die hebben dat beide, hè. Zowel vliegtuigen als hotels.
0: Ga jij zeggen?
2: Ik ga toch gaan voor hotel. Hotelreceptionist.
0: En ik ga voor het vliegtuig. Ik denk dat je... Ik weet niet wat daar stages worden gedaan. Maar ik zeg je toch maar. Okay. Stewardess, denk ik. Aline, wat ben jij echt?
1: Ja, mijn studentenjob is stewardess bij Delta Airline.
2: Nee, sterk.
0: Sorry, hoe goed ben ik?
2: Ja, dat is nu wel straf.
0: Amai, dat is wel echt kei toevallig.
2: Dat je dat raadt.
0: Dat je dat kan doen als stage, Aline.
1: Van vorig jaar is Brussels Airlines begonnen met studenten. Dus heb ik daar dan een opleiding voor gekregen. En kan ik tijdens de zomer en het weekend eigenlijk vliegen.
0: Het is studentenjob, geen stage. Ik ben nog niet wakker.
2: Ja, maar ja, inderdaad. Allee, en naar waar ben je dan gevlogen vorige week?
1: Gisteren ben ik naar Malaga gevlogen. Daarvoor ben ik naar Manchester gegaan. Daarvoor heb ik nog Heraklion gedaan. Dus ja, eigenlijk alles een beetje in Europa.
0: Maar zie je dan iets van die plekken?
1: Ja, we hebben zeker ook wel nightstops. Dus in Europa, ik kan toch wel een klein beetje de wereld zien.
0: Maar tof, joh.
2: Wat is voor jou de belangrijkste skill die een stewardess of steward moet hebben?
1: Toch wel flexibiliteit. Omdat je hebt verschillende uren, verschillende collega's, passagiers, bestemmingen. Dus je moet je eigenlijk altijd kunnen aanpassen. En dan ook wel de vriendelijkheid, hè, voor de service te kunnen geven. Altijd met een lach, zelfs in de warmte. Dat je er altijd moet klaarstaan.
0: Ja, en je kunt ook niet in je jogging gaan werken.
2: Nee.
0: Dat vind ik toch ook wel een beetje spijtig.
1: Een uniform is wel klassevol.
0: Oké.
2: Dat is waar.
0: Ja, dat is zeker waar.
2: Turbulentie, ook moeilijk om dan vriendelijk te blijven.
0: Ja, zijn ze dan niet bang?
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Sterke vrouw.
1: We zijn er ook voor getraind. Dus we kunnen de mensen ook wel rustig houden dan, hoor.
2: Jij gaat dat sowieso blijven doen, Aline. Dat hoor ik aan alles. Ja, dat gaat meer dan een studentenjob worden.
1: Absoluut.
0: Je bent vriendelijk.
1: Ja, heel graag.
0: Vriendelijk, rustig.
2: Competent.
0: Alles eigenlijk dat wij niet zijn.
2: Exact.
0: Dat is prachtig, Aline. Je bent een voorbeeld voor velen.
2: Aline, dankjewel dat we even met jou mochten raden, spelen.
0: Wanneer vlieg je weer weg?
1: Binnen 4 dagen terug naar Malaga.
0: Oh, doet de groetjes daar in Malaga van Robin en Julie.
2: Ja, dat is goed.
1: Ja, ja, ik absoluut goed.
0: Merci.
1: Tot aan boord. Dank je.
2: Ja, dat is goed. Ja, on board. On board.

0: Avicii en Wake Me Up. Wat ongeruste berichtjes over dat Full Madness pakketje dat we nog moeten weggeven. Komt er nog aan. Ah. Rustig.
1: Kalm, kalm, kalm. Ook kalmte op de weg graag, want het is best druk. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel sta je anderhalf uur in de file van Comtich tot Mechelen-Zuid. Daar is door werkzaamheden alleen de pechstrook open. Oorzaak van de problemen is een defecte machine in de werfzone. Pas rond 8 uur zouden 2 rijstroken beschikbaar zijn. Oeh, dat gaat nog pittig worden dan. Verkeer naar Brussel kan beter via de A12 rijden. Daar zijn er intussen vertragingen van een kwartier in Aartselaar en 10 minuten bij Londerzeel. Door omrijders staat er ook een half uur file op de N1 van Comtich naar Mechelen. Dan op de N16 naar Willebroek is het nog 20 minuten aan de werken in Temse. En tot slot op de buitenring rond Brussel 20 minuten van Waterloo tot Groenendaal door een ongeval.
0: 7:30 is het geworden. Goedemorgen, dag Shema. Wat zijn de hoofdpunten?
2: Marokko heeft in de 16e finales Nederland uitgeschakeld na strafschoppen op het WK voetbal. Duitsland ligt er ook uit, want het werd verrassend uitgeschakeld door Paraguay na strafschoppen. Brazilië won van Japan met 2-1. De overheid waarschuwt dat je moet opletten voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er tussen juli en september meer dan 4.300 diefstallen, vooral in wachtrijen of aan de ingangen. En deze week komt een man voor de rechter in Antwerpen die staatsgeheimen zou hebben doorgegeven aan Rusland. Rusland zou hem via sociale media hebben geronseld om te spioneren.
0: In een wereld met veel slecht en duister nieuws proberen wij ook de goede kant te belichten door dieper in te gaan op het goede nieuws. Het was gisteren al in Limburg te doen hiervoor en vandaag alweer, en dat kan geen toeval zijn. Goedemorgen, dag Freddy.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen Freddy, of moet ik zeggen goedemorgen meneer De Strik, want dat is jouw bijnaam.
3: Strikje is meestal zo het roepwoord, ja.
1: Strikje, oké. Okay. Neem ons even mee, waarom noemen de mensen jou Strikje?
3: Vanaf mijn jonge volwassenheid, 25, 30 jaar, ben ik enkel nog beginnen strikken dragen. Dan heb ik alle dassen de deur uitgegooid, omdat ik dat veel leuker vond en een veel meer cachet, laat ons zo zeggen.
0: Hmm. Wat was dan, of wie was jouw inspiratie? Had je iemand gezien met een strikje bijvoorbeeld?
3: Geen inspiratie, maar ik was het beu om dassen te dragen. Na mijn opleiding, ik heb militaire school gedaan en nadien ben ik kaderlid geworden bij de Rijksdag. Mocht ik altijd een das dragen en ik vond het niet meer leuk. Die hing in de soep. En dan ben ik bij de strikken dragen en ik vond dat iets hebben. En ben ik blijven doen. En vanaf mijn 30ste is het een feit geworden. Nooit geen das meer.
0: Wat schattig, dat is wel een mooi statement om naar te leven, vind ik. Is dat ook het eerste dat je aandoet wanneer je 's morgens opstaat?
3: Als ik de deur uitga en het is niet snikheet zoals vandaag, want het korte mouw of t-shirt is het natuurlijk not done. Maar als ik de deur uitga, dan kies ik een strik en dan pas een hem natuurlijk.
0: Ik heb het gevoel dat we zo met de fashion police aan de lijn hangen.
1: Want het is dus strikken first. Eerst de strik en dan de rest van de outfit, Freddy.
3: Ja, dat is een beetje het weer, hoe ik gemutst ben, waar ik naartoe moet. De gelegenheid van de dag of van de week of van de maand die mij kan inspireren.
1: Zeg, Freddy, hoeveel strikken heb je zo ongeveer?
3: Mijn kast zit vol, daarom ben ik in het nieuws gekomen. Ik heb er momenteel 270. Ik heb een nieuwe kast gekocht. 270 stuks, ja.
1: 270.
0: Een kast voor strikken alleen?
3: Een kast voor strikken alleen, ja. Ja, ja.
0: Heb je dan
3: 10 verschillende materialen, stof, hout, kurk, glas, kunststof, lego, veren, ceramiek.
1: Wacht. Oké.
0: Glas en lego, draag je dat dan?
3: Jazeker, dat heel fijn, toch wel.
0: Maar bij welke gelegenheid past dan een lego strikje?
3: Een lego strikje zou passen bijvoorbeeld bij een openluchtmarktje waarbij ik iets fleurig van hem draag. Heb ik daar iets dat erbij past bijvoorbeeld, ja.
0: Oké.
1: Zeg, en glazen strikken, is dat niet gevaarlijk? Heb je dat niet vaak brokken?
3: Nee. Voorzichtig mee zijn. Het kost geld, dus blijven we voorzichtig.
0: Zijn er dan geen dagen, Freddy, dat wij jou niet kunnen betrappen dat jij zo geen strikje vlinderdas draagt?
3: Snikheet, korte hemd en t-shirt.
0: Ja, oké.
1: Snikheet.
0: Ja, kijk Freddy, normaal vraag ik dit niet aan een man. Maar wat heb jij aan op dit moment?
3: Momenteel heb ik eigenlijk nog een t-shirt aan. Want ik kom in de tuin zitten werken daar straks.
0: Nu? Op dit uur al? Oh, ga je in de tuin werken?
3: Ik heb de kippen gevoederd, ik heb wat gewiet en wat water gegeven.
0: Ongelooflijk. Ik heb het gevoel dat we iemand aan de lijn hebben die zijn leven helemaal op orde heeft.
1: Ja.
0: Dat is wel straf. En zo kom je in het nieuws. Ik vind dat geweldig. Heb jij nog vragen over de strikjes?
1: Ja, ik heb nu toevallig gezien dat jij er ook hebt in de kleuren van bepaalde voetbalploegen, Freddy.
3: Jazeker. There's only one team, dat is FCB natuurlijk. Hè. En ik had er iets een strik laten maken, maar ik laat die maken eigenlijk. Mijn houten strikken. Ik had een ontwerp met 1 ster. En sinds kort ben ik de sier-eigenaar van een Club Brugge strik met 2 sterren natuurlijk.
1: Fantastisch, Freddy. Fantastisch. Ik kan dat alleen maar toejuichen. Ik zou zeggen, ja, ga verder met die strikhobby. Laat het volledig gaan.
0: En we bellen nog eens als je aan de 1000 zit of zo, hè?
1: Een goed idee.
3: Ja, dan vermoed ik niet meer, Julie, dat je nog werkt dan bij NNN. Maar kom.
0: Pas op.
1: Ja, dat is wel een... Het duurt lang, hè, de collectie opbouwen.
0: Ja, het duurt ook lang dat ik hier blijf. Hè.
1: Dat is waar, dus daar rokte niet van.
0: Challenge accepted. Onkruid vergaat niet.
1: Zeker.
0: Ga maar kijken in die tuin van u, Freddy. Merci dat we mochten bellen. En veel succes.
3: Geen probleem. Dank u wel. Prettige dag nog. Dank u wel.
1: Love you, Freddy.
4: Met Robin en Julie.
1: M&M.
0: Was dat persoonlijk net op mij?
1: Nee, helemaal niet.
0: Raakte niet.

0: Dua Lipa en Angèle. En Fever. Er komen hier bijzonder veel namen van Tomorrowland DJ's binnen in de app van M&M.
1: Ga jij dankzij M&M
2: Full Madness op Tomorrowland?
0: Dat komt natuurlijk omdat er zo'n Full Madness ervaring klaar ligt om weg te geven.
3: Ja, misschien ga jij ermee gaan lopen, liefste luisteraar. Je moet maar één ding doen en dat is goed luisteren. Ja, en dan nog een klein antwoordje geven in de app van M&M. Een antwoord op de vraag: welke Tomorrowland DJ is dit?
1: Lokerse feesten.
2: Van 31 juli
1: tot en met 9 augustus.
2: Op de Grote Kaai
1: in Lokeren. Met Lost Frequencies. Pommelien Thijs, The Cooks.
2: En Oscar and the Wolf. Xavier Rudd.
1: Craig David.
2: Tom Model. Wherever
1: she goes. Zwanger Regie.
2: En Netsky.
1: Tickets en info. Lokersefeesten.be.
2: Samen met M&M.

0: Daar is over nagedacht. The Thing I Love. Het gaat gebeuren. Ja.
1: M&M Madness.
2: Ik zou dat toch heel graag eens zeggen. Let me see those hands in the air, Tomorrowland.
0: Op Tomorrowland.
2: Ja, dat zou tof zijn.
0: Maar je kan ook gewoon gaan, hè.
2: En dat dan in het publiek zeggen tegen iedereen rond mij.
0: Ja.
2: Nou, dat is eigenlijk wel nog een idee.
0: Tuurlijk.
2: Even goed.
0: Ja.
2: Wat nog beter is, voor jou, liefste luisteraar, jij kan een volledig weekend, helemaal gratis, full madness naar Tomorrowland met jouw lievelingspersoon aller tijden. Dat is plezant en volledig op onze kosten.
0: Maar heb je de juiste DJ herkend daarnet bij het horen van dat inie-mini-fragmentje?
2: Dat is inderdaad een mini-fragment. Dag Margot.
3: Hallo.
2: Margot uit Ronsen. Klopt het dat jij graag naar Tomorrowland zou gaan? Ja, en het klopt ook dat je uit Ronsen komt.
3: Ja, dat klopt.
2: Alright. Waarom vind je Tomorrowland zo'n fantastisch festival?
3: We zijn één keer geweest en dat was echt magisch gewoon.
2: Hmm. Magical madness.
3: Ik zou graag nog eens... Ja. Ik zou nog eens gaan.
0: Je kan misschien gaan, lieve Margot, als jij daarnet de DJ hebt herkend. Wie heb je herkend, denk je?
3: De Chainsmokers.
0: Zijn het? De Chainsmokers. Je bent een beetje zenuwachtig en ik snap dat, dus we gaan gewoon direct kijken. Het zijn inderdaad de Chainsmokers!
2: Yes. Margot, je gaat naar Tomorrowland!
3: Ja, top, top, top. Yes.
2: Top, top, top. Beschrijf het gevoel dat zich nu in jouw lijf afspeelt.
3: Ja, ik weet het niet te beschrijven.
2: Niet te beschrijven. Ik hoor daar ook een soort van kip op de achtergrond. Is daar ook iemand aan het lachen? Wie is dat, Margot?
3: Dat is mijn vriend.
2: Ah, prachtig.
0: Ah, de kip.
2: Wordt dat ook jouw plus one?
3: Ja. Dank het wel, ja.
2: Prachtig. Allee, leuk voor jullie. Ondertussen is er hier ook een ander soort dier in onze studio verschenen. The one and only DJ Magic.
4: Hallo, goedemorgen. Hallo. Ik ben een genie.
0: Zeg, je wist niet dat DJ's zo vroeg konden opstaan?
4: Ik ook niet, maar kijk, het is gelukt.
0: Jij staat zelf ook op Tomorrowland?
4: Ja, twee keer. Op de Library en op de Elixir. Een keer tijdens het eerste weekend en eens tijdens het tweede weekend. Okay. Dus heel fijn om te doen.
0: Wat is het leukste?
4: Ik kan niet kiezen.
0: Ja, maar je moet.
4: De kleinere stages vind ik eigenlijk meestal wel de leukste. Ah. Omdat de sfeer daar gewoon zo nog net iets beter is of zo.
0: Snap ik.
2: Je misschien een kleine primeur geven, want nadat hij dus twee keer op Tomorrowland heeft gedraaid, DJ Magic, daarna ga je nog naar een nog kleinere stage, mogelijk nog leuker, want...
4: Ik draai op jouw trouwfeest.
2: Hey!
4: Op dezelfde dag ook, op dezelfde dag, ja.
0: Oei, ga kei moe zijn.
4: Ik weet het niet. Ik ga het zoals vandaag doen. Gewoon vroeg opstaan en hopen dat ik het overleef.
2: Nee, niet moe zijn, hè. Beste dag van mijn leven, hè. Magic, niet moe zijn. Niet moe zijn.
4: Komt helemaal goed.
2: Dat gaat niet. Margot, we gaan al een voorproefje geven van Tomorrowland nu. En ook voor alle luisteraars die op dit moment al wakker zijn. DJ Magic gaat een set draaien. Ben je daar klaar voor, Margot?
3: Ja, helemaal.
2: Nee, dat gaat niet.
0: Pak die kip erbij.
2: Pak die kip er even bij, want we moeten hem in gang zwieren. Maar goh, ik zei, ben je daar klaar voor?
3: Ja, ik ben nog klaar voor.
2: Hey. Ah, vreewijs. Ah, nou, laat u maar een keer gletsen, hè, DJ Magic.
0: Een voorproefje voor de trouw ook van Robin.
2: Oh, spannend.
0: Hier ga je.
2: Doe maar. Baby, love you. Tegen, allez, mijn liefde.

0: Leuk berichtje van Ilana. Komt er straks nog een kans om tickets te winnen? Full Madness Experience for Tomorrowland. Of is dat pas bij het volgende radioprogramma? Nee!
1: Ilana.
0: Na 8 uur al.
1: Ilana.
0: Na 8 uur al.
1: Hoor je zeggen?
0: Het is fantastisch om mee op te staan. Go, go, DJ Magic! Come on! Allee, doe de geis. Dat is leuk.
2: Nee, maar het is mooi om jou bezig te zien.
1: Het is ook heel schattig.
0: Dat is totaal niet schattig.
2: Maar dat wil jij niet zijn nu, hè?
0: We zeggen hey!

0: Zalig feestje om zo de laatste schooldag te starten. Stuurt een vierjarige. Nee, dat is niet waar. Sophie stuurt dat. Voilà. Ben zegt, ik wil DJ Magic eens live horen. Wanneer is je trouw? Ja, Ben.
1: Dat kan ik zeggen.
0: Nee, stop.
1: Mag je dat niet zeggen?
0: Oh, en de belangrijkste bericht, Kathleen die zegt... Ja, sorry, ik heb het net gemist. Komen er nu nog, nog kansen voor Tomorrowland Full Madness?
1: Kathleen.
0: Tuurlijk.
2: M&M Madness.
3: Blijf luisteren en maak ook volgend uur kans
2: op een weekend vol madness op Tomorrowland.
4: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Hier is Shema Saisai.
2: Marokko gaat door op het WK, Nederland ligt eruit.
3: Marokko gaat door. Er was de hoop, er was de droom. Maar al heel snel in het toernooi is die droom aan duigen.
2: Op het WK voetbal heeft Marokko in de 16e finales Nederland uitgeschakeld na strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. In een heel spannende penaltyreeks miste Nederland 3 keer tot Ismaël Saibari van Marokko kon scoren. Marokko gaat dus door naar de 8e finales. Nederland ligt eruit. Aanvoerder Virgil van Dijk is teleurgesteld.
4: Intens natuurlijk. Je hebt er zoveel op getraind en uiteindelijk vlieg je eruit.
2: Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld door Paraguay. Ook daar stond het na 120 minuten 1-1. Brazilië kon zich na een 2-1 overwinning tegen Japan wel plaatsen voor de 8e finales, al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. De overheid waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er tussen juli en september meer dan 4.300 diefstallen. De dieven staan vooral in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein en ze stelen vaak smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Het kan soms erg snel gaan. In een paar seconden kunnen ze je al bestelen. De overheid zegt daarom dat je cashgeld en waardevolle spullen die je niet nodig hebt, best thuis laat. De rest moet je goed verstoppen in bijvoorbeeld zakken met ritssluiting of tassen die je vlak voor je draagt. Als je van Antwerpen naar Brussel moet via de E19, dan sta je er heel lang in de file. Dat komt omdat de werken daar tussen Rumst en Mechelen zijn uitgelopen. Bij Mechelen-Zuid moet alle verkeer over de pechstrook en daardoor is er dus een lange file. Je neemt beter de A12. In Antwerpen is de voorzitter van de partij Groen, Ayman Horsch, opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren al erg lang tegen de Israëlische vlag die aan het stadhuis hangt, omdat het stadsbestuur zo het genocidaal geweld van Israël lijkt te steunen. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt, omdat ze op een plek betoogden waar dat volgens de politie niet mocht. Groenvoorzitter Ayman Horsch is intussen vrijgelaten en is verontwaardigd over de aanpak van de politie.
5: Ik vind het onacceptabel dat ik beticht word van onciviel gedrag of van het bespuwen van de politie. De beelden zijn, ze zijn online, u kan het zien. Ik ben altijd rustig geweest, ik heb altijd uiteraard meegewerkt. Ik probeer altijd aangenaam te zijn met politieagenten die proberen hun werk te doen. Maar het is de burgemeester van Antwerpen die beslist heeft om aan die politieagenten te vragen om op een harde manier om te gaan met mensen die vreedzaam aan het protesteren waren voor de zoveelste keer.
2: Op de Antwerpse gemeenteraad is gisteravond beslist dat de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis toch zal blijven hangen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. Vooruit, de partij die samen met N-VA aan de macht is daar, wil de Israëlische vlag liever weg. De man die gisteren in Duitsland 6 mensen doodschoot, deed dat door een ruzie over voogdij. De doden zijn medewerkers van een jeugdzorginstelling en sociaal werkers. De dader had gisteren een afspraak met hen om de voogdij over zijn baby van 3 maanden te bespreken, die in de instelling verblijft. De moeder en baby zelf zijn niet bij de slachtoffers. De Duitse politie heeft nu 2 mensen opgepakt, onder wie de dader zelf. Vandaag eerst droog en zonnig, later meer wolken en kans op wat regen. We halen tot 24 graden. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op buien en de rest van de week rond de 25 graden.
0: 183 kilometer file op de weg. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel sta je 1,5 uur in de file van Kontich tot Mechelen-Zuid. Daar is door werkzaamheden alleen de pechstrook open. Oorzaak van de problemen is een defecte machine in de werfzone. Het verkeer naar Brussel kan beter via de A12 rijden. Maar daar zijn ook al vertragingen ondertussen van 25 minuten in Aartselaar. Daar is een ongeval gebeurd en verder nog 20 minuten bij Londerzeel. Door omrijders staat er ook 1,5 uur file op de N1 van Kontich naar Mechelen. Dan op de N16 nog vertragen, 20 minuten aan de werken in Temse en op de binnenring rond Brussel 35 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Tot slot op de buitenring 35 minuten van Waterloo tot Groenendaal door een ongeval.
1: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
6: M&M Madness.
1: Luister en maak ook dit uur kans
6: op een weekend full madness op Tomorrowland. Wakker worden!
1: Wakker worden!
6: Met Robin en Julie's ochtendshow. Julie en
7: Robin. Heel goedemorgen. Het eerste full madness pakketje is al de deur uit, maar het volgende ligt er al klaar te blinken voor verzending. Wat moeten we dan doen?
0: Gewoon goed luisteren.
7: Heel flink.
0: Ja.
7: Goed zo.
6: Officials.
8: Sound of Summer.
0: Wat? Zit?
8: Wow.
7: M&M. Potje.
0: Rustig.

0: M&M Madness.
1: Maak dit uur kans op een weekend vol madness op Tomorrowland.
2: De laatste weekends van juli zijn volledig in beslag genomen door Tomorrowland. Al jaar en dag het festival, het bekendste festival van de hele wereld. De dingen die je daar ziet, de dingen die je daar hoort, dat moet je toch eens meegemaakt hebben in je leven.
3: Maar misschien was jij, zoals heel veel mensen, er dit jaar niet op tijd bij voor tickets. Maar er is een nieuwe kans hier op M&M. Je kan tickets scoren. Full Madness Experiences. De vraag is simpel. Welke DJ hoor je zo meteen in een ultrakort fragmentje? Het is echt mini, dus goed luisteren. Nu al je radio een beetje luider zetten. En als je de DJ denkt te herkennen, dan stuur je vliegensvlug de naam van die DJ door in de app van M&M.
2: Staat de radio luider? Ja? Oké? Goed. Goed luisteren.
3: Oh,
1: Gordon Madness. The official Sound of Summer.
2: Die naam dus. Die DJ in de app van M&M.

0: is daar ook.
1: Robin en Julie's ochtendshow.
0: In de zomer hoef je trouwens zelf geen krant open te doen of zelf niet te lezen. Wij doen dat voor jou. Er staat trouwens heel veel in de kranten, van voetbal tot actualiteit. Robin Keijaert is geboren met een krant in zijn hand. Je hebt de meest interessante nieuwtjes eruit gehaald.
2: Ik ben blij dat je dat zo zegt. Ja, inderdaad. Ik heb, voetbal was sowieso sinds gisteravond en vannacht ook nog, is er heel veel gebeurd. De grootste verrassing, denk ik, Duitsland, die zijn uitgeschakeld met strafschoppen. Ja, dan kan alles gebeuren. Brazilië, die zijn wel doorgegaan. Met een goal in de allerlaatste minuut. Duitsland was tegen Paraguay. Dus ja, die zijn zo uitgeschakeld geweest. En dan was er nog Marokko-Nederland. Dat was zeer spraakmakende wedstrijd. Marokko was eigenlijk wel beter gedurende de hele wedstrijd. En dan werden er toch uiteindelijk nog penalties. En die hebben daarnaast geshot. Allee, tegen de paal en zo. Dat je
0: Marokko?
2: Allebei. Ah. Wel, Nederland als Marokko heel veel penalties gemist. Dus ja, dan wordt het alleen maar spannender. Maar uiteindelijk dan toch de verlossing. En Marokko, die zitten in die achtste finales, komen uit tegen Canada. Dus dat is ook nog een redelijk haalbare kaart. Dus het zou zo maar kunnen dat die...
0: Vriendelijke mensen, hè.
2: De Canadezen.

0: Ja, zeker. Vanavond ook nog goede matchen om te bekijken, hoor. Zweden tegen Frankrijk en Noorwegen tegen Ivoorkust. En bij Noorwegen speelt een speler waar jij mij dus een filmpje van doorstuurde.
1: Ja, ik dat dacht, omdat amai, hij viraal gaat natuurlijk. Dat is zo, ik ken zijn naam niet.
0: Erling Haaland.
1: Ja. Die aan het eten is naast een spiegel en dan plots verschiet van zichzelf.
0: Ja, dat is wel een fantastisch filmpje. Hij is inderdaad zo op zijn gemak aan het eten, kijkt naar rechts en ziet zichzelf in de spiegel en ja.
1: Maar die eet ook zo vies.
0: Ja, hij eet ook.
1: En dat is zo grappig. Je moet dat echt eens opzoeken. Als je eens goed wil lachen.
0: Zeker.
1: Heel grappig.
0: Dan naar de match kijken of naar het grappige filmpje. Dat laten we aan jou. Dan was er ook nog nieuws over de kringloopwinkels in ons land. Die hebben sinds kort een gezamenlijke webshop voor alle kringwinkels.
1: Dus één.
0: Ene, ja, inderdaad.
1: Dat is goed.
0: Dat is een beetje bundelen, hè.
1: Veel werk, denk ik, ook om dat te onderhouden, want er is veel, hè.
0: Ja, er is heel veel. En je vindt het natuurlijk dat ze een heel succesvol is, waar heel veel mensen kleren en zo opzetten. Dus de kringwinkelgroep had zoiets van, nee, wij gaan niet achterblijven, wij gaan dat ook doen. Ja. Je kan daar voorlopig enkel elektro, boeken en kleding vinden, maar dat is al wel wat.
1: Dat is eigenlijk al bijna de helft.
0: Dat is al bijna
1: in
0: de helft.
1: In meubels, maar ja.
0: Ja, en zo geen servies, want dan kan je soms wel toffe serviesstukjes vinden en zo, hè.
1: Ja, maar om dat te versturen, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk.
0: Moeilijk, moeilijk. Je kan het thuis laten leveren of afhalen in de winkel. En elektro kan zelfs worden aangesloten.
1: Mo, zo'n wasmachine dan of zo.
0: Zoiets.
1: Ja.
0: Wel goed, wel leuk om...
1: Ja, ik vind dat superleuk. Ik ben echt super pro kringwinkelen. Ik
0: weet ben je een kringer?
1: Ik ben een kringer wel, ja.
0: Oké, okay,
1: wel tof.
0: Wat zoek je daar dan in de kringwinkel?
1: Maar echt alles. Ik vind het heel leuk om servies inderdaad, want je hebt nooit een volledige... je hebt dat soms wel een volledige set servies. Maar het is leuk om zo... Ik vind het heel leuk om zo alles één dingetje van alles te hebben, snap je?
0: Ah, van servies, dat is echt een mengelmoes.
1: Het is niet echt zo hetzelfde servies, maar het past dan zo toch een beetje bij elkaar. Ik vind dat wel tof, zo eclectisch.
0: Zeker. Wat is jouw beste kringaankoop ooit? Hetgeen waar je het meest trots op bent?
1: Ja, dat is toch wel mijn servies. Goeie lampjes ook.
0: Mm.
1: Mijn bureau.
0: Ik
1: heb best veel tweedehands. Ik heb een hele mooie bureau die echt al zeker 15 jaar oud is. Ik heb gekocht 15 jaar geleden. Dat is nog ouder natuurlijk. Waar ik nog altijd aan zit. Dat is nog altijd mooi ook. Allee. Ik heb ook wel tof aan kringen. Dat blijft ook wel zo in de mode. En als je dingen nieuw koopt, zijn die vaak weer zo niet schoon meer. Of hip of whatever.
0: Wat minder tijdloos.
1: Ja.
0: Hela.
1: Dat is wel tof. En ook gewoon, dat is leuker om binnen te komen in een huis waar dat mensen echt de moeite hebben gedaan om te zoeken naar dingen die samenhoren.
0: Naar zo'n toffe dingen, ditjes
1: ja,
0: en datjes.
1: Ja, dat is wel tof. Doe jij dat? Ben jij een
0: kringer?
1: Een kringer.
0: Meer een rommelmarktman.
1: Jij praat graag met de mensen. Hè.
0: Ja, dat vind ik tof. Een beetje afbieden en zo.
1: Ah, zie, dat durf ik niet.
0: Nee?
1: Nee. Zelfs moeite op vindt het om dat te doen. Vind ik echt lastig.
0: Ik vind het maar... Vriendelijk, hè? Allee, op een vriendelijke manier.
1: Ja, jij doet alles vriendelijk.
0: Op een vriendelijke manier. Ik heb ook zo al wel leuke... Ik heb wel soms nutteloze dingen dat ik koop. Maar ik heb zo'n heel schoon klokje. Zo'n klein oranje klokje.
1: Klokje is leuk om met de uur.
0: Ja, maar hij loopt heel snel achter. Dus ik zet hem 's morgens goed. Tegen de namiddag begint hem zo wel een beetje te verschuiven.
1: Ah, het is gewoon omdat hij mooi oranje is.
0: Is mooi heb je gezegd dat hij oranje was?
1: Letterlijk.
0: Ah, oké, chance. Ik dacht, amai, die weet dat nu ineens. Ja, dus dat is mijn prized possession. Misschien zijn er kringers aan het luisteren. Fellow kring people.
1: Dat is wel leuk. Dat zijn altijd toffe mensen. Moet ik je iets vertellen?
0: Vertel eens iets.
1: Ooit is... Ik weet niet, mogen we het woord vibrator zeggen? Tof. Ik heb een vibrator zien staan ooit.
0: In een kringwinkel?
1: Ja. Ik vraag me nu echt af of mensen dat kopen.
0: Dat is heel bijzonder.
1: Ja.
0: Moet je dat toch met Javel reinigen of zo?
1: Ah, maar toch, dat blijft toch raar. Ik weet niet of je dat woord moet zeggen.
0: Ja, dat is te laat.
1: Ja. Ik heb het stil gezegd.
0: Ja, het is oké.
1: Okay. Ah, ja.
0: Nee. Ik zou stoppen met...
1: Ja, sorry, het V-woord. Dus heb ik ook al eens gezien. Ja,
0: okay.
1: Komt wel wat tegen. Dat is ook gewoon een leuke dag uitstappen.
0: Tof, zeker, zeker. Ik ben nu heel de tijd met dat woord bezig.
1: Het V-woord.
0: Ja, met het V-woord. Maar los daarvan, voor de kringers, als jij leuke aankopen hebt of bijzondere aankopen vanuit de kringwinkel, deel ze in de app van M&M.
1: Mag ik nog een tip geven misschien? Of doen we dat straks?
0: Heb je straks nog een tip?
1: Ik heb nog een hele goede tip.
0: Is mijn vies woord of niet?
1: Nee.
0: Ah, chance.
1: Geen vieze woorden meer vanaf nu.

0: Kennemerland. Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: M&M Madness.
3: Herken jij deze Tomorrowland-DJ?
2: Stuur nu de naam van de DJ en je telefoonnummer via de M&M-app.
3: En ga een weekend full madness op Tomorrowland.

0: Beautiful Day van U2. Oh, waar is een tijd dat dat zo op uw gsm stond? Ik weet, was dat bij iPhone dat dat dan zo erop stond? Sowieso een nummer van U2. Weet je dat?
1: Ja, als enige lied.
0: En dan kreeg je dat daar maar niet af.
1: Nee.
0: Dan heeft je sorry moeten zeggen.
1: Sorry dat ik op je telefoon
0: sta. Ah, niet erg, hè, Bono.
1: Dat is oké. Veel in de kranten. Hè. Ik ben geboren met een krant in mijn hand. Dat wordt soms gezegd door Julie. En ik heb daar dus gelezen dat de kringwinkels, het kringen, tegenwoordig dus ook online gaat gebeuren. Er is een gezamenlijke webshop van alle kringwinkels. Je kan daar voor terecht. Ze leveren het soms zelfs. Je kan het gaan ophalen. Allee, de moeite om een kijkje te nemen.
0: Dat is super plezier.
1: En jij als profi kringer, je hebt een goede tip.
0: Ja, die ik straks ga delen. Ik wil eerst even babbelen met Debbie.
1: Ah,
0: Debbie,
1: cool.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoor jij bij de club kringers?
2: Ja, toch wel een beetje, denk ik.
0: Ben je daar niet trots op misschien?
2: Jawel, absoluut wel.
0: Okay.
2: Absoluut wel.
0: Wat koop je dan zo in de kringwinkel of de tweedehandswinkel?
2: Vooral gezelschapsspelletjes voor de kinderen.
0: Oh, leuk.
1: Dat is tof.
0: Ja.
1: En die zijn altijd compleet?
2: Ik heb maar één keer voor gehad dat het spelletje niet compleet was. Voor de rest eigenlijk altijd. Ja.
1: Welke was niet compleet? Het interesse?
2: Het originele Monopoly-spel. Er zat geen bordspel in.
1: Ja, dat is wel een groot onderdeel van het spel.
2: Het was moeilijk om te spelen.
1: Snap ik.
0: Daarnet hadden we het over zo vreemde dingen die daar al een keer kunnen gevonden worden. Heb jij zo wel rare dingen tegengekomen in de tweedehandswinkel?
2: Nee, niet echt.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Ik ga vanavond een mobiele airco gaan afhalen ergens die ik via een tweedehandsite ben tegengekomen. Ik vind het ook heel spannend om te zien of dat er alles erop en eraan zal zijn. Dat vind ik ook wel best spannend, maar ja, dat hoort erbij.
1: Want die zijn ergens meer te krijgen.
0: Och, overal uitverkocht, man. Het is een ramp. Een ramp. Heb jij airco, Debbie?
2: Gewoon een ventilator.
0: Maar dat is, Debbie, je bent een strijder, hè? Dat kan ik niet aan. Ik heb drie ventilatoren. Ik kan dat niet aan.
1: Volgens mij zijn dat er te veel. Ja. Volgens mij blaas je de warme lucht weg en blaast ventilator 2 die dan terug.
0: Maar dat is niet.
1: Ah,
0: sorry. Dat is een team. En dan werken samen.
2: Je moet ze dan alle drie voor de venster zetten.
0: Zie dat, Debbie zegt dat ook. Ja. Ik zei dat vorige keer ook hier, Debbie, en ik werd zot verkeerd. Stop. Bijna aan de brandstapel.
2: Het is echt wel. Als je de ventilator draait naar een open venster, dan komt er frisse lucht binnen. Dat zet zich om naar frisse lucht. Raar, maar waar.
1: Dat is toch raar? Ik vind het altijd raar.
0: Debbie Scheire, kan dat uitleggen, wetenschappel. Ja. Merci, Debbie. Onze expertvriendin van de show. Ik heb dat graag.
1: Ja, dat is goed.
0: Zeg, ik heb nu als fellow kringer nog een leuke tip dat ik aan jou wil meegeven en aan de hele wereld dat ook graag eens wil gaan kringen binnenkort of tweedehands shoppen. De leukste, beste tip die ik ooit heb meegekregen van iemand was: je moet naar tweedehandswinkels gaan in zo rijke steden. Dus Latem, Brasschaat, Schoten, zo dat allemaal. Of Knokken.
1: Want die hebben goede. Ja,
0: die rijke mensen, die kennen de waarde niet van hun shit. En die geven dat dan gewoon weg.
1: Amai, maar
0: en daar kunnen echt dingen tegenkomen, Debbie. Oh, la, la, la, la, la, la. Echt.
2: Ah wel, dan gaan we dat zeker eens proberen.
1: Ja. Oh nee, nu gaan die dat allemaal proberen natuurlijk.
0: Ah ja.
1: Dus ja.
0: Maar ja, ik zie hier een gatekeeper.
2: Ja, er blijft niks meer over voor Julie dan.
0: Ik ben een gever, Debbie. Ik ben een gever.
1: Dat is duidelijk.
0: Ik ben, ja, nee.
2: Ja, okay.
0: Shit. Maar bon, nee, kijk. Delen, hè?
1: Hier, doen we allemaal. Michael stuurt Brasschaat is geen vette, hoor. Ik weet niet of dat hij geen fan is van Brasschaat. Hij woont er ook. Of dat hij geen fan is van de stad of van de kringwinkel.
0: Ah, oei. Maar we moeten misschien eens onderzoeken, hè?
1: Hij stuurt opnieuw. Kringwinkel daar is niet wauw. Zie Michael, je live contact.
0: Er zijn nog steren, laat hem knokken. Allee, zo, je moet het maar eens opzoeken. Dat is echt plezant, zoals daguitstap of zo om te doen. Ik geef het maar mee.
1: Hey, top tip.
0: Ik ben zonnegever, ongelooflijk. Nee, maar dat is leuk. Mochten er nog mensen zijn die leuke tips hebben.
1: Sorry, iedereen begint te bitchen op hun kringwinkel. Christy,
0: echt?
1: Zwaar afzetter, Kaylee, die in Schoten ook niet goed.
0: Oei, maar allee. Oei, heb ik nog iets verkeerd gezegd dan?
1: Nee, maar ja, dat is mensen hun mening, hè. Of die proberen dat te zeggen zodat niemand zou gaan, zodat zij weer de goede spullen hebben. Wat een wereld.
0: Dat is waar. Of zo, rommelmarkten daar. Ook goed, hè.
1: Vanessa, Waregem, ook goed.
0: Ah ja, Waregem zitten ook veel rijke mensen, hè.
1: Is dat? Ah ja,
0: dat kan, toch, ja.
1: Kan zeker.
0: Oh, West-Vlamingen is zo fuck. Allee, ja, mag ik dat zeggen?
1: Ja, zeker.
0: Die vinden dat niet erg. Dus wat, love you aan alle West-Vlamingen.
3: Met Robin en Julie.
0: Come on, baby, turn the Want die zegt, dat werkt niet zo met kringwinkels. Het gaat naar een verzamelpunt, wordt daarna verdeeld. Het is niet dat je het binnenbrengt bij winkel A dat daarop verkocht wordt.
1: Huh?
0: Jawel. Ik ga nu even een bed weten.

0: gaan dat ze biet oplossen.
1: Ja, op de weg. Pittig. Op de A19 van Ypen naar Kortrijk is er wat vertraging bij Zonnebeke. Daar staat een vrachtwagen in brand. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel sta je anderhalf uur in de file van Komtig tot Mechelen-Zuid. Daar is door uitgelopen werkzaamheden alleen de pechstrook open. Verkeer naar Brussel kan beter via de A12 rijden, maar daar zijn ondertussen dan vertragingen van 1 uur van Wilrijk tot Schelle. Er is ook een ongeval gebeurd en door omrijders staat er ook een half uur file op de N1 van Komtig naar Mechelen-Komtig. Mooie kringwinkel, dat dacht ik te lezen. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten aan de werken in Temse. En op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 3 kwartier van Waterloo tot Groenendaal. Daar is de weg wel vrijgemaakt.
0: Het is 3:30, Shema. Wat zijn de hoofdpunten?
2: De overheid waarschuwt dat je moet opletten voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er tussen juli en september meer dan 4.300 diefstallen, vooral in lange wachtrijen of aan de ingang. Na de zware aardbevingen in Venezuela vorige week zijn er nu al meer dan 1700 doden. Heel veel mensen liggen nog onder het puin, want er zijn nu ook nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Op het WK voetbal heeft Marokko in de 16e finales Nederland uitgeschakeld na strafschoppen. Duitsland ligt er ook al uit, want het werd verrassend uitgeschakeld door Paraguay, ook na strafschoppen. Brazilië won wel van Japan met 2-1.
0: Tegenwoordig ook zeer belangrijk om te weten wat voor weer het wordt vandaag.
3: Eerst hier en daar is er nog wel wat zon, maar in de loop van de dag trekt een wolkenband over ons land, met vooral in het westen misschien ook wat gedruppel. In de namiddag klaart het opnieuw op vanaf de kust, bij temperaturen rond 3 of 24 graden, aan zee daar 20 graden. Morgen eerst de zon, dan wolken en misschien een bui bij 24 graden.
0: We gaan het ook nog eens even hebben over
4: Katy Perry.
0: Want Katy Perry die is hot dit weekend nog aan het roken op een betonblok toen haar show was gecanceld of haar Werchter Boutique. Was dat echt, de sigaret?
1: Ja.
0: Ik weet dat niet, hoor.
1: Ik denk dat wel, dat hij gewoon even zoiets had van, ja, het gaat hier niet door.
0: Ik denk, ja.
1: Ik word wel betaald, het gaat niet door. Die vond dat ook wel jammer natuurlijk, hè, voor ja, de fans.
0: Tuurlijk, tuurlijk.
1: En dan, ja.
0: We maken dat goed als fan met, door haar in de Rate a Song te steken, want haar nieuwe Watch It Burn is onze Rate a Song. En wij willen jouw mening daarover weten. Even niet over die kringwinkels, want die mensen worden zot in die app over die kringwinkels. Mm-hmm. Graag jouw punten op 10 voor Watch It Burn van Katy Perry.
4: Rate the song.

0: Katy Perry.
1: Eminem. Read the
2: song. Ja, met Watch It Burn. En ze zingt dus over een sigaret, ik heb het nu gehoord. Light a cigarette and watch it burn.
0: Maar ja, dat is... Ja, oké.
2: Okay. Of...
0: Ja, er was onlangs toch nog in het nieuws dat heel veel mensen dat promoten tegenwoordig, hè, roken.
2: Is het waar?
0: Ja, zo online influencers en zo en bekende mensen, dat ze een beetje gevaarlijk is allemaal, om dat te promoten.
2: Ja, dat is zeker gevaarlijk. Dat is gelijk de cowboys vroeger, hè. Dat is al heel lang geleden, maar die promoten dat ook, hè. Met zo op dat paard en dan zo roken en dan was iedereen zo van, amai, de cowboys doen dat.
0: Ik heb nooit een cowboy zien roken, ook. Dat is totaal niet deel dat ik heb.
2: Tuurlijk wel, en dan is dat vervangen door die graanspriet.
0: Omdat dat daarom? Ook,
2: denk het, ja.
0: Mocht jij?
2: Ik denk dat Lucky Luke, nu zeg ik, ben niet 100% zeker, maar ik denk dat hij eerst een sigaret had en dan een graanspriet.
0: Wat?
2: Een leuk weetje. Dus dan Katy Perry. Ja, de punten zijn verdeeld in de app. Els die zegt, god, ben niet helemaal overtuigd. Een 6 e-mail die zegt, om het dan nog even over een ander onderwerp te hebben, Kringwinkelsong, want daar ging het daarnet over. Die geeft een 2 op 10. Tiffany Schietenkatten, die geeft 9,5. Kaylee zegt, goh, van mij krijgt een 8. In het begin vond ik het niet zo leuk, maar ik vind het wel wat beter worden. It grows on me. Dus ja, qua totaal...
0: Dat wil zeggen. Dan ons Katie, een 7 op 10 haalt en dat je haar zometeen weer hoort bij de legendary Brahim.
2: Legend.
0: Ja, en over legends gesproken. Full madness. Of no madness. Dat geven wij ook nog weg natuurlijk. Die full madness, dat weekend. Weekend Tomorrowland, full madness. Hoe kan je dat winnen? Het is eigenlijk echt niet moeilijk hoor. Nu?
2: Ja, maar ja.
0: Boah. Nee. Het is niet moeilijk. Als je best doet, is het niet moeilijk.
2: Oké.
0: Maar de mensen gaan mij haten.
2: Mm-hmm.
0: Nu die radio luider zetten. Goed luisteren. Welke DJ hoor je hier? En dat doorsturen in de app van M&M.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Ja, niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u de dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria platte. Oh. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be. Carglass herstelt,
6: Carglass vervangt. Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je. Vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
7: Info in voorwaarden op carglass.be.
8: Lotto is op zoek naar tenen.
9: Tenen?
8: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
9: Oh.
8: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
9: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
8: Sessibel. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
10: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
11: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
1: M&M. This is the official
0: sound of summer. I'm on vacation. Hey, het is Maureen hier. Ik ga op reis en ik neem mee een nekkussen. Oordopjes, want die was ik vorige keer vergeten. Extra powerbank, handig, mijn pas niet vergeten. En, waar zijn mijn kinderen? Heeft iemand mijn kinderen gezien?

0: week trouwt ze. Ik zeg dat niet omdat ik ben uitgenodigd. Jij ook niet, Robin, denk ik.
1: Ik kan daar niets over zeggen.
0: Och, jongen.
1: Sorry.
0: Ons Taylor Swift gaat trouwen in New York, blijkbaar.
1: Ja,
0: de echte grote bekende mensen mogen gaan. En we weten nog niet, alleen ze weten nog niet de exacte locatie.
1: Ik kan er niets over zeggen. Het spijt me, Julie. Je moet niet proberen. I'm so fucking happy to be here with you guys. Ojo, ojo, ojo. M&M Madness. Hey vrienden, het is 9:15. Tijd voor een raadmoment. Tijd om iemand misschien waanzinnig blij te maken met een full madness weekend op Tomorrowland. Goedemorgen, Delphine uit Afligem.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen. Delphine, geef eens punten op 10. Hoe verliep jouw dag tot nu toe?
2: 8 op 10.
1: Oké, dus nog best een goede dag dan.
2: Ja, het is de laatste dag, want ik heb morgen vakantie.
1: Oké, dat is al goed, dat is al goed.
0: Gaat die dag beter worden? Met een full madness pakketje daar op Tomorrowland?
2: Dat hoop ik.
0: Ja, ik ook wel voor jou. Maar de belangrijkste vraag, of het belangrijkste antwoord dat we nodig hebben, welke DJ herkende jij daarnet, Delphine?
2: Ik denk dat het omdat het kan was.
0: Omdat het kan.
2: Ja.
0: We kijken in de computer. Oh nee, het is niet omdat het kan, Delphine.
2: Ah, oké, jammer.
0: Ja, het was ook wel een heel kort fragment, hè.
2: Ja.
0: Dus kudos dat je het toch geprobeerd hebt. Ja, ik hoop dat je dag vanaf nu... Ja, oh, dat is keilief.
1: Dat vind ik heel beleefd.
0: Uit. Dat vind ik nu echt super erg.
1: Merci voor de kans.
0: Oh,
1: wel verloren.
0: Sorry, maar een 8 op 10. Maar laat het dan beter worden. En morgen toch vakantie. Zwaar, hè, Delphine? Hè?
2: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Dus blijven luisteren, want straks hoor je die opgave dan langer en dan is het makkelijker om te raden.
2: Oké, dag.
0: Oh, dag. Love you, hè? Love you.
2: Love you.
1: Ah.

0: Irak.
1: Het geluid van het hart van Delphi. Wel een harde job hebben wij. Oh no. En ben erover.
0: Nee, oh. Ja, jij maakt nog kans, liefste luisteraar. Come on, het is veranderen, hè.

0: belangrijke tweedehandswinkeltjes in Amsterdam.
1: Geef hem maar mee.
2: Dat is waar. Oh. Ik kom daar vaak.
0: Hij komt daar vaak.
2: Ja, ik kom daar vaak.
0: Jij komt daar vaak. Wat is vaak?
2: Ik heb daar 3 maanden gewoond.
0: Ja, nu, maar dan kom je daar niet vaak.
2: Ja, ik kwam daar vaak.
0: Ik heb ook 3 jaar in Kortrijk gewoond. Ik kom daar niet meer vaak, hè?
2: Nee, maar dat is wel een andere stad.
0: Jij wilt gewoon even kunnen name droppen?
2: Nee.
0: Dat maakt je zo wat cooler.
2: Ik zei gewoon, inderdaad, leuke tweedehandswinkels. Ik weet het, want ik kom daar vaak. Allee, ik kwam daar vaak.
0: Je hebt daar 3 maanden gewoond, kun je ook gewoon zeggen.
2: Ja, part-time in de weekends ging ik naar huis. Dus
0: totaal in 3 maand.
2: Bah, in totaal 2,5 maanden dan, hè.
0: 2 dagen of zo.
2: Maar jongen, ik had over kringwinkels, ja, niet waar. Over Amsterdam.
0: Nee, dat is waar, Ja, wat zeiden we over kringwinkels?
2: Wel, de kringwinkels zijn dus tegenwoordig ook online te bezoeken. Kan je dus leuke dingen bestellen en zo. En we waren bezig over, je had een leuke tip.
0: Ja, dat je dus best de kringwinkels kan zoeken in rijkere steden. Dus zoals daar zijn Latem, Knokken, Schilde, Schoten.
2: Braschaat.
0: Voilà. Omdat de rijke mensen, niet iedereen, daar vaak de waarde niet kennen van de spullen. En dan komen die daar terecht en dan kan je die daar gewoon voor een tikkie op de kop tikken.
2: Juist. En Yannick is er niet mee eens.
0: Ah, geen ruzie maken, hè, Yannick. Hallo, goedemorgen.
3: Geen probleem. Goedemorgen, jullie en... Robin, sorry.
2: Ja, nee, dat is niet erg. Amai. Oh, maar jij moet oppassen, ze vriend.
0: Beste eigenlijk.
2: En nu gaat...
0: Sorry.
2: Ja, maar nee, je bent het niet eens met Julie.
0: Hoe dat je zo...
3: Nee, dat is ook zo. Het is ook niet omdat je dat in een rijke gemeente binnenbrengt, dat dat daar ook verkocht wordt. Vaak wordt dat eerst naar een verzamelpunt gebracht.
0: Ja, maar ja,
3: en dan wordt dat daar niet gedeeld.
0: Oei, we hebben echt een ruzie.
2: Ja, dat is
0: kan dat niet goed.
2: Wat is uw naam weer? Jens?
0: Ja. Het is niet omdat je zegt, het is zo, dat het daarom zo is.
2: Inderdaad, Jens.
0: Je moet... Nee, maar ik snap waarom dat je dat denkt. Ik denk gewoon dat we allebei gelijk hebben. Niet dat dat belangrijk is in een discussie. Maar wat jij zegt klopt en wat ik daarnet aanhaalde, dus klopt wel. Je hebt zo lokalere, kleinere tweedehands winkeltjes waar dat dus effectief mensen, wat er daar binnenkomt, ze verkopen dat dan ook meteen. En dan heb je de grotere, zoals Kringwinkel, waarover het gaat in de kranten vandaag, die wel verdeelcentra hebben en die dan inderdaad daar gaan zoeken. Dat hebben we opgezocht.
2: Kunnen we elkaar in het midden vinden, Jens?
0: Yannick.
2: Ik ben aan het lachen,
0: Oh, het ego is gekwetst.
3: Zeker wel. Nee, dan kan ik het inderdaad ook wel in mij vinden.
0: Oké, ja, super.
2: Dus we zijn terug vrienden.
0: Bij deze schudden we de hand.
2: Ja, steek maar uw hand uit, Jens.
3: Ja.
0: Ach, stop met die mop te maken.
3: Wat is bij deze gebeurd?
0: Oké, vriendjes voor het leven.
2: Yes.
0: BFFL.

0: FM Madness.
1: Blijf luisteren en maak ook volgend uur kans
0: op een weekend vol madness op Tomorrowland.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is

0: met Shema Saïsaï.
1: Supporters van Marokko vieren de overwinning tegen Nederland.
2: Om 3 uur opgestaan voor de match en nu gewoon doorwerken. En we zijn heel blij. Penalties, ik wist dat we gingen winnen.
3: Een goede overwinning, hè. Dus daarom zijn we met z'n tweeën met mijn zoon Marokkaanse t-shirt aan, hè. Ik wel de hele nacht opgebleven en hij de tweede helft.
4: Heel spannend. Misschien kan ik met mijn klasgenoten vieren.
1: Marokkanen wereldwijd vieren hun overwinning op Nederland tijdens het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk na verlengingen en waren uiteindelijk de beste in een spannende penaltyreeks. Onder meer in Brussel en in Antwerpen kwamen blije supporters vroeg in de ochtend op straat. Nederland ligt er dus uit, daar zijn supporters natuurlijk erg teleurgesteld. Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld door Paraguay, want ook daar stond het na 120 minuten 1-1 gelijk. Brazilië won van Japan met 2-1 en kon zich zo wel plaatsen voor de 8e finales, al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. De Vlaamse regering stapt naar de rechter tegen Etex. Dat is de nieuwe naam van het bedrijf Eternit dat vroeger jarenlang asbest maakte. Dat is een kankerverwekkende stof die vroeger vaak in bouwmaterialen werd gebruikt. Er is 1,5 jaar onderhandeld om te bepalen hoeveel Etex moet betalen om de asbestvervuilingen op te ruimen. Maar de Vlaamse regering stopt nu met de onderhandelingen omdat Etex te weinig wil betalen. Dat zegt minister van Omgeving Jo Broens.
5: Wij staan vandaag voor een gigantische opgave naar samenleving in Vlaanderen om tegen 2040 asbestveilig te worden. Wij wentelen die kost vandaag af op de belastingbetaler. En wij vinden dat de producent die hier een verpletterende verantwoordelijkheid heeft over toch wel een van de grootste milieu- en gezondheidsmisdrijven in de recente geschiedenis, dat zij daar hun aandeel in moeten opnemen.
1: De overheid waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er tussen juli en september meer dan 4.300 diefstallen. De dieven staan dan vooral in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein en ze stelen vaak smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Het kan soms erg snel gaan. In een paar seconden kunnen ze je al bestelen. De overheid zegt dat je cashgeld en waardevolle spullen die je niet nodig hebt best thuis laat. De rest moet je goed verstoppen in bijvoorbeeld zakken met ritssluiting of tassen die je vlak voor je draagt. En ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het is de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt een deel van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En zo werd hij rijker dan Erik Withoek, de man achter Tiense Suiker en Weight Watchers. Alexandre Van Damme van bierbedrijf AB InBev is de derde rijkste Belg. Vandaag eerst droog en zonnig. Later komen er meer wolken en kan het ook wat regenen. We halen tot 24 graden in het centrum. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op buien. En de rest van de week tot 25 graden.
6: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij. M&M Madness. Luister en maak ook dit uur kans
7: op een weekend full madness op Tomorrowland. Wakker worden!
6: Wakker worden!
7: Met Robin en Julie's ochtendshow.
8: Julie en Robin. What's up? Zeggen ze. Dan. Had hij de nieuwe opgave al gehoord, liefste luisteraar, voor de full madness? Nee? Dat is niet erg. Blijf er even bij, want zometeen komt hij er weer aan.
9: Je moet daarvoor goed luisteren.

0: Jongens, jongens, je kan echt de beste ervaring ooit scoren hier op M&M. De hele week lang een full madness experience op Tomorrowland. Voor jezelf en een plus één. Dat is daar de moeite in Tomorrowland, dat kunnen we zeggen. En jij zeker, Julie, want je bent 2 keer al geweest. Misschien graag even een kleine, ja, hoe moet ik het zeggen, indruk van jou. Hoe was het daar? Hoe was de ervaring voor de mensen die nog niet geweest zijn?
1: Het is wel, je moet het wel eens meegemaakt hebben. Als je de kans ervoor krijgt, is het wel tof. Je kijkt je ogen echt uit.
0: Veel mensen van overal ter wereld ook.
1: Ja, met vlaggen, met zotte klerij. Ik voelde me zo underdressed. Maar het is ook niet nodig om je te verkleden. Dat is ook wel tof. Ze kijken er niet aan of zoals je het niet doet. Er is overal wel iets te doen. Er zijn ook overal wc's, dat heb ik wel graag. Die ook vrij proper zijn.
0: Goed gegeven. Met wie was je daar?
1: Met vrienden.
0: Ah ja. Tof. Een leuke compagnie.
1: Het is een interview.
0: Ja, het is een interview. Ik ben een interview aan het doen. Hè. Heb je dat nog niet door?
1: Ik heb wel leuke vrienden, ja.
0: Oké. Okay. Wat is, als het over dance gaat, jouw favoriete genre? Allee, zo binnen de dance. De drum en bass. Allee, binnen de EDM. Of drum en bass of zo wat meer poppy, uplifting.
1: Ik zing wel graag mee.
0: Mee kunnen
1: zingen. Ik heb wel graag zo... Ja, ik ben niet de grootste fan van dance en elektronische muziek, maar ik vind het wel leuk als je kunt meezingen.
0: Okay.
1: Ja, zo Dino, hè? Ja. Onze winnaar daar, die zelf zegt zijn wijvenschijven draait.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel tof.
0: Okay.
1: Daar amuseer ik me wel op.
0: Dat kan dus ook allemaal perfect op Tomorrowland. Dan naar eten toe, daar op Tomorrowland.
1: Ja.
0: Als festivalganger, voor wat ga je? Ga je voor een frietje? Of
1: ja,
0: brood?
1: Ah, ja, toch? Frietjes eet ik wel heel graag. Of pizza. Die zelf zegt zijn wijvenschijven draait.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel tof.
0: Okay.
1: Daar amuseer ik me wel op.
0: Dat kan dus ook allemaal perfect op Tomorrowland. Dan naar eten toe, daar op Tomorrowland.
1: Ja.
0: Als festivalganger, voor

0: Ah ja, op die manier.
1: Ja, oké. Okay.
0: En dan... ja, sorry, maar het is even een interview, hè, dat de mensen ook wel weten van hoe dat het eraan toe gaat. Tot hoe laat ga jij door op zo'n festival?
1: Ja, vroeger, ik ben heel vroeg beginnen gaan naar festivals. Mijn allereerste festival was Doer. Dat is wel vrij hard.
0: Ah, van mij ook.
1: Ik was 14 jaar.
0: Ik ook.
1: Maar jong, stop nu toch eens met alles wat je zegt te zeggen. Ik ook.
0: Maar dat is ook zo.
1: Kan is dat? Niet?
0: Ja, ja, dat was, ik was wel 15.
1: Ah ja, zie. Ik vond dat wel heftig.
0: Ja, dat is heel heftig.
1: Dan zie je toch wel dingen. En ik ben altijd wel zo'n hele flinke geweest.
0: Oké. Okay.
1: Dus, wat was de vraag?
0: In mijn interview. Wel, hoe lang dat je doorgaat,
1: ah, ja.
0: Festival?
1: In het begin dus vrij lang, maar dan had het zo ook wel gehad. Ik ben dan ook zo heel vroeg niet meer gaan kamperen. En dan was ik zo al 19, als ik dat niet meer wou doen. Ik voelde me daar zo al, tussen aanhalingstekens toen, te oud voor. Omdat ik het zo al gehad had.
0: Oké. Okay.
1: Ik wou wat meer luxe, omdat ik gewoon al zoveel, al 5, 6 jaar aan het kamperen was.
0: Ja, ja. Veel in de rugzak, hè. Allee, letterlijk. Voilà, dit was mijn interview. Hoe vond het?
1: Mooi. Is dat voor school of zo?
0: Ja, ik moet daar een verslag van maken, voor de baas. Nee, voilà. Dat was het.
1: Goed, dan nu tijd voor het echte werk. Genoeg over mij. Tijd voor die opgave.
0: Ja.
1: Luisteraar, wil jij graag naar Tomorrowland gaan, waar je al die dingen ook kan meemaken? Dan moet je gewoon raden, supersimpel, van welke DJ dit liedje is dat je nu gaat horen. Je stuurt de naam van die DJ door in de app van M&M. Goed luisteren. Heb je het geraden? Stuur dan nu in de app van M&M welke DJ dat was.

0: Madness pakket.
1: Mag ik even... Sorry.
2: Wat? Waarom zijn jullie zo'n klaar? Wat is het? Allee.
1: Zijn jij moe? Zijn jij moe?
2: Nee, ik last van de pollen.
1: Oh, sorry.
2: Was het omdat ik met mijn mond open stond? Dat is door de pollen.
1: Je hebt zo'n glazige blik op.
2: Dat is van die pollen. Dat is daar. Dat is daar. Hey, jongens. Kom.
1: Dat is echt zo...
2: Ja, maar hé. M&M. Robin en Julie's ochtendshow. Dat is afzien, hè?
1: Ja, I know. Ik heb het ook.
2: Ah, hier, kijk.
1: Fakers. Ik ben ook niet... Sorry?
2: Fakers.
1: Ah, dacht dat je iets aan een ander F-woord zei.
2: Ah, nee.
1: Het is gewoon heel grappig. Het is wel de moeite om even mee te kijken, want af en toe die glazen...

0: Domme blik.
1: Domme blik, toen hij is rustig.
2: Ja, maar nee, ik bedoel dat niet slecht, hè.
1: Dat ik moe... Nee, het is niet omdat ik moe ben, het is omdat ik pollen heb. Ik denk het zelf al.
0: Echt grappig. Oh, goedemorgen. Ik ben heel blij dat je meeluistert. Je luistert naar Robin en Julie's ochtendshow 2 weken lang. Gaan wij hier staan met de pollen. Ja. Staan wij klaar. Wij komen zelfs werken met hooikoorts speciaal voor jou. Dat moet wel echt heel leuk zijn. Hè? We hebben ook iets weg te geven deze week. Die Tomorrowland Full Madness Weekend. Die kan je winnen. Maar ook nog iets met muziek het komende uur voor de werkende mens. Want die willen wij heel graag belonen. Dat is voor straks allemaal.
1: Ja, de voetbal volgen we ook op de voet. Duitsland ligt eruit. Marokko gewonnen tegen Nederland. Brazilië die gaat ook door. En dan vanavond hebben we nog Zweden, Frankrijk en ook Noorwegen tegen Ivoorkust. En er zijn veel pollen. Dat wil ik nog even zeggen ook. Voor de mensen als ze nog naar buiten moeten of zo, pas op met de pollen.
0: Woe! Ja, die boe. Ik moest daar nu aan denken, want dat was jij gisteren de hele tijd aan toe, wat een beetje vervelend was en je stopte ook maar niet. Wat ik snap, als ik zeg dat het vervelend is, dan stop je niet. Maar het deed mij denken aan iets dat ik online zag, zo'n hondje dat ik heel lang volgde. Ik weet niet of dat je het kent, toevallig. Het is een viraal filmpje, of jij, lieve luisteraar, en het klonk zo.
3: Quincy, we are going on a road trip. Wow! Yes, absolutely.
1: Amai.
0: Echt een hondje dat dus meedoet met zijn baasje.
1: Die doet dat na, maar dat is exact dezelfde manier.
0: Ja.
1: Nog eens. Ik wil nog eens horen.
0: Ja, dat is goed. Dus ze zitten samen in de auto, want dat is een beetje moeilijk natuurlijk om uit te leggen.
1: Ja?
0: Ze zitten samen in de auto en het baasje zegt, we gaan op roadtrip. En dat hondje zit er gewoon mee. Dat is heel schattig.
3: Quincy, we are going on a roadtrip. Wow! Yes, absolutely.
1: Oké.
0: Okay. Jij bent dat hondje.
1: Ja, doe jij eens het baasje?
0: Okay. Robin,
1: ja.
0: Kom, we gaan op roadtrip. Kom, woe, woe, woe, woe.
1: Ja, dat is onze dynamiek,
0: iets
1: inderdaad.
0: Minder.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: The official sound of summer.

0: big hit van deze week van Somber. Dat is zo wiegmuziek.
1: Lekker, ken je het? Lekker rustig aan de dag beginnen.
0: Ja, zo wiegen. Een keer goed wiegen. Wat, ik heb een vraag voor jou.
1: Ja.
0: Wie, niet voor u, wie werkt waar? Soms denk je dat in de maanden juli en augustus niemand aan het werk is, maar dat is eigenlijk super dom natuurlijk om dat te denken, want anders zou de economie helemaal instorten. Ja, duh. Dus ja. Daarom willen wij graag een liedje cadeau doen om jou te bedanken om de economie te redden.
1: Ah, mooi.
0: Snap je?
1: Ja, dus merci daarvoor, liefste luisteraar, iedereen. Dus als je nu aan het werk bent en dus de economie aan het redden, dan mag je een lied aanvragen. Dan moet je doorsturen welk liedje je graag wil tijdens dat werk. Ja, dat is wel belangrijk, want het is voor tijdens het werk, dus misschien iets dat jou een beetje energie geeft.
0: Ja.
1: Dat leuk is voor de collega's eventueel.
0: Zeker.
1: Titel en artiest, nu meteen in de app van M&M. En het is om ter eerst. Voilà, ik zeg het erbij.
0: En dan winnen ze?
1: Niks, dat lied.
0: Ah ja.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: 30 ideeën voor pastaschotels.
2: In Libelle Lekker naar...
3: De 5 beste beleggingen van het moment.
2: In Trends of naar...
3: Belgische politiek achter de schermen.
2: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: M&M Madness.
5: Herken jij deze Tomorrowland DJ?
4: De naam van de DJ en je telefoonnummer via de M&M-app.
5: En ga een weekend full madness op Tomorrowland.

0: eerlijk zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om aan het werk te zijn, terwijl dat de hele wereld vakantie neemt. Of ja, zo lijkt het toch wel. Maar zo is dat niet natuurlijk. En kijk, het levende bewijs is er, want Chefke is daar. Goedemorgen, Chefke.
1: Goedemorgen.
0: Chefke Poré.
2: Chefke Poré. Legend.
1: Ja.
0: Mag ik een onbeleefde vraag stellen, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Is dat uw echte naam?
1: Dat is mijn echte naam, ja. Maar geen familie van Dirk Poré van Safety First.
0: Dat is Poré.
2: Nee. Maar en is het ook Chefke op uw paspoort?
1: Ja. Ja, ah, ja. Ja, ja, werkelijk. Ja, ja.
2: Met een afkappingsteken of aan elkaar?
1: Nee, gewoon aan elkaar, ja.
2: Chefke Poré. Fantastisch.
0: Ja, zot eigenlijk, hè. Ja. Chefke, je bent aan het werken. Vertel eens.
1: Ja. Wel, ik ben hier de laatste afwerkingen aan het doen van een totaal renovatie. Dus nog een beetje de details. Zodanig dat ik volgende week kan schilderen en dat binnen enkele weken de verkoop kan ingaan, die woning.
0: Maar ik weet heel weinig over renoveren en dat soort dingen, maar jij doet alles, of wat?
1: Ik doe alles, ja. Ja, ja, ja.
0: Voor een ander of voor jezelf?
1: Ik ben zelfstandig en ik koop panden, ik verbouw en daarna verkoop ik ze weer als ze volledig verbouwd zijn energetisch. Ja. Dus dat is een beetje het concept. Ja.
2: Amai.
0: Ben ik echt jaloers op eigenlijk. Ja. Ik wil dat ook kunnen.
2: Alles dik oké, met Chefke Poré.
0: Ongelooflijk. Maar sorry, dan heb jij vorige week, toen het 800 graden was, ook gewerkt in dat huis dan?
1: Ja, ja, het was wel heavy. Het was na een paar dagen een dikke sauna, dus veel water drinken en s'avonds goed aperitieven.
2: Dat is mooi. Luister je veel muziek tijdens het verbouwen?
1: Constant, constant. En mijn naam staat altijd aan, van als ik toekom tot als ik vertrek.
0: Dat is flink, dat is heel flink van jou.
2: En je gaat ook M&M eventjes overnemen, Chefke Poré, met jouw muzieksmaak. Welk lied mogen we voor jou draaien?
1: Ik heb gekozen voor Tiësto, A Banjo for Strings.
0: Mm. Maar ja, ik wil wel weten waarom, hè, Chefke?
1: Waarom? Maar ik vind dat gewoon een topschijf. Niet alleen om op te werken, ook in de uitgang. En dan, dus gewoon, dat blijft een goedje.
0: Maar oké, maar dan gaat, als je subiet zo goed kan doorwerken met Tiësto, dan gaat eigenlijk straks dat huis al klaar zijn en niet volgende week, als ik het zo goed begrijp.
1: Ja, we gaan ons best doen.
0: Oké. Om te bewijzen.
1: Zeker een extra motivatie zijn.
0: Oké, om te bewijzen dat je echt alles kan, een totaalrenovatie, alles, mag je die zelf aankondigen op de radio. Je bent even radio-dj, oké?
1: Oké,
0: doe maar.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Doe.
1: Voor jullie allemaal, Tiësto, geef er maar een goede lap op.
0: Hupsa.
2: Top.
1: Bye.
0: Bye.
2: Maar ook weg, gedaan. Ja, die moet doorwerken.
0: Ja. Chefke, ja, love you, hè. Love you, Chefke.
1: Heel bedankt, hè.
0: Yo, love you. Love you, Chefke.
2: Ja, merci, hè.
0: Love you.
2: Ja, weg. Ja.
0: Doe dat eens een beetje pijn.
2: Als ze het niet terugzeggen.
0: Ja.
2: Chefke Poré. Kan je niet dwingen, hè.
0: Hard dit nummer.
2: Dat is zeker stevig. 9:30.
0: Hoppa.

0: Bericht van Bjorn. Kiekenvleesnummer. En gaan. Merci, chefke, zegt hij.
1: Kiekenvlees.
0: Kiekenvlees.
1: Kippenvel.
0: Kiekenvlees.
1: Mierentieten. Ah. Sommige mensen zeggen dat.
0: Ja?
1: Wat jij er tegen?
0: Kriebeltjes. Nee, kippenvel, zeg ik. Kippenvel. Files naar Brussel. Ja, het is wat rustiger aan het worden op de weg. De files naar Brussel op de A12 heb je 20 minuten van Wilrijk tot Schellen door een eerder ongeval. Op de E19 nog 10 minuten in de file van Kontich tot Mechelen-Noord. Daar zijn weer 3 rijstroken open. Halleluja, de werkzaamheden zijn afgerond. En op de binnenring rond Brussel een klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de kleine ring richting Zuid een half uur vertragen van Koekelberg tot Kunstwet. En tot slot op de N16 naar Willebroek 25 minuten aan de werken in Temse.
1: Zou je nog graag eens dat fragment horen om dat Full Madness Weekend naar Tomorrowland te kunnen winnen?
0: Ja, heel graag.
1: Dat is straks.

0: Jason Boone. Full Madness.
1: Jason Boone tomorrow.
2: Of No Madness.
0: Is er hier iemand aanwezig die graag naar Tomorrowland zou willen gaan op onze kosten?
3: Ja, ik.
0: Dat is goed. Want hier ligt een Full Madness weekend te blinken en klaar voor verzending. Misschien wel naar jou.
4: We geven je nog één keer het fragment. Maar van welke DJ is het dat we willen we weten? Pardon. Dat, we, ja, dat is van de spanning.
0: Niet moes, hè?
4: Dat willen we graag weten. Dat moet je doorsturen in de app van M&M. Naam van deze DJ.
0: Goed luisteren. Welke DJ was dat? Doorsturen.
4: De app van M&M.
0: In de app van M&M.
5: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
6: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
7: En ook uw budget vakantiepech?
6: Wat?
7: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
6: Oh nee?
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: Madness. Oké, gaat er iemand straks het beste nieuws van de dag krijgen? Namelijk dat hij met een plus 1 een gratis weekend full madness naar Tomorrowland mag. Misschien. Goedemorgen, dag Anouk uit Diksmuiden.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo. Anouk, even puur hypothetisch, je mag gaan naar Tomorrowland op onze kosten en al. Dus een heel weekend, je mag iemand meenemen. Welke outfit ga je dan aandoen?
1: Eerlijk gezegd zijn de ticketjes niet voor mij. Ik zal ze geven aan mijn ouders.
0: Oh, dat is lief.
2: En waarom willen die zo graag naar Tomorrowland?
0: Ja.
1: Omdat ze ook wel een keer die ervaring willen beleven van, ja, van Tomorrowland op zijn geheel. Dus dat lijkt mij wel leuk als ik dat zo kan geven aan hun.
0: Oh.
2: Toffe dochter.
0: Ja, het is ook life-changing natuurlijk als je daar geweest bent. Je bent nooit meer dezelfde.
2: Mm-hmm, dat is zo. Oké, Anouk, we duimen mee. Welke DJ herkende jij in de opgave daarnet?
1: Ik denk Avicii.
2: Avicii.
0: We gaan eens kijken of het effectief Avicii is.
2: Ah, shoot. Nee, het is niet Avicii. Oh, dat is spijtig. Oh, jammer. Ik had het jouw ouders echt gegund, Anouk. Echt, oh. Maar op zich, het feit dat je hebt meegedaan... Allee, dat bewijst toch ook al dat je een fantastische dochter bent.
0: Mai.
1: Ja, dat is waar.
2: Dat is waar. Dat is eigenlijk wel waar. Voilà, doe ze heel veel groetjes, die oudjes van jou. En toch bedankt om mee te doen, hè, Anouk.
1: Dank u wel.
2: Ja. Oké, okay, salut. Oké, okay, ik wil graag even iets zeggen. Dat de opgave moet langer. Ja, maar echt waar.
0: Nee, dat is waar. Je hebt gelijk.
2: Veel te kort. Ik ga nu dus naar Brahim gaan. En ik ga zeggen dat hij een langer fragment moet spelen straks na 10 uur.
0: Jij gaat naar Brahim.
2: Ik ben nu naar Brahim.
0: Brahim, de grootste, breedste man die rondloopt, ga jij, kleine ukkepuk, essen. Dat wil ik wel eens zien gebeuren. Ja, dat wil ik wel eens zien gebeuren. Al terug?
2: Ja, hij is nogal breed vandaag.
0: Ah, het is gedurfd niet.
2: Nee, ik ga hem gaan halen. Wacht.
0: Ah,
2: hier, kom, Brahim.
0: Potverdekken. Brahim.
2: Ja, maar aan de micro, Brahim.
0: Ja,
2: maar
0: ja, mama.
2: Ja, Brahim. Ja?
0: Wij zouden graag straks voor dat Full Madness pakketje een langere fragment hebben.
2: Ja.
0: Kun jij dat regelen voor ons?
3: Ik ga dat ze beat fixen. Ja, ik ga dat nu doen.
2: Hij schrik. Ja. Snap het ook. Dat is oké, Brahim.
4: Luister deze week en maak

0: Jenna Spyro en Material Lover. Over lovers gesproken.
1: Ja.
0: Robin.
1: Begrijp niet waarom dat dit nu een romantische sfeer wordt.
0: Wow, Robin.
1: Want het gaat gewoon over...
0: Over jouw free pass. Over de vrouw naast je eigen vrouw waar je binnenkort mee gaat trouwen. En dat heeft daar niks mee te maken en dat doet daar geen afbreuk aan.
1: Nee.
0: Maar dat doet... Ja, we gaan wel praten over de vrouw waar je een oogje op hebt.
1: Dat is lang geleden, hoor.
0: Een zangeres, wereldbekend.
1: Nee, jongens. Dat was een...
0: Komt uit Brussel.
1: Ja, het gaat over Angèle.
0: Ja, engelenstem, engelgezicht. Leuke vrouw, grappig. Allee, ja, ik weet het niet, maar...
1: Nee, nee, maar daar... Allee, dat is waar allemaal, hè. Maar we moeten het vooral hebben over dat interview.
0: Heb je haar geïnterviewd?
1: Ik heb haar niet mogen interviewen, nee. Zal ze redenen gehad hebben. Maar Iman wel. Okay. Mahmouda die mocht Angèle interviewen, de grote ster. En hij heeft, heeft eigenlijk alles kunnen vragen. Wat zou jij vragen aan Angèle als je eender wat mag vragen?
0: Ik zou een foto van u tonen en zeggen, wat vind je van deze man? Eerste idee, emotie, gedacht bij deze man, Angèle.
1: C'est un peu bizarre.
0: Is dit AI, gaat hij zeggen?
1: Ja, c'est AI, c'est un vrai. Ja. Nee, ik snap het. Ja, dat kan je vragen.
0: Wat zou jij vragen?
1: Van waar ze haar muzikale inspiratie haalt.
0: Kom aan.
1: Op welke momenten van de dag de muziek bij haar binnenkomt.
0: Maar kom aan.
1: Hoe het met haar broer gaat.
0: Ah ja. Ik denk ook dat die mensen... Oh, die hebben zo vaak zo'n interview. Die willen zo'n keer een leuk interview.
1: Ah ja. Een totaal dus, andere vraag.
0: Wat zou jij dan vragen?
1: Wat was uw job als jobstudent vroeger?
0: Hé. Hey,
1: dat is een leuke vraag.
0: Goed. Vind ik wel een leuke vraag.
1: Vind ik een leuke vraag. Iman heeft allemaal vragen gesteld. Leuke vragen. Harde. Allee, moet ik het zeggen. Journalistiek... Directe vragen.
0: Die was niet afgeleid.
1: Nee, niet. Nee, dankzij, dat weet ik niet. Ja, je weet het niet, hè. Kan altijd.
0: Nee, maar ik wil zeggen, omdat jij nog al zo hyper gefixeerd bent op Angèle.
1: Maar ja, misschien Iman ook, hè.
0: Dat is waar.
1: Die Angèle is, allez, dat is een groot artiest, hè. Dus verslag van dat interview, dat professionele interview, is vanavond te horen bij Dorian Ausems hier op M&M. Ik gok rond een uur of vier. Ik denk dat zal zoiets zijn.
0: Ja.
1: Dus zeker luisteren. Ook over haar nieuwe single gaat het. Hm. Diele. Zeer mooi lied.
0: Ja, vind je het een mooi liedje?
1: Ja, mooi lied. Elektronisch, beetje Engels erin ook, beetje Frans, beetje van alles.
0: Zullen we samen eens luisteren?
1: Graag.
0: Oké.

0: Girls just wanna have fun. Dat je het niet vergeet, hè, Robin. Ja, maar
1: nee, nooit vergeten.
0: Levenswijsheid om mee te geven.
1: Ja.
0: Is dat hier nu lawaai dat ik hoor in de studio? Is er hier iemand binnen?
1: Er is iemand binnengekomen.
0: Ja, oh, eindelijk, parfum. Ik heb al 3 uur niet geroken hier.
1: Oh,
0: ja, Robin, het kan geen kwaad, hè, als je naar hier komt.
1: Nee, dat is waar.
0: Douchen ook niet, trouwens.
1: Oh, ik douche met 2 maal op heel korte tijd.
0: Echt?
1: En met dat warm weer. Allee, bij ons is het altijd warm.
0: Op een week of wat? Want
1: nee,
0: vorige week was het warm.
1: Ik douche mij voor het slapen gaan en met dat we nu zo vroeg opstaan, douche ik mij ook meteen bij na het slapen gaan. En daar zit weinig tijd tussen.
0: Dat begrijp ik niet. Mensen die s'avonds doen. Allee, jawel, ik snap het als je gezweet hebt.
1: Daar word je cool van.
0: Maar opstaan zonder te douchen, dan zijn er toch niet wakker?
1: Nee, dat doe ik ook niet.
0: Ah.
1: Ik douche mij ook 's ochtends, hè.
0: Brahim is ook de ochtenddoucher, hè.
2: Ja.
0: Ja, zie je?
1: Ja.
0: Zie je, dat zie je eraan.
1: Ziet dat hij nog een beetje moet bekomen van daarnet. Toen
0: dat je hem bedreigd had.
1: Toen ik hem bedreigd had om een langer fragment te spelen voor de Tomorrowland Madness.
0: Ah ja, dat langere fragment, dat staat hier klaar eigenlijk, hè.
1: Om te resumeren. Ja, natuurlijk. Uit angst. Dat is graag gedaan, lieve.
0: Als je dat wil horen, dan zou ik goed blijven luisteren. Uit angst.
1: Ja.
0: Naar de one and only. Brahim.
3: M&M Madness. Blijf luisteren en maak ook volgend uur kans
4: op een weekend vol madness op Tomorrowland.
5: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
8: De Frisco's, die zijn er al.
7: Frisco's.
8: Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer.
7: Frisco!
8: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
9: Een heel goedemorgen, het is 10 uur. En dit is Shema Saisai.
10: Politieagenten zijn niet schuldig aan geweld. 4 agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. Hij gedroeg zich agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam 1 van de politiemensen de man van 26 in een wurggreep en raakte hij bewusteloos. Volgens de rechtbank in Dendermonde was dat wel toegelaten, omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden daarnaast ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd hebben. Maar volgens de rechtbank gingen ze ervan uit dat hij alleen bewusteloos was en dat ze hem geen hartmassage moesten geven. Ook daarvoor zijn ze dus vrijgesproken. De Vlaamse regering stapt naar de rechter tegen Etex. Dat is de nieuwe naam van het bedrijf Eternit, dat vroeger jarenlang asbest maakte. Dat is een kankerverwekkende stof die vroeger vaak in bouwmaterialen werd gebruikt. Er is 1,5 jaar onderhandeld om te bekijken hoeveel Etex moet betalen om de asbestvervuilingen op te ruimen. Maar de Vlaamse regering stopt nu met de onderhandelingen omdat Etex te weinig wil betalen. Dat zegt minister van Omgeving Jo Broens.
11: We willen weten waar vandaag nog asbest aanwezig is en daar waar het schadelijk kan zijn, waar schilfers loskomen, dan moeten we het gaan verwijderen. Dus dat is een heel grote opgave die we vandaag alleen afwentelen op de Vlaamse belastingbetaler, waarvan ik vind, zij hebben een verpletterende verantwoordelijkheid die zij volledig voor hun aandeel moeten opnemen. En daarover gaat het debat. En als dat niet lukt, middelijk, moet dat via de rechtbank.
10: Vlaanderen wil tegen 2040 alle gevaarlijke asbest weg. Paraguay houdt vandaag een nationale feestdag na de overwinning op het WK voetbal tegen Duitsland. Dat heeft de president aangekondigd. Meteen na de match stroomden duizenden supporters samen in de hoofdstad Paraguay. En ze mogen dus nog een hele dag blijven feesten. Ook Marokkaanse supporters wereldwijd hebben gevierd dat Marokko won van Nederland en dus doorgaat naar de 8e finales op het WK. Onder meer in Antwerpen.
12: Om 3 uur opgestaan voor de match en nu gewoon doorwerken. En we zijn heel blij. Penalties, ik wist dat we gingen winnen.
13: Goeie overwinning, hè. Dus daarom zijn we met z'n tweeën met mijn zoon Marokkaanse t-shirt aan, hè. Ik wel hele nacht opgebleven en hij de tweede helft.
14: Heel spannend. Misschien kan ik met mijn klasgenoten vieren.
10: Het is droog en zonnig. Straks komen er meer wolken aan en kan er ook wat regen vallen. We halen temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig aan zee. Op andere plaatsen is er kans op een bui en de rest van de week tot rond 25 graden.
3: Verkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
4: M&M Madness.
3: Luister en maak ook dit uur kans
4: op een weekend full madness op Tomorrowland.
9: Crazy! Ja. Ja, ja. En als Robin en Julie je iets vragen, dan doe je dat. Dus er staat een nog langer fragment voor jou klaar. Blijf in de buurt. Hey, en succes!

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: M&M Live.
5: Bij zijn. Hey, maar we got you. Ja, wij hebben deze hele week nog wat exclusieve Madness Experience passes. Ja, voor jou en je plus one en die moeten de deur uit. Dus elk uur zeer aandachtig luisteren en meespelen. Daarnet nog bij Robin en Julie een foute DJ-naam. Dus nieuwe en grotere kansen voor jou, want zometeen een op expliciete vraag van onze Robin. Een nog iets langer fragment staat voor je klaar. Ja, betekent dus dat de kans voor jou daar weer groter wordt om de DJ achter het fragment te herkennen. Zit je klaar met de M&M-app in de hand? Let op. Gaat nog altijd snel, hè? Maar het was wel iets langer. Alleen alweer iets langer. Maar welke DJ herkende je? De naam van de Tomorrowland DJ die jij net herkende. Stuur hem nu door in de app van M&M. Succes.
6: M&M.

0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Yo, wat bedoel je daarmee?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: M&M Madness.
7: Herken jij deze Tomorrowland DJ?
6: De naam van de DJ en je telefoonnummer via de M&M-app.
7: En ga een weekend vol met...

Miley Cyrus. Midnight Sky. We zijn één dag verwijderd van een nieuwe maand. Misschien wel een onvergetelijke voor jou straks. Maar ook eentje vol met werk voor Karel de Man in de app van de M&M stuurt die. Ik ga mijn huis renoveren deze hele zomervakantie. En wel vriend, dan zorgen wij voor heel veel muziek door de Werfradio daar. Komt helemaal goed. Dit zijn DJ Licious en Milo.

rustig, Quinten. De app van M&M, beetje stress. Verdomme, stuurt hij. Ik was aan het werk, ik heb de opdracht niet gehoord. Hey, geen stress, maat. Relax, rustig aan. Voor jou en voor iedereen die het nodig heeft. Straks nog eenmaal dat fragment. Net na de Imagine Dragons, dus blijf in de buurt. Eerst gaan we even naar de weg, daar naar Brussel. Op de E19 zo'n 10 minuten schuif je eraan van Peuty tot Machelen. Binnenringen om Brussel komt er een kwartier bij tussen Zellik en Vilvoorde. Op de N16 naar Willebroek, kwartier extra aan de Werken in Temse. Op de E40 richting Jabeke, daar komt er 10 minuten bij van Westkerken tot Oudenburg. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En door schade aan de sporen nog rijden er momenteel geen treinen tussen Oudenaarde en de Pinte.

0: jij dankzij M&M?
1: Full Madness op Tomorrowland.
2: Ja, wordt het straks voor jou Full Madness of No Madness? Stuur me in de M&M-app de naam van de DJ achter het fragment dat je zometeen voor een allerlaatste keer krijgt dit uur. Wie weet hang je hier straks aan de telefoon en score je dat Full Madness weekend op Tomorrowland. Klaar voor? Oortjes geopend, M&M-app in de aanslag. Hier ga je.
3: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden...

0: American Girls van Harry Styles. Vrienden, oh jongen, jongen, dit is spannend, man.
1: I'm so fucking happy to be here with you guys. Get your hands up!
2: Eminem Madness.
0: Hey, dit kan echt alles veranderen. Eén juist antwoord en dan vink jij straks misschien Tomorrowland van je bucketlist. Ja, misschien gebeurt dat wel voor jou daar. Jonas, goedemorgen, vriend.
3: Goedemorgen, Brahim.
0: Daar is hij, ja, fris en fruitig. Jonas, hoe zit het met de zenuwen en de stress en de spanning?
3: Gewoon een klein beetje toch wel.
0: Toch wel, ja. Ben je al een beetje aan het dromen? Want stel dat je, die magic, of tenminste dat magische weekend gaat winnen op Tomorrowland. Hoe zou jij hem beleven? Of hoe hard wil je hem? Ik zal het zo vragen.
3: Heel hard. Het is al jaren geleden dat ik nog tickets heb kunnen bemachtigen.
0: Ja.
3: Mijn vrouw is nog nooit geweest. Dus voor haar doet ook al iets... uniek zijn.
0: Oké, dus dat zou meteen aan je plus one worden, Jonas.
3: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Alright. En wel, lieve vriend, we gaan het zien. Ik heb maar één vraag voor jou.
2: Full madness.
1: Here's a party tomorrow.
2: Of no madness.
0: Alright, Jonas, adem in, adem uit. En geef mij de DJ-naam die je hebt herkend achter het fragment van daarnet.
3: Ik dacht dat het DJ David Guetta was.
0: David Guetta, of David Guetta van La France. Is het die vriend die wij zoeken, Jonas? We gaan het samen ontdekken. Heb je iets om je vast te houden daar? Ja?
3: Ja.
0: Hou je vast, Jonas. Let op. We gaan het samen ontdekken. Madness of no madness. Let's go. Hopla. De buit is binnen, Jonas.
3: Super.
0: Hey, maar dat is toch wel... Hey, maar ik vind dit wel echt geflint, maat. Full madness ga je naar Tomorrowland. Besef even, je raakt er gewoon niet binnen, hè. Dat gaat gewoon niet.
3: Dat is onbegonnen werk.
0: Dat is onbegonnen werk, maar het is wel realiteit geworden voor jou. Je mag nu echt wel gaan dromen over die fantastische experience die jij gaat beleven op Tomorrowland. Samen met, ik neem aan, je vrouwtje.
3: Ja, mijn vrouwtje, inderdaad.
0: Fantastisch, maat. Geniet er dubbel en dik van. Merci om mee te spelen vooral.
3: Dank je wel.
0: Jonas, er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk zwaar teleurgesteld zijn dat ze naast dat goud hebben gegrepen. Hey, maar geen zorgen, vrienden. Dit is een hele week hier op M&M Exclusive. Dat je elk uur dus kans maakt op zo'n waanzinnige full madness experience op Tomorrowland. Dus misschien word jij wel de volgende Jonas. Want straks volgende uur een nieuw fragment. Maar Jonas, voor jou en voor iedereen die nu mee aan het viben is, zullen we wel een beetje opwarmen? Ja, jij gaat sowieso richting Tomorrowland. Gaan we dat doen?
3: En wel. We gaan dat doen.
0: Ik heb hier een van mijn fantastische collega's, fijne vrienden klaarstaan in de studio. Het is Magic. Die gaat ons meenemen zometeen op een trip naar Tomorrowland. Van hoe dat dan zou zijn als jij daar gaat staan straks ook, Jonas. En voor iedereen die het nu al een beetje gaat willen beleven. Goed? Klaar voor?
3: Oké, bedankt, Brian. Alright.
2: M&M Madness. Maak deze week kans op een weekend full madness op Tomorrowland.
0: Dit is Magic.

0: Jongen. Lina in de app van M&M. Total loss op die set van Magic. Love it. Edin vraagt zich af of we dit niet standaard gewoon kunnen doen. Ja, dan moet je het volgende Full Madness Weekend Pass op Tomorrowland winnen. Dan komt Magic terug om jou op te warmen. Want trouwens, heb je dat al gezien? Staat ook mooi op de line-up te shinen. Onze Magic. Het gaat crazy worden daar. Vrienden, zometeen. Nieuw uur. Nieuwe kansen. Blijf in de buurt.
1: M&M Madness.
2: Blijf luisteren en maak ook volgend uur kans
1: op een weekend vol madness op Tomorrowland.
3: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
4: Soms is het goed om even te pauzeren.
5: Ook van mij.
3: Ja, een time-out. Headed for the open
6: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
5: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
5: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
4: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time out. Nu op VRT Max.
0: Een heel goedemorgen. Het is 11 uur. En dit is Shema Saisai.
7: Politieagenten zijn niet schuldig aan geweld. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. De man van 26 gedroeg zich agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam één van de politiemensen hem in een wurggreep en raakte de man bewusteloos. Volgens de rechtbank in Dendermonde was dat toegelaten, omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden daarnaast ook nog terecht omdat ze de man niet gereanimeerd hebben. Maar ook daarvoor zijn ze vrijgesproken, zegt de advocaat van een van de agenten.
8: Ze hebben eigenlijk veel gedaan. Ze hebben die jonge man eigenlijk onmiddellijk in de stabiele zeilig geplaatst om de luchtwegen vrij te maken. Ze zijn een EHBO-kit gaan halen. Ze hebben water over zijn gezicht gedaan. Maar uiteindelijk hebben ze dan in die omstandigheden beslist om niet tot reanimatie over te gaan. De mug is ook verwittigd. De ziekenwagen is verwittigd. Dus ze hebben eigenlijk heel veel handelingen gestaald. Maar helaas is die jonge man toch overleden.
7: Het gevangenispersoneel is weer aan het werk gegaan. Gisteren hebben ze gestaakt om de medewerkers van Franstalige gevangenissen te steunen. Die begonnen de staking om de overbevolking in de gevangenissen aan te klagen, omdat heel wat gevangenen op de grond moeten slapen en omdat er ook meer agressie is tegen het personeel. Na de zware aardbevingen in Venezuela in Zuid-Amerika stuurt ons land hulp. Vanmorgen is BeFast vertrokken op de luchthaven in Melsbroek met hulpgoederen. Dat zegt majoor Bertors.
9: Wij zijn momenteel hier vooral shelter items aan het inladen, tenten, hulpgoederen om de mensen die momenteel hun huizen verloren hebben, om die tijdelijk onderdak te kunnen bieden. Het is een aanzienlijke hoeveelheid waarmee we toch vele tientallen gezinnen een tijdelijk onderdak kunnen bieden.
7: Na de aardbevingen in Venezuela zijn er nu al meer dan 1700 doden en er zijn ook nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Het is nog droog met zon, later wordt het bewolkt met kans op wat regen. We halen rond 24 graden in het centrum. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op buien en tot 25 graden.
2: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
1: M&M Madness.
2: Luister en maak ook dit uur kans
1: op een weekend full madness op Tomorrowland.
0: Ah, dat is zo crazy.
2: Brahim.
0: Vrienden, we duiken dat nieuwe uur in. Zometeen een nieuw fragment en een nieuwe kans voor jou om

0: Olivia.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: M&M live.
5: En een nieuw fragment. Pak de M&M-app er al maar weer bij en luister heel aandachtig naar dit hyperkorte fragment. Let op, hier gaan we. Ja, welke Tomorrowland DJ hoort bij dat hyperkorte fragmentje? Stuur de naam door via de M&M-app en wie weet trek jij straks met een full madness experience richting Tomorrowland.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik dacht aan chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Fantasia Festival.
6: Op zaterdag 11 juli in Hammezogge.
5: Met Omdat het kan en Average Rob.
6: Andro Medics, Lil Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark with a K en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
5: Tickets via fantasiafestival.be.
6: Samen met M&M.
7: Lotto is op zoek naar tenen.
8: Tenen?
7: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
8: Oh.
7: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
8: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënten.
9: Sessimo.
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: M&M Madness.
6: Herken jij deze Tomorrowland DJ?
5: De naam van de DJ en je telefoonnummer via de M&M-app.
6: En ga een weekend full madness op Tomorrowland.

Elton John en Dua Lipa, Cold Heart in the Pnow remix. Zometeen, oh, echt een 90s pareltje van Meredith Brooks. Bitch, die komt eraan. Pommely Tess en haar Atlas. Maar nu eerst Alex Warren, dit is Passenger.

0: zon.
1: En zometeen jouw laatste luisterkans hier. Laatste keer als je het fragment te horen krijgt. En dan hopelijk is het binnen. Maar eerst naar de weg. A12 richting Antwerpen is in Wilrijk de weg gedeeltelijk versperd door een aanrijding. Op de E313 richting Randst is in Antwerpen-Oost een ongeval gebeurd op de spitsstrook. N16 naar Willebroek, daar komt er 10 minuten bij aan de werken in Temse. Op de E17 richting Kortrijk, 15 minuten extra van Kalken tot Beervelde door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 richting Jabeke komt er 10 minuten bij van Westkerken tot Oudenburg. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertraag je daar tussen Stroom in Vilvoorde. In Brussel staat in de Annie Cordy-tunnel richting Zuid een defect voertuig op de linker rijstrook. En op de Tervurenlaan richting Centrum is ter hoogte van het Montgomeryplein een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook.
2: M&M. The official sound of summer. The official sound of summer. Rahim.

0: jij dankzij M&M?
1: Full Madness op Tomorrowland?
2: Dat is de vraag, hè. Dit is hem, vrienden. Je laatste luisterkans van dit uur. Echt de allerlaatste keer dat je dit uur het fragment te horen krijgt. Welk Tomorrowland-icoon hoor jij hier? Nou, hyperkort, hè. Maar vooral, denk je te weten, stuur de naam van de Tomorrowland-DJ nu door via de M&M-app. En straks hang jij hier misschien wel aan de telefoon en is het bingo.

0: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: De M&M Apero Party.
3: Helemaal gratis. Op zaterdag 4 juli in Twins Club Bredene.
2: Met onder andere Ruby XX, Laura Govaerts en Casa Casa.
3: De M&M Apero Party.
2: Alle info op bredene.be.
3: Samen met M&M.
4: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
5: Kies mee, de hit van deze zomer.
6: Santé.
5: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Let's go.
1: Madness.
0: Ja, craziness ook wel. Tomorrowland, een full madness experience. En één DJ die we zoeken. Vraag is alleen, heeft Céline hem kunnen vinden? Hey, Céline, goedemorgen. Of ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, de tijd gaat goed vooruit. Hoe beleef jij deze madness hier deze week en elk uur opnieuw?
2: Ik heb al een paar keer geprobeerd, dus het is wel zot dat ik nu gebeld
0: ben. Yay, geweldig. De M&M-app heeft jou eruit gefilterd. Et voilà, daar hang je dan aan de telefoon. Ja, hoe graag zou je willen gaan? Dat is een domme vraag, I know.
2: Ja, het is eigenlijk voor mijn broer en mijn zus dat ik, dat ik probeer. Ik ben zelf op reis dan.
0: Oké, dus niet eens voor jezelf.
2: Nee, ik ben zelf al geweest, maar zij zijn nog niet geweest.
0: Oh, mooi. Wauw. Dat is voor de broer en de zus, zeg je?
2: Ja.
0: Kijk, dat is familie. Die gaan ervoor voor elkaar. Dat is keimooi. Lieve Céline, ja, dan gaan we het hier niet te lang in spanning houden. Ik heb één vraag voor jou.
1: Full madness. Of no madness.
0: Alright, kom maar op. Céline, welke DJ denk jij te hebben herkend daarnet in dat hyperkorte stukje?
2: Ik twijfel een beetje, maar ik denk Netsky.
0: Netsky, oef. Van bij ons, top kerel, top DJ, top producer. Maar is het die vriend die wij zoeken? We gaan het samen ontdekken, hou je vast. Let op, Céline. Full madness of no madness? No madness. Shit. Ja, dat is stom. Dat is echt stom. Het is helaas niet Netsky. Die kunnen we dus al schrappen. Dat is hem niet. Maar Céline, op deze manier heb je er wel voor gezorgd. In het volgende uur wordt dat korte fragmentje, want dat is echt belachelijk moeilijk, snap ik ook wel, dat wordt een beetje verlengd dankzij jou. Dus dat heb je toch weer voor de wereld betekend vandaag. Dat is ook mooi, hè?
2: Allee,
0: het is dat. Céline, niet opgeven. Blijven meespelen. Blijven gaan voor de broer en zus. Want elk uur maak je opnieuw kans. Uiteraard ook jij. Succes, hè, daar, topper.
2: Yeah.

Bebe Rexha en Faithless, New Religion. Zometeen Criss Cross Amsterdam, straks nieuw uur. Hey, nieuwe kansen met een langer fragment. En Louis Capaldi nu.

0: Madness.
1: Blijf luisteren en maak ook volgend uur kans
0: op een weekend vol madness op Tomorrowland.
2: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
3: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: 14 uur.
3: Dit is Milina Verbeek.
4: Het is vandaag de laatste schooldag. Voor de meer dan 1,2 miljoen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs zit het schooljaar er weer op. Veel scholen hadden vandaag een aangepast programma en stopten al rond de middag. Voor deze kleuters en leerlingen van basisschool De Luchtballon in Mechelen kan de grote vakantie dus al beginnen.
5: Nog een halve dag op school zitten en daarna ga ik naar de edelstenenwinkel bij iemand komen spelen en eten.
6: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
7: Vandaag vind ik het leuk dat het een halve dag is, nu terwijl het geen halve dag is.
8: Ook wel spijtig, want ik ga mijn vrienden missen en de school ook.
4: Vanaf volgend jaar wordt 30 juni een volledige schooldag, al valt die volgend jaar toevallig wel op een woensdag. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. De man van 26 gedroeg zich agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam een van de politiemensen hem in een wurggreep, waarna de man bewusteloos raakte en stierf. Volgens de familie van de man had de agent dat niet op die manier mogen doen, maar de rechtbank oordeelt daar nu anders over, zegt hun advocaat.
9: Dat er hier vasculaire strangulatie werd toegepast, een techniek die amper wordt toegepast door politiediensten. Bovendien, wat betreft de burgerlijke partijen, op een manier die bijna altijd letale gevolgen zou hebben. Dat gaat over de duur van de strangulatie. Daaromtrent heeft de rechtbank gezegd dat het geweld werd toegepast op een manier die toegelaten was door de politieman in kwestie.
4: De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd hebben, maar ook daarvoor zijn ze dus vrijgesproken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. De bende zou drugs verkopen in Anderlecht, Forst en Sint-Gilles in Brussel en zou ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. Volgens het parket van Brussel is het onderzoek bedoeld om de leiders, het geld en de netwerken van de drugsbendes aan te pakken. En na de zware aardbevingen in Venezuela en Zuid-Amerika vorige week stuurt ons land hulp. Het BIFAS-team is vanmorgen vertrokken van op de militaire luchthaven in Melsbroek met hulpgoederen. Dat zegt de overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
10: Er zijn twee delen in deze BIFAS-missie. Er is expertise die gestuurd is en waarvan er al één expert aanwezig is in Venezuela sinds zaterdag. En het tweede deel is vandaag het versturen van sheltermateriaal, dus vooral tenten voor de mensen ter plaatse.
4: In Venezuela zijn nu al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers geteld na de aardbevingen. En er zijn ook nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is er wel kans op een beetje regen en we halen tot 27 graden vandaag. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien dan en dan tot 25 graden.
1: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
0: M&M Madness.
1: Luister en maak ook dit uur kans
0: op een weekend full madness op Tomorrowland.
3: Ja.
1: Brahim.
3: Vrienden, we duiken samen jouw middag in met straks een langer fragment. Dus misschien hopelijk meer kans. Succes!
0: Special Sound of Summer.

Jisoo en Zayn. Eyes closed. With our eyes closed. Dat mag, alleen niet als je achter de stuur zit natuurlijk. Maar wel de oortjes geopend houden. M&M Madness. Maak dit land. Dat staat dus letterlijk deze week gewoon elk uur op het spel. Daarnet, helaas, kon Céline niet de juiste DJ achter het fragment vinden. Dus nieuwe kansen voor jou daar met een iets langer fragment. Want telkens als iemand

0: een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: M&M Live.
3: Herkende jij de Tomorrowland DJ achter het fragment? Dan stuur je nu zijn of haar naam door in de M&M-app. En wie weet ben jij straks onze volgende Full Madness winnaar.

0: Serieus? Jij toch niet?
1: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De M&M Apero Party.
6: Helemaal gratis. Op zaterdag 4 juli in Twins Club Bredene.
5: Met onder andere Ruby XX, Laura Govaerts en Casa Casa.
6: De M&M Apero Party.
5: Alle info op bredene.be.
6: Samen met M&M.
5: M&M Madness.
6: Herken jij deze Tomorrowland DJ?
5: De naam van de DJ en je telefoonnummer via de M&M-app.
6: En ga een weekend full madness op Tomorrowland.
7: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: Måneskin, The Loneliest. Hey, die M&M-app, pak die er even bij, want ik heb je nodig voor dit.
1: M&M. Rate the song.
0: Juist, jij daar beslist mee of we een lied meer of minder laten horen hier op M&M. Dit keer, en nog steeds goed bezig, helaas hebben we haar moeten missen afgelopen zaterdag op Werchter Boutique, want ja, werd natuurlijk afgelast dat concert van Katy Perry. Omwille van dat onweer. Maar dus vooral, we gaan het hebben over die nieuwste single. Dat is wel een dingetje, want hij gaat nu al toch richting de 10 keer bijna mee. 8e play voor Katy Perry. Kan ze dat nog wat verhogen naar 9? En gaat ze door na 6 uur vandaag naar een nieuwe Rate the Song. Dan heb je dus in handen jouw punten op 10. Die mag je klaarmaken en klaarzetten in de app van M&M. En je ongezouten mening ook altijd goed om te lezen bij Katy Perry's Watch It Burn.
1: Rate the Song.

0: M&M. Read
1: the song. Ja, dankjewel daarvoor. Heb jij gedaan in de app van M&M en er zo misschien wel mee voor gezorgd dat ze nog een ronde volhoudt hier in Read the Song. Als het aan Stefanie ligt, dan mag het hier stoppen. Ik word er nog steeds niet warm van, stuurt ze. Minder dan de helft zelfs op 10, maar dan gaat het toch weer de lucht in met een 8 op 10 van Jos. Ik zie ook nog Steffi, die gooit er een 9 op 10 tegen. En ja, Jonas die stuurt, ja, dat is typisch Katy Perry sound, dat kan je niet kwaad over zijn. 9 op 10 gooit hij er tegen. Alles bij elkaar gegooid. Dan komen we toch uit op een 8 op 10. Dat wil dus zeggen dat ze door mag naar een volgende ronde. Vanavond dus na 6 uur opnieuw bij DJ Alexandra Gazzina in Raid the Sun.

0: Samen met David Guetta en I Don't Wanna Wait. Zometeen, ja, nog heel even wachten na Ariana Grande en Into You. Nog een allerlaatste keer dat iets langere fragment. En dan moet het misschien wel gaan gebeuren. Eerst gaan we even samen naar de weg. E313 richting Randst is in Antwerpen. Oost, een ongeval gebeurd op de spitsstrook. Antwerpse ring richting Nederland. Daar is een kwartier aanschuiven van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-Zuid. Richting Gent een kwartier erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. N16 naar Willebroek, daar sta je zo'n 15 minuten stil. Of tenminste, dat is 15 minuten extra daar aan de werken in Temse. Buitenring rond Brussel komt er 10 minuten bij. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Binnenring 10 minuten vertraag je daar tussen Stroombeek en Zaventem. En op de E19 richting Brussel 10 minuten extra vanaf Vilvoorde. In Brussel dan nog is op de Tervurenlaan richting Centrum ter hoogte van het Montgomeryplein. Er is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
1: Brahim.

0: sta jij dankzij M&M?
1: Full Madness of Tomorrowland?
2: Dat is de vraag. Hè. Zometeen Full Madness of No Madness? Met nu een allerlaatste keer dat je dat fragment te horen krijgt hier. Allerlaatste kans dus, mocht je het daarin al gemist hebben. Opnieuw, één kans. Goed luisteren. Want jij wil dat weekend Full Madness pass op Tomorrowland. En dat snap ik volledig. Alleen, welke DJ, denk jij, zit er achter het fragment die je zo meteen te horen krijgt? Stuur de naam door van die DJ in de app van M&M. En wie weet hang je hier straks wel aan de telefoon. Klaar? Succes.
3: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar...
5: De 5 beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar...
5: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
0: M&M.

0: Somber, Homewrecker. Uitkijken naar augustus ook, want hij komt naar Pukkelpop deze Somber. Ook trouwens jouw big hit deze week met zijn nieuwste. En dan The Moment of Truth.
1: M&M Madness.
0: Ja, het is volledig om zot van te worden, stuurt ook Dylan in onze M&M-app. Ik wil dit zo graag. Dylan, samen met jou willen heel veel mensen dit zo heel graag. Want ja, tickets voor Tomorrowland, dat zit er absoluut niet in. Vandaar deze crazy week op M&M, want elk uur maak je kans op een full madness experience op Tomorrowland voor jou en een plus one. Ja, wat denk je, Nia? Zou leuk zijn, toch?
2: Ja, het zou heel leuk zijn.
0: Het zou wel zijn, verdorie. Nia, ooit al geweest op Tomorrowland, toevallig?
2: Nee, nog nooit. Nee. En ik doe het eigenlijk deels voor mijn mama ook, omdat ze ook heel graag wil gaan en omdat ze ook nog nooit heeft kunnen gaan, dus... Ik hoop dat mijn antwoord juist is.
0: Oh, ik hoop het zo hard samen met jou, want dat zou dan een mama-dochterband worden, zegt.
2: Ja.
0: All right. Oké, lieve Nia, één vraag.
1: Full madness. Of no madness.
0: Lieve Nia, het is volledig aan jou. Welke DJ of artiest die op Tomorrowland staat, heb jij herkend in dat korte stukje daarnet?
2: Ik denk Oscar and the Wolf.
0: Oscar and the Wolf. Van bij ons, altijd goed. Maar is dat ook het juiste antwoord? Dat gaan we samen ontdekken. Nia, hou je vast. Full madness of no madness? Let op, Nia, het is... No madness.
2: Shit. Oh, putain.
0: Dat is zeker putain. Dikke putain zelfs. Oh, dat is lastig. Ja, dat voel ik. Dat voel ik ook, Niatje. Helaas, het is niet juist. Betekent dus dat ik jou niet naar dat weekend mag sturen op Tomorrowland. Dat is dom, hè?
2: Ja.
0: Maar weet je wat je wel gedaan hebt? Dat zei ik daarnet ook al. Je hebt weer het fragment verlengd. Dat maakt jouw kans opnieuw iets groter. Want nu kunnen we samen met z'n allen in het volgende uur straks... over een half uur alweer mee gaan zoeken naar wie het dan wel moet zijn. Het is in elk geval Oscar and the Wolf niet. Kunnen we ook al schrappen. Dus hopelijk, ja, volgende keer meer geluk. En Nia, ik duim voor je. Blijf het proberen, ja? Niet opgeven, topper. Succes, hè. Salut, hè.
2: Salut.
1: Luister deze week en maak...

Daarnet dus helaas geen hoofdprijs voor Nia. Maar zometeen nieuw uur, nieuwe kansen blijven in de buurt. Dit is Jonas Blue met Perfect Strangers nu.

0: Madness.
1: Blijf luisteren en maak ook volgend uur kans
0: op een weekend vol madness op Tomorrowland.
2: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Een heel goedemiddag, het is 1 uur.
1: 14 uur.
4: En dit is Melina Verbeek.
3: Het schooljaar zit er weer op. Voor de meer dan 1,2 miljoen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs is de grote vakantie begonnen. Veel scholen stopten vandaag al rond de middag. Deze kleuters en leerlingen van basisschool De Luchtballon in Mechelen gaan zich deze zomer zeker niet vervelen.
5: Voor de vakantie naar Italië, dan ga ik naar Aqua Splash en naar de zee.
6: Morgen op kamp met mijn vrienden.
7: Ik ga naar Noorwegen en ik ga daar met de bus slapen op de parkeerplaats bij het strand.
8: Veel plezier maken. Chillen en naar Bretagne.
3: Vanaf volgend jaar wordt 30 juni een volledige schooldag. Volgend schooljaar valt die toevallig wel op een woensdag. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. De bende zou drugs verkopen in Anderlecht, Vorst en Sint-Gilis in Brussel en zou ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. Volgens het parket van Brussel is het onderzoek bedoeld om de leiders, het geld en de netwerken van de drugsbendes aan te pakken. Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je dan zonder geldig ticket de trein opstapt, word je beschouwd als een zwartrijder en krijg je een boete van 90 euro. Tot nu kon je wel een ticket aan boord kopen met een toeslag van 9 euro. Maar dat systeem werd misbruikt en leidde vaak tot discussies en agressie, zegt de NMBS.
9: Dat was eigenlijk ook een grijze zone, ja, die misbruik in de hand werkte. Reizigers die wachten met het kopen van een ticket tot ze de treinbegeleider zien, wel in de toekomst zullen zij natuurlijk meteen boet worden. En we willen echt wel de zwartrijders tegengaan, maar we zien ook dat die discussies over vervoersbewijzen, dat is de belangrijkste oorzaak van agressie. Dus minder zwartrijders moet op die manier ook zorgen voor minder agressie tegenover ons personeel.
3: Uit controles van de NMBS zelf bleek dat 7% zonder geldig ticket reist. En zonder geldig ticket reizen kost de NMBS jaarlijks gemiddeld 80 miljoen euro. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast dat de Vlaamse regering opnieuw naar de rechter stapt tegen het bedrijf. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar ze zetten gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Asbest is een kankerverwekkende stof en intussen al lang verboden. Het bedrijf hoopt wel nog opnieuw overleg. En in Spanje hebben meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om wettelijke papieren te kunnen krijgen. En dat is meer dan verwacht, want de Spaanse overheid wilde 500.000 mensen regulariseren om de economie te ondersteunen. De campagne begon half april en loopt vandaag af. Ze kreeg steun van werkgevers, maar er was ook hevige kritiek. De mensen van wie de aanvraag wordt goedgekeurd krijgen een verblijfsvergunning in Spanje van 1 jaar, die mogelijk verlengd kan worden. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Lokaal is er wel kans op wat regen en tot 27 graden. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien dan. En tot 25 graden morgen.
1: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
0: M&M Madness.
1: Luister en maak ook dit uur kans
0: op een weekend full madness op Tomorrowland.
4: Ja!
1: Brahim!
4: En zometeen, vrienden, je weet het, wordt dat fragment weer iets langer. Dus meer kans weer voor jou. Blijf in de buurt, hey, succes!

0: Aron Blommaert met Tranen van Goud.
1: M&M Madness.
2: Ja.
1: Maak dit uur kans op een weekend full madness op Tomorrowland.
0: Geen tranen van goud, maar echt waar, gouden tickets. Want ze zijn niet meer te koop. Je kan er ook niet meer aangeraken. Nergens te vinden, uiteraard. Tomorrowland. Hier bij M&M, vrienden. Een full madness week. Want elk uur, elke dag maak je kans op een full madness experience op Tomorrowland. Voor jou en een plus one. Ja, betekent dus dat je er toch nog bij kan zijn. En daar de magie zelf kan gaan beleven. Hoe crazy moet dat zijn, joh? Snap ik. Jij wil dit. Heel graag. Wel, vrienden, daarnet in de vorige uur, Nia, die kon helaas niet de juiste DJ of artiest die op Tomorrowland staat vinden achter het fragment, want dat is wel een dingetje. Kwam ook nog binnen in de app van M&M. Vraag van Sade van der Veke uit Lokeren. Hey, hoe werkt of artiest die op Tomorrowland staat? Het is dus aan jou om de naam van die DJ of artiest door te sturen in de app van M&M. En het goede is, omdat Nia daarnet in de afgelopen uur niet die

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M Live.
3: Tja! Wie, oh wie herken je hier? Welke DJ die op Tomorrowland staat, stuur de naam door in de app van M&M en score!
4: M&M Madness.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn koersfiets is helemaal op de klok.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is ge...
1: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
7: M&M Madness.
8: Herken jij deze Tomorrowland DJ?
7: Stuur nu de naam van de DJ en je telefoonnummer via de M&M app.
8: En ga een weekend full madness op Tomorrowland.

Kings and Queens, Ever Next. Zometeen Stardust, Music Sounds Better With You. Lady Gaga en ook Taylor Swift staat voor je klaar. Ideaal om deze fijne dinsdagnamiddag door te komen, zie.

Lady Gaga, The Dead Dance. Zometeen Turn the Lights Off and Rewrite the Stars van James Arthur en Anne-Marie. En daarna nog één keer dit uur dat fragment. Maar eerst gaan we samen naar de weg. Want daar op de Antwerpse ring richting Nederland staat 25 minuten file van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, kwartiertje van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het traag op de E17, 10 minuten extra vanaf Zwijndrecht. E313 van Frans, 10 minuten erbij. Op de N16 naar Willebroek staat 20 minuten extra aan de werken in Temse. En op de buitenringen om Brussel 10 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.

0: Hey, zit je klaar daar? We're bound to break in my
1: hands. Yep.
2: Ga jij dankzij M&M
3: Full Madness op Tomorrowland?
0: This is it. Nog één keer. Nog één kans om heel goed te luisteren. Want dit is de laatste keer dat je het fragment dit uur te horen krijgt. Welke Tomorrowland DJ hoort bij dit fragment? Stuur jouw antwoord door in de M&M app. Hey, succes.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Dat wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: M&M.
9: Hey, Manu en Charlotte hier. Geniet nog van de zomer.
10: Zeg, Manu, zou jij mijn rugjes willen insmeren?
9: Ja, alleen als jij voor mij een ijsje gaat halen.
10: Dat zie je van hier.

0: Cameron. Be mine. Jongen, jongen. Elk uur opnieuw, toch ook een klein beetje stress samen met jou. Tja, het is ook niet niks.
1: Madness.
0: Ja, full madness experience op Tomorrowland. Jij met een plus one die alsnog kan gaan genieten van die madness en de magic op Tomorrowland. Hoe zou dat zijn voor jou, Charlotte? Hallo.
2: Hallo, dag Rahim.
0: Hey, zeg, ooit al geweest ook op Tomorrowland toevallig?
2: Nee, nooit.
0: Wow, echt, maar hey, hoeveel zin heb jij erin? Stel dat je gaat...
2: Enorm, enorm. Ja. Ik heb dat nog nooit kunnen doen.
0: Nee.
2: Ik ben er ook nooit kunnen binnenraken.
0: Nee? Ja, dus, ik snap het. Tot grote frustratie van heel veel.
2: Ik wil wel één keer in mijn leven meemaken.
0: En wel, Charlotte, misschien... Ja, en wie zit daar te schreeuwen? Wie is daar helemaal wild aan het worden ook?
2: Ja, omdat twee mijn kinderen me zitten in de auto. We gingen net naar Plopsaland.
0: Ah, voilà. School is volledig officieel uit. Dus er wordt een feestje gebouwd daar bij jullie. En wel, maar misschien een dubbel feest. Want, dit is de vraag hier. Hè.
3: Of no madness.
0: Ja, lieve Charlotte, ik wil van jou heel graag de naam van de DJ of artiest die op Tomorrowland staat uit dat korte fragmentje die je daarnet hebt herkend. Kom maar op, vertel.
2: Ik denk dat het Avicii is.
0: Oeh, Avicii, alright, alright.
2: Ik ben het eigenlijk bijna 100% zeker.
0: En zelfs bijna 100% zeker, Charlotte. We gaan het samen ontdekken. Ik hoop het keihard dat Avicii de juiste vriend is die wij zoeken. Maar lieve Charlotte, helaas tot grote spijt. Nee, lieve Charlotte. En ook, ja, tot grote spijt,
2: jammer.
0: Onze Avicii, die kan ook niet op Tomorrowland staan, helaas. We moeten afscheid nemen van die waanzinnige artiest. Dus let heel goed op, ik snap het ook wel. De verwarring, de frustratie, de stress die hierbij komt kijken. Want het is niet niks natuurlijk. Maar goed nadenken en misschien een kleine tip. Zet de line-up even open van Tomorrowland. Kan je alle artiesten en DJ's daar op een mooi overzicht zien. Charlotte, niks gebeurt, is niet erg.
2: Geen probleem.
0: Voilà, volgend uur nieuwe kans. En dankzij jou wordt dat korte fragment alweer een klein beetje verlengd. En worden die kansen weer opengegooid. Hey, succes en blijven proberen, Charlotte. Salut, hè.
2: Oké, bedankt. Dag.

schijf dit, hè. Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Afgelopen uur, helaas, greep Charlotte naast de kans om een Full Madness Tomorrowland Experience weekend te beleven. Dat is niet erg. Zometeen een nieuwe kans bij DJ Dorian Awesomes met een fragment dat weer net iets langer wordt. En dit is Mr. Props.

0: Blijf luisteren en maak ook volgend uur kans
1: op een weekend vol madness op Tomorrowland.
2: Ja, je hoort het goed.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: Het is 2 uur, goedemiddag.
8: 14 uur.
7: Krijg je van Melina Verbeek. Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je vanaf morgen zonder geldig vervoersbewijs de trein opstapt, riskeer je een boete van €90. Wie geen ticket kan kopen omdat de automaat in het station niet werkt of wie zijn abonnement niet bij zich heeft, krijgt wel nog de kans om later te betalen, zegt de NMBS.
9: Wanneer er in jouw station onvoldoende ticketautomaten waren die werken, dan wordt de treinbegeleider eigenlijk automatisch van op de hoogte gebracht. En als je dan wordt gecontroleerd door de treinbegeleider, dan krijg je een kaartje met daarop een QR-code. Daarop zal niet de boete van €90 staan, maar wel het gewone tarief van je treinticket. En dan heb je 2 weken de tijd om dat alsnog te betalen.
7: Voor meer dan 1,2 miljoen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs is de grote vakantie begonnen. Veel scholen hadden vandaag een aangepast programma en stopten al rond de middag. Maar vanaf volgend schooljaar verandert dat, want minister van Onderwijs Suhail Demir heeft beslist dat 30 juni een volledige schooldag moet worden. Deze leerkrachten van basisschool De Luchtballon in Mechelen vertellen wat ze daarvan vinden.
10: Voor nu volgend jaar is het toevallig een woensdag, hè? dus valt het wel mee. Het voordeel is dat wij als leerkrachten zelf nog een halve dag tijd hebben om de school netjes af te sluiten.
11: Dan heb je wel een hele dag om met de kinderen fijne activiteiten te doen, om te kunnen afsluiten. Vind ik het erg? Nee, eigenlijk vind ik het niet zo heel erg.
7: In Spanje hebben meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om wettelijke papieren te kunnen krijgen. En dat is meer dan verwacht, want de Spaanse overheid wilde 500.000 mensen regulariseren om de economie te ondersteunen. De campagne begon half april en loopt vandaag af. Ze kreeg steun van werkgevers, maar er was ook hevige kritiek. De mensen van wie de aanvraag wordt goedgekeurd krijgen een verblijfsvergunning in Spanje van 1 jaar, die mogelijk verlengd kan worden. En in Zuid-Afrika wordt er in verschillende steden opnieuw betoogd tegen migranten die illegaal in het land zijn. Actiegroepen eisen al langer dat buitenlanders zonder papieren het land uit moeten. En ze hebben voor vandaag een deadline gezet. De werkloosheid is hoog in Zuid-Afrika en de actievoerders vinden dat de migranten hun werk afnemen. De antimigratiecampagne is erg heftig daar en heeft er al toe geleid dat duizenden migranten het land uitgevlucht zijn. Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen uit vrees dat de betogingen uit de hand lopen. Veel wolken en op de meeste plaatsen droog. Lokaal is er wel kans op wat regen en we halen tot 27 graden. Morgen eerst zon, daarna meer stapelwolken met ook enkele buien en dan tot 25 graden.
12: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
13: M&M Madness.
12: Luister en maak ook dit uur kans
13: op een weekend full madness op Tomorrowland.
7: Dorian Awesome. Voor de spanning en de ontspanning sowieso Dua Lipa, Alex Warren en straks meer seconden van de mystieke DJ.

0: Een dikke 2 maanden geleden was hij nog dezelfde lucht als ons aan het inademen, Alex Warren. Want dan stond hij in de AFAS-dome in april. Nu te toeren in de States met als special guest Noah Cyrus, de zus van Natuurlijk.
1: M&M Madness.
2: Maak dit uur kans op een weekend full madness op Tomorrowland.
0: Ik vind dat het vandaag pas echt begint te komen. Zo het gevoel, ik moet die full madness pas winnen. Want het is zo de laatste dag van juni, school is klaar, bijna klaar. Als je werkt, ja, dan komen je vakantieweken hopelijk wat dichterbij. Ze kondigen dan ook nog eens een hittegolf aan. Dat is toch zot. Ik moet daar echt van lachen, omdat het zo zot is. Allee, dan gaan we weer eens zo'n periode tegemoet. Maar oké, daar zijn we nog niet. Alleszins, met al die dingen tezamen, dan wil je eens zo hard op zalige plekken zijn deze zomer. En wij kunnen daarvoor zorgen. Wij kunnen jou op Tomorrowland fixen. Een full madness pas voor 2. Dat is uniek, dat is groot. Dat is misschien wel je mooiste plan in de hele zomer. Dus het is goed. We gaan jou nog eens op weg helpen naar die prijs. En heel goed trouwens dat je nu intunes. Want de DJ die we zoeken, zijn we nogal lang aan het zoeken. Ze gaat al een paar uur mee. Dus dat betekent dat je voor nu een extra lange versie krijgt van een nummer van die DJ. Lang mogen we het nu ook niet noemen, maar gewoon iets langer. Ik denk, ik heb het zelf al eens even beluisterd, dat het op deze manier wel gaat lukken. Dus wie hoor je hier heel kort, maar wel langer dan alle voorgaande uren? Als je het weet, stuur snel naar de app van M&M om dus binnenkort full madness te gaan. Concentratie. Ja. Een emotionele piano. Maar dat is niet zo belangrijk. Wel de DJ, wie horen we? Wie mag er binnenkort naar Tomorrowland, de app van M&M?
1: M&M Madness.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
2: M&M Live.

wachten in de keuring. Hels Lang stuurt Jens wel met Stella Lefty. En zometeen met een nieuwe kans op goed luisteren naar de aantal seconden van de DJ die bezoeken om jou op Tomorrowland te krijgen. Komt eraan. Duik mee

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
0: Geef me een pornoacteur met de eerste letter J.
1: Johnny Castle.
2: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
3: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
4: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
5: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.
6: Ja, toch niet? Wat? Ik dacht dat ik kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
8: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik dacht van chili con carne.
8: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Daar wordt chili con serieus veel carne.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Vakantiehuis, huur, fietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
12: En ook uw budgetvakantiepech.
11: Wat?
12: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
11: Ja, maar dat is
12: behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
13: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: M&M Madness.
2: Herken jij deze Tomorrowland DJ?
5: Van de DJ en je telefoonnummer via de M&M-app.
2: En ga een weekend full madness op Tomorrowland. Yeah.

het is dus ooit een ding geweest, zo'n zigzagscheiding. Je haar is nu soms in een middenstreep of zijstreep, maar dan was dat echt met een zigzagbeweging. Zo was dat in 2004, wanneer deze een hele grote hit was op de radio. Je hoorde dat overal. Ook zo rokken over broeken, dat was ook een ding. Het kan maar een inspiratie zijn als festivaloutfit, bijvoorbeeld binnenkort op Tomorrowland. Ga je daar naartoe? Straks nog eens een kans om te achterhalen welke DJ bezoeken en misschien ook een groot winmoment voor jou.

Dat is voor de kampvuurtjes, hè? Ergens de komende weken. Belong together. Bijna 2:30. Leuke vakantieplannen die komen eraan. Zaterdag hebben we dat al even geprobeerd op Werchter Boutique met herinnering te maken aan het concert van Katy Perry. Dat gewoon niet door is gegaan. Maar wel een kleine tip, want op VRT Max kan je al die uren van Katy Perry-nummers op M&M ter vervanging wel nog herbeluisteren op zaterdagavond M&M.

0: Katy Perry nummers. Zelfs 2 uur lang, dacht ik, op M&M. Zaterdagavond vind je op VRT Max. Gewoon naar 27 juni gaan op het M&M-kanaal. 14:30 op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Het gaat ook traag naar Antwerpen. Op de E17 10 minuten extra vanaf Kruibeke. En op de E19 vanaf Brasschaat 10 minuten. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten extra aan de werken in Temse. Dan gaan we naar de buitenring rond Brussel. 15 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. En op de binnenring 10 minuten file, dat is het van Groot Bijgaarden tot Vilvoorde.
1: M&M. The official sound of summer. The official sound of summer. Door Jan Ausems.
2: Dit is niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: zo los op de middag, zo dinsdag namiddag, kan ze wel raken. Zo uit het niets is ze daar ineens. Pink en Trustfall.
1: Ga jij dankzij M&M
2: Full Madness op Tomorrowland?
0: Er is een constante deze dagen. De M&M-app die niet stilstaat. Wow, wat een verkeer. Jullie hebben door dat er veel op het spel staat. En dat is goed, dat is normaal. We zijn op zoek naar een typische Tomorrowland DJ. Iemand die daar al heeft gestaan of daar alleszins echt de perfecte muziek voor heeft. Als je dat kan raden, nu in de app van M&M, want het komt er nog eens aan, het korte fragment van een van de nummers van die DJ's, dan mag ik jou een Full Madness pas geven. Sturen en dan hopen dat jij eruit wordt gehaald. Dat is de boodschap. Ik ga hem nog eens geven. Gewoon concentreren. Niet panikeren. En dan voor de laatste keer keihard sturen wat je denkt. Hier gaan we. Een mooie piano, maar dat is niet belangrijk. Dus welke DJ? M&M-app.
3: Helemaal.
4: De Redders. Die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

0: bijna 1 juli, bijna zomervakantie, bijna binge van Friends bijvoorbeeld. Ik ben zelf begonnen, heel eerlijk, met witsen. Witsen op VRT 1 of op VRT Max. Ja, de politie in Halle die moorden oplost. Ik moet altijd heel hard lachen met hoe Witsen acteert. Dus je vindt dat allemaal, alle seizoenen op VRT Max. Even checken hoe zeer Dieter in festivalmodus is. Dag Dieter.
1: Hey, goedemiddag.
0: 30 juni, dat is altijd een speciale dag sowieso, want voor veel mensen eindigt er van alles en begint er van alles. Hoe is jouw situatie?
1: Ja, ik heb eigenlijk een klein werkaccidentje gehad op het werk. En ik heb een beetje pijn aan mijn teen. Dus ik hoop dat het tegen dan wel in orde gaat zijn.
0: Tegen Tomorrowland bedoel je? Tegen dat eind juli. Ja. Nee, maar is alles oké? Okay? Ben je naar de dokter en zo gegaan? Of
1: ik moet morgen terug op controle komen.
0: Ah, shit. Maar mag je dan gaan werken of moet je nu even thuis rusten?
1: Nee, ik ben nu thuis aan het rusten.
0: Oké, okay, amai. Dat
1: niet
0: is...
1: en dan zo. En dan maar berichtjes sturen naar M&M.
0: Ja, maar dat vinden we nu wel leuk, dat je je tijd dan wel goed benut. Allee, op zich, ik wens je ook heel veel andere kalmte toe, maar dit hiervoor meedoen, dat is toch de moeite. Dieter, eind juli inderdaad, dan moet het teen in orde zijn, want ik ga jou de vraag stellen. Full madness. Ja. Of no madness. En als het juist is, dan is de full madness pas dus binnen. Welke DJ horen we nu toch al een paar uur? Wat denk je?
1: Ik denk Calvin Harris.
0: Calvin Harris.
1: Oh.
0: Nou, eens kijken, hè. Oh, Dieter, ik krijg door dat het niet juist is.
1: Oh. Spijtig.
0: Dat is dubbele pech. Dat vind ik nu echt... Ja. Dat vind ik nu pas rots, hè, om dat nu mee te delen. Excuseer.
1: Ja, dat is niet...
0: Ik vond het een goede gok. Calvin Harris heeft daar al vaak gestaan. Een dure DJ ook trouwens. Een van de duurste van allemaal. Maar Dieter, zeker nog proberen. Je gaat de tijd nog hebben, want we spelen dit elk uur. En nog een hele week. Ja. Dus ik wens je succes voor een volgende.
1: Oké, dank u wel.
0: Veel beterschap. Ja.
1: Dank u. Tada. Luister deze week en maak...

ook eentje om te herbeluisteren. Ik dacht gisteren om 16:45. Dat was het. M&M-kanaal. Ga daar eens naar terug, naar deze avondshow. Want dan hoor je Nina Black zo goed draaien. Echt veel trompetjes, veel disco. Ze was echt in de mood. Dus ja, eentje om mee naar huis te rijden of naar een andere leuke locatie. Straks een feestje met DJ Magic. Hopelijk als er wordt gewonnen en de DJ wordt gevonden straks.

0: Hey, maar dit is echt een van de grootste zomerhits van de 21ste eeuw zelfs, hè. Op deze wereld gekomen in 2014 en zo wild gegaan. Enrique Iglesias samen met Sean Paul en Bailando. Zullen we nog eens voor Tomorrowland gaan zo meteen?
1: M&M Madness. Blijf luisteren en maak ook volgend uur kans op een weekend vol madness op Tomorrowland.
2: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
3: Soms is het goed om even te pauzeren.
4: Ook van mij.
2: Ja, een time-out. Headed for the open
5: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
3: Ah, zo'n time-out.
4: What the fuck?
3: Ja, nee, niet zo'n time-out.
4: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
3: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripling. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute. Nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
0: Goedemiddag, het is 3:00.
13: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
14: In Dendermonde zijn 9 leden van een drugsbende veroordeeld. De bende zou zeker 5 ton cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar ons land hebben gesmokkeld via de haven van Antwerpen. De 9 leden haalden de drugs uit de containers, verdeelden en transporteerden die verder. Ze wasten hun drugsgeld ook wit door exclusieve juwelen en horloges te kopen. Ze kregen daarvoor celstraffen tot 9 jaar en verliezen bijna €60 miljoen winst die ze gemaakt hebben. In Vlaams-Brabant is een vrouw al voor de 5e keer veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Deze keer werd ze betrapt bij een politiecontrole in Tilbeek. De vrouw moet een boete van €4.000 betalen, waarvan een deel met uitstel. Ze kreeg ook opnieuw een rijverbod en ze moet opnieuw haar rijexamen afleggen. Werkgevers die via arbeidsmigratie mensen van buiten de Europese Unie een job willen geven, moeten vanaf nu €180 betalen per aanvraag. Vlaams minister van Werk Zoaldemir wil arbeidsmigratie van buiten de EU beperken tot functies waarvoor in Vlaanderen, België en Europa geen kandidaten te vinden zijn. En deze maatregel is deel van die hervorming. De Vlaamse Werkgeversfederatie VOCA betreurt de maatregel.
15: Federaal wordt er €150 voor een dossier gevraagd. Daar komt nu ook een Vlaamse bijdrage bij van €180. Maar we betalen voor een slechte kwaliteit, een erg trage procedure. En dat is vooral problematisch voor bedrijven. Soms heb je natuurlijk ook wel buitenlandse arbeidskrachten nodig. Denk bijvoorbeeld aan onderzoekers. Die bedrijven die wachten daarop. En dan heb je natuurlijk wel echt een competitief nadeel als je daar vaak 20 weken op moet wachten.
14: En in Zoo Plankendaal in Mechelen is een nieuwe babygiraf geboren. Het gaat om een Kordofaan-giraf, die is wereldwijd met uitsterven bedreigd. Moeder en dochter stellen het goed en ook de ontmoeting met de andere giraffen van de dierentuin is vlot verlopen, vertelt deze verzorgster.
16: In het begin is het altijd een beetje spannend, omdat we niet weten hoe de andere giraffen gaan reageren. Dus we zijn eigenlijk begonnen met 2 vrouwtjes en ons jonger mannetje van 2 jaar erbij te zetten. En die hebben eigenlijk eens gewoon gekeken en dan zijn die eigenlijk verder gaan eten. Heel de groep is heel beschermd. Als ze een beetje te dicht naar de waterkant gaan, dan gaan ze direct rondstaan.
14: Dit jaar krijgen alle dieren die in Plankendaal geboren worden een naam met de letter B. Je kan binnenkort meestemmen voor de naam van de babygiraf op Instagram. Veel wolken en meestal droog. Hier en daar is er wel kans op wat regen en we halen tot 27 graden. Morgen eerst zon, daarna meer stapelwolken met ook enkele buien en dan tot 25 graden.
1: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij. M&M Madness. Luister en maak ook dit uur kans op een weekend full madness op Tomorrowland. M&M.
0: Dorian Alsen. Spelletje koud warm. Het is warm. Straks nog een korte opfrisser van de meest gezochte DJ voor Tomorrowland.
13: The official sound of summer.
1: The official sound of summer.
13: M&M.

0: The more Tomorrowland ook, the better.
1: M&M Madness.
2: Maak dit uur kans op een weekend vol madness op Tomorrowland.
0: Maar dat is dus echt niet gelogen. Ik heb nog nooit zoveel kansen in een uur zelfs gezien en gegeven op M&M. Het is echt wel... Ja, je kan ze echt wel grijpen. Meerdere keren per uur hoor je dus een fragment van een nummer van een bekende DJ. En dan is het gewoon heel simpel aan jou om in de M&M-app te sturen wie je hebt gehoord. En dan nog even geluk hebben met dat ze je eruit pikken, want er zijn veel mensen, maar dat is niet onmogelijk. En dan kan het dus zijn dat je wint de Full Madness Pass. Dat is ongelooflijk. Dat betekent dat jij in een van de weekends, binnenkort eind juli, gewoon in Boom gaat rondlopen tussen de magie, met iemand die je leuk vindt, met de zotste DJ's, die allemaal echt Tomorrowland zelf als nummer 1 festival aanduiden. Dus dat is echt groot. Zullen we er nog eens aan beginnen? Aan de paar seconden. We beginnen aan iets heel kort wel. Ik heb er nog 1 secondje bij gedaan. En dan moet het echt lukken. De naam van de DJ. Wie zoeken we? App van M&M. Hou het al open. Wacht daar niet te lang mee. Want het komt er nu aan. Come on. Geen excuses. Ik ga desnoods de bekende DJ's van Tomorrowland even opzoeken. Maar dit moet lukken. App van M&M. Ik laat die graag winnen straks.

0: Dat is een meezinger, hè? Voor elk festival, elk concert, elk moment alleen in de auto of wherever. My body isn't ready. De hele week onze big hit. Soms is het sneller daar dan je denkt en soms moet je er zelfs maar 2 minuten op wachten.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met dat wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.

0: tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Doe, doe, doe.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Dat wou niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria plata. Oh. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Lotto is op zoek naar Tenen.
7: Tenen?
6: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
7: Oh.
6: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
7: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
8: C-c-bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
10: M&M Madness.
11: Herken jij deze Tomorrowland DJ?
10: Stuur nu de naam van de DJ en je telefoonnummer via de M&M app.
11: En ga een weekend full madness op Tomorrowland.

0: ik niet hoe ik zonder. Dat hoor je hier straks, want Imaan heeft met haar kunnen bellen met Angèle en die heeft dat gevraagd. Dus ik zou blijven luisteren, om zoveel redenen. 3:30 op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek hinderen in de Liefkeshoek-tunnel door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Je verliest er daardoor 25 minuten vanaf Waaslandhaven-Zuid. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht. 10 minuten extra op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. 15 minuten op de A12 vanaf Ekeren. 15 minuten ook. En op de E19 vanaf Sint-Job, je raadt het al, 15 minuten. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten extra aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel, 25 minuten erbij vanaf Sint-Stevensvoluwe tot Wemmel. Op de binnenring, 20 minuten filegolven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En dan nog op de R4, de binnenring rond Gent, moet je bij Zelzaten-Oost uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook. M&M.
1: Dorian Ausems. M&M.

0: dit is wel zot, hè. The Weeknd. Die heeft al in zeker een vijftal stadions gespeeld. Een concert gegeven waar nu ook het WK voetbal wordt gespeeld. Waar heel wat wedstrijden zijn. Zo ook in New York, waar de finale binnenkort is. De MetLife Stadium. En SoFi in LA. Daarvan is toch een hele live video op Netflix. Of misschien is dat er al afgezwierd. Maar toch, hij is er geweest. En dat maakt het nog eens zo magisch.
1: Ga jij dankzij M&M
2: Full Madness op Tomorrowland?
0: Magisch, dat is Tomorrowland. Er is geen enkel festival dat het verdient om dat woord erop geplakt te krijgen. Dat owned Tomorrowland, daar wil je bij zijn. Het gaat weer gebeuren, editie eind juli. En wij willen ervoor zorgen dat je dat eens kan meemaken, dat je dat kan voelen. Onder je huid. Dus, we spelen voor een Full Madness pas. Moet ik dat nog vertellen? We zoeken een DJ. We zoeken die al heel lang. Het is al heel lang dat er een piano-riddeltje hier passeert. Elk uur meerdere keren. Dus het moet nu toch wel eens echt gaan lukken. De app van M&M. Open hem nog eens voor een hopelijk laatste keer in onze zoektocht bij deze DJ. En tip mij de naam voluit. En je nummer. Dat is ook belangrijk, want ik zou dan graag ervoor zorgen dat de tickets tot bij jou komen natuurlijk. Hè. Dus voor Full Madness, concentrare. Yes, here we are.
3: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken, met de steun van Vlaanderen.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go yellow!
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
8: oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar
8: de vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar
8: de hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
9: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
11: Jo, wat bedoel je?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
1: M&M.

0: zo weer een zwart-wit foto gepost, Harry Styles. En dan denk ik, hoe kan je er zo goed uitzien elke keer opnieuw? Zit hij ook niet in een bad in die foto? Je ziet enkel het gezicht hoor, maar toch. De bad ramt, dat is ook al veel. American Girls.
1: Madness.
0: Full madness. Het is vandaag 30 juni. We gaan bijna belanden in de maand waar het allemaal in gaat gebeuren. Dan is het zomervakantie, dan ben je goed gezind. Dan zijn er lekkere snacks overal. Vrienden die ook eens een keertje kunnen omdat ze niet moeten werken. Of jijzelf, vrijgesteld van het werk, nog eens zomervakantie. En dan, midden in die rustigere agenda, is er ineens een dag gepland om naar Tomorrowland te gaan. Wij kunnen daarvoor zorgen een hele week. Als je naar M&M luistert, je moet er zelf een beetje je best voor doen. Want we zoeken telkens naar een DJ. En als je die naam kan vertellen, dan is het binnen. We spelen vandaag.
1: Full madness.
2: Of no madness.
0: Of liever dit uur met Amber de Lener uit Antwerpen. Hallo.
3: Hallo.
0: Amber, ik vind het onwaarschijnlijk lief wat je doet, want je speelt niet voor jezelf.
3: Nee, klopt. Wij werken hier op Saval. En ja, we zijn eigenlijk al 2 dagen met iedereen hier aan het spelen voor 1 collega die super graag wilt gaan en nog nooit geweest is naar Tomorrowland.
0: De sfeer is dan wel goed daar, want zo alle inzet voor haar, dat zegt veel.
3: Ja, ja, die is telkens de radio vol een bak zetten en met z'n allen gefocust om te luisteren.
0: Ja, dat snap ik. Ja, wel, dat vind ik een leuk beeld, dat alleen al. Het is natuurlijk dan voor haar, het is een plus 1, dus is er al gediscussieerd over wie van jullie dan mee mag? Of?
3: Nee, maar ik zie hier de baas al in het rondvliegen, dus niet anders dat
0: de bazen moeten nu even zwijgen. Nee, de bazen mogen even niet meedoen. Tenzij dat een hele toffe is, of een hele toffe is, dan is het iets anders.
3: Ja,
0: oké,
3: ja,
0: Amber, we gaan eens luisteren naar wat jij hebt gestuurd. Wat is het antwoord? Wie zoeken we, denk je?
3: Martin Gerricks.

0: ik weet, was het van jou, Amber, of was het van de collega voor wie jullie spelen?
1: Van hier iedereen.
0: Hoe zalig is dit? Wat een teambuilding. Amai, het is jullie zo gegund om het te vieren. Binnenkort dus de hele Full Madness pas in de mail van Thaisa. Maar nu dus ook een feestje van DJ Magic die al de hele dag alle winnaars is aan het vieren. En die binnenkort ook zelf op Tomorrowland staat. Dus geniet ervan en goed gespeeld. Dag Amber.
1: Dankjewel.
2: M&M Madness. The official sound of summer.

0: Wat is het? Dinsdag? Hoe kan het zelfs? Wel de laatste dag van juni en dat vieren we onder andere met DJ Magic die hier live aan het draaien is. Met nog een veel grotere en betere reden, namelijk Amber die zo net een full madness pas heeft kunnen scoren voor een collega. En dat was omdat het juiste antwoord eindelijk gevonden is. We spelen dus straks opnieuw met een nieuwe opdracht iets over 4 uur. Meer DJ Magic op Tomorrowland. Of misschien straks.
1: M&M Madness.
2: Voilà. Blijf luisteren en maak ook volgend uur kans.
1: Op een weekend full madness op Tomorrowland.
3: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95.

0: Het is 4:00. 14 uur. Met Melina Verbeek.
1: Kinderartsen vragen meer aandacht voor meningitis. Kinderartsen vragen de overheid om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis. Dat is een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Zo'n hersenvliesontsteking begint met koorts, hoofdpijn en een stijve nek, maar kan op korte tijd dodelijk zijn of ernstige gevolgen hebben, zoals hersenletsels, gehoorverlies of amputaties. Gelukkig is het zeldzaam, maar als we beter en gratis zouden vaccineren, kan dat levens redden, zegt kinderarts Inne de Kuiper van de Belgische Koepelorganisatie voor Kinderartsen.
2: Er zijn vaccins voor verschillende soorten bacteriën die een bacteriële meningitis kunnen veroorzaken. Sommige van die vaccins krijgen jonge kinderen al, maar sommige vaccins zijn ook nuttig in de adolescentie en ook voor jonge kinderen. En die zijn momenteel nog niet terugbetaald, zijn nog niet in het standaard vaccinatieschema opgenomen. We weten dat vaccinaties werken en veel levens kunnen redden. Elk kind dat gered is of niet ziek wordt, is er één gewonnen, hè?
1: Een jongen van 12 is gisteren urenlang vergeten op een schoolbus. Dat meldt VTM en het nieuws is bevestigd aan VRT Nieuws. De jongen was rond 6:30 's morgens opgehaald bij zijn meter in Dendermonde. Om 11:00 merkte de school van de jongen dat hij niet was aangekomen. Hij was onderweg in slaap gevallen op de vloer van de bus. De begeleidster en de buschauffeur hadden dat niet gemerkt. Het was een bus van busbedrijf Tros Beijaard dat betrokken was bij het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout. Vandaag is de deadline om je belastingaangifte op papier in te dienen. De meeste mensen doen dat intussen online, via Tax on Web. Maar vorig jaar zijn er toch nog zo'n 140.000 aangiftes op papier ingediend. Dat vermindert wel elk jaar, zegt de overheidsdienst Financiën.
3: We zien op 5 jaar tijd dat het gedaald is van 315.000 in 2021 tot 141.000 verleden jaar. Dat is eigenlijk echt een randfenomeen als je ziet dat er in totaal 7,4 miljoen mensen een aangifte moeten indienen. En dat betekent dat slechts 4% van de burgers die een aangifte moeten indienen, dat nog met papier doen.
1: De deadline voor Tax on Web is 15 juli. En rode duivel Axel Witsel vertrekt al na 1 seizoen bij zijn club Girona in Spanje. Witsel kwam vorige zomer over van de topclub Atletico Madrid. Hij speelde iets meer dan 30 wedstrijden voor Girona, dat voorlaatste eindigde en zakt naar tweede klasse. Witsel is 37, het is niet bekend of hij definitief stopt met voetballen of nog naar een andere club gaat. Veel wolken, hier en daar kans op wat regen en tot 27 graden. Morgen is het eerst zonnig, daarna krijgen we meer stapelwolken met ook enkele buien en tot 25 graden dan.
0: Op die laatste dag van juni, lekker druk, maar we gaan er eens door, hè, Mona?
4: Ja, en vooral weer rond Antwerpen lekker druk, hè. Dus op de Antwerpse ring naar Nederland bijna 1 uur aanschuiven. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent een 30 minuten bij van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. En richting Staanbroek verlies je 20 minuten tussen Waaslandhaven-Zuid en de Liefkeshoek-tunnel. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Richting Antwerpen aanschuiven 10 minuten vanaf Zwijndrecht, 20 vanaf Waaslandhaven-Oost, ook vanaf Leugenberg en vanaf Sint-Job. En dan op de E313 wel wat langer, 3 kwartier bij tussen Hasselt-Zuid en Lummen. En dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook daar. Maakt daar dus zeker een reddingstrook. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten extra aanschuiven aan de werken in Temse. Rond Brussel op de buitenring 30 minuten bij van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. Op de binnenring hetzelfde van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En tot slot wat hinder op de E40 naar Leuven in Berthem, want daar staat een defect voertuig op de spitstrook.
5: Time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij. M&M Madness. Luister en maak ook dit uur kans
6: op een weekend full madness op Tomorrowland.
0: Dorian Alstens. Loco Loco met een espresso. Je gaat voelen dat de zomervakantie eigenlijk daar is zometeen.

0: jaren van nu gaan we dit toch echt opschrijven als een van de zomerhits. Loco Loco. Bijna 4:10.
1: Maak dit uur kans op een weekend full madness op Tomorrowland.
0: Kijk, het is nog niet zo heel lang geleden, een paar minuten. En Wesley kijkt er echt mooi naar terug. Naar het moment dat DJ Magic een feestje draaide hier om de winnaar van het vorige uur van de Tomorrowland-wedstrijd te vieren. Wesley zegt, telkens niet, het lukt mij telkens niet, maar toch elke keer opnieuw een feestje. Ja, dat is zo, als er iemand wint, dan is hier ineens miraculeus een van onze DJ's aanwezig om een setje te draaien, om je al een beetje in Tomorrowland-sfeer te brengen. En dat is voor iedereen gratis, hè. Je moet gewoon M&M laten opstaan. Maar goed, betekent dus dat er is gewonnen en dat er een nieuwe DJ is. Een nieuwe DJ naar wie we op zoek gaan. 1 seconde. Het is niet veel, maar soms kan het ineens in je hoofd oppoppen en denk je, dat is het en deze is van mij. Als je de DJ herkent, dan stuur je de naam in de app van M&M. Liefst ook je nummer erbij, zodat we jou meteen kunnen bellen. En dan kan het zijn dat je dus eind juli op Tomorrowland staat met iemand die je zelf hebt uitgekozen. Want het is een plus 1, dus helemaal aan jou wie je wil meenemen. Oké. Stilte. Let's go. Dat was een sneltrein. De naam van de DJ mocht je toch al weten. De app van M&M. Veel succes.
1: M&M Madness. M&M, what did she say?

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: M&M Live.

Stiekem heb je Chappell Roan al gehad vandaag. Ja, daarnet in de set van DJ Magic. Hij heeft een zotte combinatie gedaan. Dus deze. Totaal onverwacht gecombineerd met deze. Al mee bij DJ Magic. Als je dat wil horen hoe dat werkelijk klinkt, dan kan je gewoon herbeluisteren. VRT Max, M&M kanaal. En dan iets voor 4 uur op dit programma even daarnaar scrollen. En dan is het all yours. Ja, nu zijn we al na 4 uur. Bijna 4:20. Als je bijna thuis bent, ik hoop het, want er is veel file. Tune zeker eens in voor de tennis, want we zijn er goed bezig. Wimbledon is gisteren begonnen en Zizou Berghs, die ook al zijn eerste ATP-titel had gepakt afgelopen weekend, die is nu ook weer supergoed bezig. Zo net zijn tweede set gewonnen, dus lijkt daar de goede richting uit te gaan. Het is trouwens tegen de Fransman, waar hij ook tegen moest spelen, waarna hij dus de volle winst pakte en die ATP-titel dus ook. Dus helemaal aan het inmaken. Dat is daar wat op Wimbledon, want we staan daar ook met Collignon, met Alexander Bloks, die straks nog moet spelen. Elise Mertens komt er ook nog aan. En het is vooral ook de comeback van Serena Williams. Die speelt vanavond. Dat is misschien wel het grootste sportding in de sportwereld op dit moment. Omdat, dat is een nostalgische comeback. En het grappige is, of het coole is, ze doet het niet eens voor het geld. Allee, ja, zegt ze, hè, maar ze doet het vooral voor haar kinderen. Ze wil dat haar kinderen haar nog eens op een podium zien, in het beste geval. Of alleszins nog eens zien tennissen. En voilà, dat maakt dat ze vanavond daar aantreedt. Ze heeft een wildcard gekregen. En ze gaat het nu dus in het enkelspel doen. Maar ze gaat ook een comeback maken met Venus Williams, met haar zus. Dus het gaat ook nog eraan komen. Het wordt een mooi Wimbledon. En winnen moet ze vooral niet meer, want ze heeft al 23 Grand Slams op haar naam staan. Dus het gaat mooi worden. Voetbal blijft ook doorgaan. Uiteraard, we komen dichter bij de match van de Rode Duivels. Maar vanavond ook nog belangrijke wedstrijden. Om 7:00 geef ik je mee. Ivoorkust tegen Noorwegen met Haaland die ongelooflijk gaat uitpakken. Ik mag het hopen. En dan om 11:00 Frankrijk tegen Zweden. En als je dan in de WK-pronostiek van Sporza gaat kijken, dan zie je dat nog net geen 100%, 98% heeft voorspeld dat Frankrijk zal winnen. Dus niet te verbazen. 3:00, wie nog eens wil opstaan, ook na Nederland, Marokko liever, met die nederlaag. Het gaat deze nacht ook weer gebeuren voor één van de twee landen. Gastland Mexico tegen Ecuador, waarvan je moet weten dat Mexico nog nooit een match heeft verloren in dit WK. Dus waarschijnlijk gaat hij wel doorstoten, maar je weet het nooit. Ik zeg het, na afgelopen nacht is alles nieuw, is alles verrassend. Dus zeker kijken, zeker volgen en stuur mij een foto als je je Belgische accessoires al klaar hebt liggen.

0: Herken jij deze Tomorrowland DJ?
1: Stuur nu de naam van de DJ en je telefoonnummer via de M&M-app.
0: En ga een weekend full madness op Tomorrowland.

0: Maar het staat er niet tussen voor dit jaar, Purple Disco Machine. Wel in 2018, 2022, 2023, 2024. Veel andere goede DJ's en jij kan erbij zijn. Straks een nieuwe kans. Eerst even kijken naar 211 kilometer file met veel drukte in Antwerpen, Mona.
1: Ja, klopt helemaal. Want richting Nederland schuif je 1 uur aan. En dat is van Sint-Anna Linkeroever tot in Borgerhout. In Antwerpen-Zuid moet je goed uitkijken, want daar staat een defect voertuig links. Richting Gent, een half uur bij, van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Noord is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Richting Stabroek verlies je 15 minuten. Dat is tussen Waaslandhaven-Zuid en de Liefkeshoek-tunnel. Richting Antwerpen, door die druk ook wel wat langer aanschuiven. Een half uur bij vanaf Kruijbeke, ook vanaf Waaslandhaven-Oost en vanaf Leugenberg. 10 minuten vanaf Sint-Job. En nog hinder op de E313 richting Antwerpen tussen Hasselt-Zuid en Lummen. 40 minuten schuif je daar aan door een eerder ongeval. Op de N16 richting Willebroek zo'n 15 minuten bij aan de werken in Temse. En dan hebben we nog de files rond Brussel. Op de buitenring meer dan een half uur filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Wemmel. En op de binnenring hetzelfde, maar dan van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde.
0: We gaan al wat beginnen opbouwen voor 2K, voor de Belgen, tuurlijk wel.
2: Die Die van Shakira en Burna Boy staat op nummer 1 in de M&M 50.

0: Eerlijk, ik vind dit dus beter en beter worden dan Waka Waka. Dat is een uitspraak, hè? Ja, ik vind het echt beter. Van het WK 2026 dat nu bezig is, Shakira. Waar haar roots liggen liever in Colombia. Ja, daar zijn ze goed bezig, hè, want ze gaan nog hun 16e spelen. Dat doen ze nu vrijdag tegen Ghana. Ja, heel goed bezig.
1: Ga jij dankzij M&M
2: Full Madness op Tomorrowland?
0: Er is heel veel te doen. Het WK voetbal, dan binnenkort de tour. Heel veel evenementen die erbij komen. Het festivalseizoen is intussen al geopend. En dan eind juli die zekere Tomorrowland inboom. Daarnet een bericht van Margot die zei, ja maar ja, ik heb het weer gemist. Geen enkel probleem. We zorgen ervoor dat iedereen alles mee heeft. Door meerdere keer per uur toch even een stukje van de meest gezochte DJ van het moment te laten horen. We zitten nog maar met 1 seconde, dus je moet echt snel denken. Dus als je het herkent, ook meteen de app openen om de naam van die DJ door te sturen. En dan kan het dus zijn dat ik jou straks opbel om te zeggen, het is goed, je mag ook naar Tomorrowland. Het wordt een toffe zomer. Oké, al je concentratie dat je hebt op een dinsdagnamiddag verzameld en...
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
6: Ja, mensen, wat voor

0: hij is in de buurt, Bruno Mars. Donderdag in Amsterdam, zaterdag in Amsterdam, zondag en dinsdag de week erop. En wie gaat daarbij zijn? Heb ik net ontvangen? Imaan Boudadi. Haar vakantie begint. Ze vertrok hier zo net op M&M en ze zei: ik ga naar Bruno Mars binnenkort. Zo leuk. M&M Madness. Imaan naar Bruno Mars en jij naar Tomorrowland. Als dat nu eens een goede deal is, dan weet ik het ook niet meer. Deze zomer, natuurlijk hebben we altijd Tomorrowland. En het zotte aan deze editie is dat wij bij M&M elke dag passes weggeven. Full madness passen. Dat is echt waar, een weekend. Daar gewoon van elk podium naar elk podium gaan met een persoon die je het tofste ter wereld vindt. Die jij echt ziet als een goede festival buddy. Het is dus met een plus één. Het is misschien wel een van de grootste prijzen in tijden. Dus ja, het enige dat je moet doen, M&M laten opstaan en dan goed luisteren, want om de zoveel tijd, binnen een uur, wordt er een seconde afgespeeld van een bekende DJ die al op Tomorrowland heeft gedraaid of al zeker in een van die sets heeft gestoken. Dus we hebben weer veel namen binnengekregen. Ik ga eens horen bij... Full Madness. Here is a party tomorrow. Of No Madness. Michelle van Echepoel uit Beersen, hallo.
1: Hallo.
0: Gewoon even rustig de paarden aan thee te geven. En dan dacht je, nee, ik ga het spannender maken vandaag. Ik ga meedoen.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Michelle, die plus één, is die ook al bepaald? Mocht ik zo meteen zeggen, ja, jouw antwoord is goed?
1: Ja, mijn vriend gaat daar mee. Die is ook aan het proberen voor tickets nu te bemachtigen.
0: Ah, oké. En jij bent de eerste die binnenraakt?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, superspannend. Michel, ik heb een naam nodig. Welke DJ zoeken we?
1: Ja, een puur gokje, Lost Frequencies.
0: Het is niet Lost Frequencies.
1: Ja.
0: Michel, oh, binnengeraakt en dan niet juist. Sorry, mega hard, sorry.
1: Dat was een gokje.
0: Ja, voilà. Leuke is dat paarden altijd veel troost kunnen bieden, want ze zijn mega emotionele dieren. Dus ik wens je daar nog een hele fijne namiddag mee. En geef het niet op, samen met jouw vriend, om nog eens te proberen een van deze dagen.
1: Nee, gaan we zeker doen.
0: Fijne avond nog.

en Andy Grammer en daarvoor Offenbach. En daarvoor het verliezen van Michelle voor Tomorrowland. Het was niet de juiste DJ-naam die we zochten. Axel zegt, welke DJ hebben ze dan net geraden? Ah, wel, het was Lost Frequencies. Die mag je als grappen van je lijst. Hey.

Zo moet het einde van een schooljaar klinken. Of het begin van een vakantie. Twee zoet samengevat in 3 minuten door Another en 54 Ultra. And Talk to You. Er is ook veel file onderweg. Dat is normaal. Iedereen wil ergens zijn nu. Op 30 juni. Dus laten we de rust even doen. Wederkeren.

0: Blijf luisteren en maak ook volgend uur kans
1: op een weekend vol madness op Tomorrowland.
2: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
3: Soms is het goed om even te pauzeren.
4: Ook van mij.
2: Ja, een time-out. Headed for the open
5: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
6: Ah, zo'n time-out.
4: What the fuck?
6: Ja, nee, niet zo'n time-out.
7: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
3: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
8: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
9: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
10: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
11: De Frisco's, die zijn er al.
10: Frisco's.
11: Nu nog de zomerhit.
12: Kies mee, de hit van deze zomer.
10: Frisco's.
12: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
13: En het is 5:00.
14: VRT Nieuws.
13: Met Melina Verbeek.
15: Kinderartsen vragen meer vaccinaties tegen meningitis. Kinderartsen roepen de overheid op om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis. Dat is een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Zo'n hersenvliesontsteking begint met koorts, hoofdpijn en een stijve nek, maar kan op korte tijd dodelijk zijn of zware gevolgen hebben, zoals hersenletsels of gehoorverlies. Gelukkig is het zeldzaam en bestaan er dus vaccins, maar die worden te weinig toegediend en ook niet altijd terugbetaald. En dat is oneerlijk, zegt kinderarts Inne de Kuiper van de Belgische Koepelorganisatie voor Kinderartsen.
16: Meer van die vaccins hebben meerdere dosissen nodig, dus die kostprijs kan snel oplopen tot enkele honderden euro's. We willen natuurlijk graag dat iedereen een even grote kans krijgt om zijn kind te beschermen tegen deze zeldzame, maar toch ernstige aandoening. En vinden het oneerlijk dat mensen met de middelen nu wel die kans krijgen, maar mensen met minder middelen daar meer moeite voor moeten doen.
15: Een jongen van 12 is gisteren urenlang vergeten op een schoolbus. Dat meldt VTM en het nieuws is bevestigd aan VRT Nieuws. De jongen was rond 6:30 's morgens opgehaald bij zijn meter in Dendermonde in Oost-Vlaanderen. Om 11:00 merkte de school van de jongen dat hij daar niet was aangekomen. Hij was onderweg in slaap gevallen op de vloer van de bus. De begeleidster en de buschauffeur hadden dat niet gemerkt. Het was een bus van busbedrijf Tros Beijaard dat betrokken was bij het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Die beslissing gaat in tegen de Amerikaanse president Donald Trump, want die wilde dat dat recht beperkt zou worden tot kinderen van wie minstens één ouder de Amerikaanse nationaliteit had of een permanente verblijfsvergunning. Dat automatisch geboorterecht wordt in de VS al meer dan 150 jaar toegepast op basis van de Amerikaanse grondwet en dat blijft nu dus ook zo. Vandaag is de laatste dag waarop je je papieren belastingaangifte nog kan indienen. De meeste mensen doen dat ondertussen wel online via Tax on Web. Vorig jaar waren er nog zo'n 140.000 papieren aangiftes. De elektronische aangifte heeft veel voordelen, zegt de overheidsdienst Financiën.
17: Als je ziet hoe gebruiksvriendelijk dat de online aangifte is, elektronische aangifte, met hulp, interactieve hulp bij het invullen, bedragen die vooraf ingevuld zijn, dat bestaat allemaal niet in de papieren aangifte. Dus het is een win-win situatie voor de burger en voor de administratie.
15: De deadline via Tax on Web is op 15 juli. En rode duivel Axel Witsel vertrekt al na één seizoen bij zijn club Girona in Spanje. Witsel kwam vorige zomer over van topclub Atletico Madrid. Hij speelde iets meer dan 30 wedstrijden voor Girona, dat voorlaatste eindigde en zakte naar de tweede klasse. Witsel is 37, het is niet bekend of hij definitief stopt met voetballen of nog naar een andere club gaat. Vanavond blijft het droog, vannacht temperaturen tussen 10 en 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna stapelwolken en kans op enkele buien en tot 25 graden. En bijna 3:05, door welke files moet je mogelijk gaan om ergens te geraken, Mona?
18: Op de Antwerpse ring kan je lang in de file staan. Richting Nederland 1 uur aanschuiven. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. In Antwerpen-Zuid staat een defect voertuig links. Richting Gent 1/2 uur bij. Van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Hinder in Antwerpen-Noord, want daar is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. Maak daar zeker een reddingsstrook. Nog wat trager rijden richting Antwerpen met 1/2 uur bij vanaf Kruijbeke. 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. ook vanaf Antwerpenhaven en nog 10 vanaf Sint-Job. Rond Brussel op de buitenring verlies je 35 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot in Wemmel. Verderop toch ook nog 20 minuten bij tussen Ruisbroek en Halle. Links is daar versperd door een defect voertuig. Op de binnenring een half uur file golven en dat doe je dan van Groot-Bijgaarde tot in Vilvoorde.
0: Uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.
1: M&M Madness.
0: Luister en maak ook dit uur kans
1: op een weekend full madness op Tomorrowland.
13: Inderdaad, je zomerplannen garanderen in het komende uur. Het kan.

0: zo vermoeiend. Van die wispelturige liefde, zo dan weer wel, dan weer niet. Beter van weggaan. Maar toch goed nummer. Ravine, Lene en Love Me Not om 5:10. Ik voel dat het nog eens tijd is.
1: M&M Madness. Maak dit uur kans op een weekend full madness op Tomorrowland.
0: Allee, 5:10. Normaal gezien, echt alle school dat moet eindigen, is geëindigd. Misschien begin je ook letterlijk op 1 juli, dus morgen aan je vakantie. Dus de hele sfeer is juist om dan gewoon nog enkel een full madness pas van Tomorrowland te pakken te krijgen. En voilà, hier zijn we met M&M elk uur met een mini stukje van een nummer van een bekende DJ. En jij moet gewoon de naam zeggen in de app van M&M en eruit gekozen worden. Dat geluk moet je wel hebben. En dan kan het zomaar eens zijn dat jouw juli maand op 1 dag tijd zoveel schoner wordt. Oké, zullen we nog eens? 1 seconde, ik geef toe, dit was echt nee. Ik dacht nee. Daar ben ik nu echt geen hol mee. Misschien jij wel, ik weet het niet. Maar we vergeten dat, we gaan er een 2e seconde aan vastmaken. Ik heb dat geregeld, ik heb dat gefixt. Dus de komende 2 seconden zijn van u. Welke DJ zoeken we? Het is iemand die al op Tomorrowland is geweest. Voilà. Zo goud is die tip niet, ik weet het, maar toch, het kan maar helpen. Hier gaan we. Makkelijker dan een seconde in een leven extra kan doen. De naam alstublieft voor een full madness in de

0: belangrijke seconde.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: M&M Madness.
4: Herken jij deze Tomorrowland-DJ?
3: Stuur nu de naam van de DJ en je telefoonnummer via de M&M-app.
4: En ga een weekend full madness op Tomorrowland.

Vanavond heel de ING Arena met gesloten ogen. Beetje viben. Dat creëert ze wel. Robin staat daar. Straks dus over een kleine 4 uur met de Sexistential Tour. En hopelijk ook met haar hits Dancing on My Own. Binnen 12 seconden 2 belangrijke.

0: stargazing met gisteren ook een volle maan. Hè. Nu is dat weer aan het afbouwen. Oh, ik geniet daar zo van. Kan zo mooi zijn. Stel je voor, op een maandag, dus gisteren, zeggen ze tegen jou... Ja, je mag zo meteen bellen met Angèle. Dat is wat Imaan overkwam. En Imaan zei, tuurlijk, zal ik doen. Tuurlijk, ja. Dat is een Zoom-call. Angèle had wel haar camera afgezet. Ik geef het maar even mee, maar gewoon om de sfeer, hè. Maar ze was er wel full auditief. Ze was zelfs goed gezind. En heel sprankelend, want het was om goede dingen te bespreken. Het ging over haar nieuwe single, Die Le. Heb je gisteren al kunnen horen hier in de avondshow. Draaien we ook gewoon op M&M en gaan we zo meteen zeker ook nog eens draaien. Het toffe is, dat is een nieuw nummer dat al 2 weken geleden uitkwam. Maar er komt dus nog een heel nieuw album met allemaal andere extra nummers. Het heet Instinct. Later dit jaar komt het helemaal uit. En het opvallende is, en daarvoor dacht Imaan, ja, tuurlijk wil ik even bellen. Het is een heel andere sound dan je gewend bent van Angèle. Dus Imaan dacht, ik ga daar toch eens even achter vragen hoe dat nu precies zit. En dat is gebeurd. En ja, later vroeg ze ook nog achter Pommelien. Maar eerst dus, hoe komt het dat het toch een beetje anders klinkt?
1: The question I get the most from the fans is like, why did you change vibes?
2: Maybe before that, I was being a little more like controlling and curating what I was doing because I felt maybe less confident and I was touring and so I was not in a very creative space and being, you know, done with tour and being only making music for myself was a very freeing process that allowed me to try new stuff and work on new project.
0: Ja, doe maar eens, hè. Zitten toeren en dan ook nog eens nieuwe muziek proberen te schrijven. Dat is heel moeilijk, want dan heb je niet echt ruimte om te gaan experimenteren of heel creatief te zijn. Je hoofd zit al vol. Maar dus om toch wat haar creativiteit naar boven te halen, is ze gaan reizen. Mm-hmm.
1: What helped you find yourself?
2: So I traveled in countries that I wasn't famous in. It just made me feel more confident and free to not make music for a large audience, but more like to make music for myself. When I'm in Brussels, when I'm in Paris, I'm reminded every day that I have some kind of expectation from an audience. And I feel like not having this in my head and in my mind allowed me to make music without thinking about it.
0: Ja, dat moet heel moeilijk zijn, hè. Je bent dan in Brussel, de hoofdstad, in Parijs, allemaal van die drukke steden waarin iedereen weet dat is Angèle, waardoor ze zich wat bedwelmd voelt. Dat is natuurlijk leuk, maar dat maakt dan dat je niet echt, ja, echt jezelf kan zijn. En door te gaan reizen naar landen te gaan waar dat er gewoon mensen rondlopen die nog nooit van Angèle hebben gehoord en die dus ook niet omkijken, ja, voelden ze zich vrijer. En voilà, dat vertaalt zich ook op dat nieuwe album. Nieuw album dus met nieuwe muziek. Angèle, met wie ze samenwerkte, want dat doet ze wel vaker, wilde ze nog niet lossen, maar Imaan heeft dus iemand getipt.
1: Will you collab with an international artist soon?
2: I would love to. I mean, international or national, actually. Mm-hmm. I think we in Belgium have incredible artists. And, you know, I work a lot with French artists and I have a big French audience. But I've always loved to embrace the artists from my country. So I would say... Yeah, be prepared to hear about that.
1: Okay, because the second most asked question is, when will you collab with Pommelien Thijs?
2: I think I met her probably. I don't know. Ik weet niet.
0: Sorry, maar die lach op het einde. Dat was dus nog een snelle sneaky vraag van Imaan van en Pommelien Thijs. Zou dat geen goede samenwerking zijn tussen jullie? Waarop ze wel zegt, ah, ik heb haar denk ik wel al ontmoet. Maar ik vond dat ergens teasend. Er wordt vaak online over gepraat dat die twee echt een ideale match zouden zijn. En het, ja, gewoon logisch is. Ze zegt ook zelf, zo net kon je dat horen, dat in België zoveel goede artiesten, zoveel talenten zijn. Dus waarom niet samenwerken met iemand gewoon van mijn land? Ja, dat zou vuurwerk geven. Angèle dus binnenkort meer. En nu dus met haar nieuwe nummer. Ja, het gaat de zomer deftig in luiden. Geniet ervan. Ja, ze komt eraan.

0: kan je hart gaan. De nieuwe sound van Angel. Sinds ze is gaan reizen, heeft ze meer zichzelf kunnen vinden. In het interview met Imaan verteld. En dus hopelijk binnenkort featuring Pommelien Thijs. Of andersom, zoals dat vaak met Pommelien gaat. 233 kilometer file, Mona.
1: Ja, op de Antwerpse ring naar Nederland schuif je nu 1 uur aan van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Hinder in Antwerpen-Zuid, want daar staat nog altijd een defect voertuig links. Richting Gent een half uur bij, van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Noord is ook een ongeval gebeurd op de middenrijdstrook. Richting Antwerpen nog 20 minuten aanschuiven vanaf Kruijbeke, 15 vanaf Waaslandhaven-Oost en een half uur vanaf Antwerpenhaven. Dan staat er een defect voertuig op de enige 10 richting Breda, in kleine barelen rechts. Rond Brussel op de buitenring 35 minuten bij van Sint-Stevens-Woluwe tot in Wemmel. Verderop 15 minuten tussen Ruisbroek en Halle. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de binnenring een half uur filegolven. Dat doe je van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En in Dendermonde is de N41 afgesloten in beide richtingen. Dat is tussen de Mechelse Steenweg en de Dentstraat. Richting Dendermonde verlies je zo'n 15 minuten. De brug is daar dus versperd door een ongeval en vermijd die omgeving.
0: Not a Mr. 305.

hele tijd met die zonnebril op het podium van Rock. Nee, niet Rock Werchter, Werchter Boutique. Rock Werchter, dat begint donderdag pas over 2 dagen officieel. Maar gisteren liet al iemand weten in de app van M&M dat hij die zonnebril toch op het einde 1 keer heeft afgezet. En beter had laten opstaan. Pitbull. Tranen van goud komen eraan en misschien ook tranen van plezier. We gaan zien.

0: Maar het is ook zo deze week heel duidelijk dat niet enkel het WK voetbal samenbrengt.
1: Ga jij dankzij M&M
2: Full Madness of Tomorrowland?
0: Maar ook het meedingen naar die Full Madness pas voor Tomorrowland. Hoeveel mensen dat er sturen dat ze spelen voor iemand anders. Ik vind het wonderlijk om te zien, iemand die nog appte. Ik speel speciaal mee voor mijn zus, die is volop aan het werken. En ik gun haar vakantie binnenkort in de toekomst, eind juli, op een van die weekends van Tomorrowland. Daar straks ook voor een collega meegespeeld en gewonnen. Dus winnen kan zeker. Is het voor zo meteen? We hebben 2 seconden van een DJ. Die naam moet zo meteen landen in de app van M&M. En als het juist is, dan kan het dat ik zo meteen die pas aan jou geef. We gaan er nog eens heel, heel, heel goed naar luisteren. Ik vind dat genoeg. Ik vind dat echt genoeg.
3: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.

0: kan je toch niet, Zizou Bergs? Ineens de hele andere kant tegen die Fransman Humbert, waar hij zijn ATP-titel nog tegen haalde. Nu op Wimbledon. Ja, niet zo'n goede deel meer in de set. We gaan zien hoe het afloopt. Maar nu... M&M Madness. Mijn favoriet moment van de dag eigenlijk. Want elke keer hoop ik dat iemand het juist gaat hebben en dat ik gewoon iemand heel blij mag maken en mag zeggen, je zomer gaat er echt cool uitzien. Want als je op Tomorrowland bent geweest, ja, dan is het gewoon rond, dan is het klaar. Dan kan je zeggen, die zomer 2026, dat was misschien wel een van de beste. Dag, Sam van der Heijden.
1: Goedenavond.
0: Hey Sam uit Kortenberg, momenteel in de fitness, yes. Na het werk zo, ja. Nog. Ik was van plan, Sam, om zo meteen ook nog te gaan lopen. Waar haal je de energie vandaan? Want ik vind het toch altijd moeilijk zo op het einde van de dag nog.
1: Goeie vraag. Ik heb mezelf ook moeten motiveren, dus ik heb geen idee. Mentaliteit, zou ik zeggen.
0: Oké, ik zal mentaal nog een beetje op mezelf inspreken. Dat is goed. Goed, Sam, belangrijk moment. De fitness even stilgelegd. Sta jij op dit moment echt tussen de apparaten en zo?
1: Ik heb me een klein beetje afgezonderd om het een beetje subtieler te maken, maar ik sta eigenlijk wel niet tussen de apparaten, ja.
0: Oké. Full madness. Want effectief, mocht jouw antwoord zo meteen juist zijn, oftewel kan heel de fitness meegenieten, oftewel niet dus. Maar laten we het eerst eens testen voor een full madness pas. Met wie zou je zeker gaan, Sam?
1: Die moet ik oppassen wat ik zeg. Ik altijd, denk dat mijn vriendin aan het luisteren is, mijn vader aan het luisteren is. Dus ze mogen het onderling uitvechten. Ik kan daar geen uitspraak over doen.
0: Ah ja, is je vader ook fan van dance?
1: Ja, zeker en vast.
0: Oké, okay, cool. Ja, nee, je mag nooit het onderling laten uitvechten. Jij gaat de leider moeten zijn, Sam. Het gaat aan jou zijn. Maar dus, welke DJ hebben we al twee keer gehoord, 2 seconden laat? Wie denk je dat het was?
1: Ik denk dat het Calvin Harris was.
0: Oké. Okay. Calvin Harris. Het zou zomaar eens kunnen. We gaan eens kijken.

0: Let's fucking go.
1: Let's fucking go, ja.
0: Let's go. Super, super.
1: Het is binnen. Goed gedaan.
0: Yes, dankjewel.
1: Zijn er mensen naar u aan het kijken in de fitness of was het nog ça va?
0: Ik spreek ervoor eigenlijk. Ik spreek een beetje voor.
1: Uw vader denkt nu echt, please, jij gaat mij eerst een beat opbellen en uw lief, jij gaat mij nu sturen. Ja,
0: ja, die zijn waarschijnlijk nu al bezig. Dus ik denk dat je net een beetje mag verwachten van beiden.
1: Maar ze hebben echt wel gelijk. Een pas om heel het weekend te gaan beleven daar in de grootste magie ter wereld eigenlijk. Hè. Dat dancefestival, Sam, goed gespeeld. Veel mensen die het wisten, maar je moet er maar eens uitgepikt worden. We gaan morgen gewoon verder. En nu dat vooral vieren met iemand die ook op Tomorrowland zal draaien. Op twee stages zelfs, op de twee weekends. En dat is niemand minder dan DJ Magic.
2: M&M Madness.
3: Een week lang de Tomorrowland magie op M&M.
4: Here is the party tomorrow!

0: deze magic magie dus. Vrijdag 17 juli op de Great Library. En met Jael Os ook nog eens in weekend 2 op Elixir. En anders herbeluisteren op VRT Max. Ah ja. En Sam is eruit, denk ik, want vader heeft redelijk dwingend gestuurd in de app van M&M, de winnaar. Ik ben de vader van Sam. Ik ga mee naar Tomorrowland. Full madness. Binnenkort dus morgen een nieuwe kans om 7 uur bij Robin en Julie. Dus zeker luisteren, want er valt weer veel te winnen.
1: M&M Madness.
2: Blijf luisteren en maak ook volgend uur kans
1: op een weekend full madness op Tomorrowland.
3: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
4: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
3: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robé is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
6: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Heyo, wat bedoel je daarmee?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
10: Serieus? Jij toch niet?
11: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit... Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
12: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
0: Het is 6 uur. Goedenavond.
2: 14 nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
13: Het KMI waarschuwt voor de gevolgen als het verder moet besparen. Voor elke 5 personeelsleden die vertrekken bij het KMI worden maar 2 nieuwe mensen aangenomen. En dat terwijl er door de klimaatverandering vaker extreem weer is, zegt directeur David De Henau.
14: Het KMI staat aan de top van de veiligheidspyramide. Als wij waarschuwingen sturen, dan gaan er ook andere agentschappen, zowel op federaal, regionaal als gemeentelijk vlak, in actie schieten. Dus als we moeten vaststellen dat we belangrijke waarschuwingen niet meer kunnen uitsturen, omdat we de technologie missen en vooral de mensen missen om dat te doen, ja, dat is toch wel een enorm veiligheidsrisico voor ons land.
13: De Vlaamse overheid bestudeert of het haalbaar is om het vaccinatieprogramma tegen bacteriële meningitis aan te passen. Dat is een hersenvliesontsteking veroorzaakt door bacteriën, die soms ook dodelijk kan zijn. Belgische kinderartsen vragen dat er ook voor jongeren een vaccin wordt aangeboden en dat er ook een modernere versie wordt gebruikt van een vaccin dat kinderen nu krijgen. Het departement Zorg gaat bekijken of er daar budget voor is.
15: In Vlaanderen bieden we een heel aantal vaccinaties voor kinderen gratis aan. Er zijn adviezen om daar vaccins aan toe te voegen. Het vaccin tegen pneumokokken en een extra vaccin tegen meningokokken. Dat komt natuurlijk met een financiële kostprijs en ook organisatorische aanpassingen. En die twee punten moeten we eerst verder bestuderen eer we kunnen oordelen of we die vaccins effectief gratis gaan aanbieden of niet.
13: Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. President Trump wilde dat recht beperken tot kinderen van wie minstens 1 ouder de Amerikaanse nationaliteit had of een permanente verblijfsvergunning. Maar het Hoge Rechtshof oordeelt nu dat dat onwettig is. En dat is een nederlaag voor Trump, zegt VS-correspondent Thomas de Graven.
16: Eigenlijk is het iets wat hij al wil sinds hij de politiek inging in 2015. In april, toen de hoorzitting plaatsvond, ging hij nog persoonlijk naar het Hoge Rechtshof. Daarmee toonde hij aan hoe belangrijk dit is voor hem. Het werd ook wat gezien als het proberen beïnvloeden van het Hoge Rechtshof. Als dat zo was, heeft dat dus niet geholpen. Het Hoge Rechtshof houdt de lang aangehouden interpretatie van de grondwet aan dat elk kind dat geboren wordt op het grondgebied van de Verenigde Staten ook automatisch staatsburger wordt.
13: En ex-Rode Duivel Toby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten willen voetbalclub Antwerpen overnemen. Dat meldt HLN en is bevestigd aan onze redactie. De huidige eigenaar van Antwerpen, Paul Gijsens, staat financieel onder druk. Tegen middernacht moet hij een groot bedrag terugbetalen aan een beleggingsfonds. Lukt dat niet, dan komt de club in handen van dat fonds. Daarom willen van den Houten, Alderweireld en enkele anderen de club kopen. Die overname is een van de mogelijke pistes, dus het is ook nog niet zeker dat die er komt. Vanavond blijft het droog. Vannacht temperaturen tussen 10 en 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna stapelwolken en kans op enkele buien. En tot 25 graden morgen. De Antwerpse ring is niet meteen de beste plek om nu te vertoeven, toch hè Mona?
17: Ja, klopt helemaal, want richting Nederland schuif je bijna 1 uur aan van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. In Antwerpen-Zuid staat een defect voertuig links. Richting Gent zo'n 20 minuten bij, van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen ook 20 minuten aanschuiven en dat vanaf Kruijbeke, Waaslandhaven-Oost en Antwerpen-Haven. Rond Brussel op de buitenring 35 minuten file rijden van Sint-Stevens-Woluwe tot in Wemmel. Op de binnenring zijn dat er nog 25 van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de A19 richting Ieper is bij Zonnebeke rechts dicht door een ladingverlies. Maak daar zeker een reddingstrook. En in Dendermonde is de N41 Aalst-Sint-Niklaas afgesloten in beide richtingen. Dat is tussen de Mechelse Steenweg en de Dentstraat. De brug is daar versperd door een ongeval. Dus richting Dendermonde verlies je daardoor 15 minuten. Vermijd die omgeving daar. M&M.
13: Zometeen hoor je Justin Bieber zoals die

What Do You Mean? M&M. Rate the song. Katy Perry, haar stop in België was van korte duur. Helaas, ondertussen is ze al in Cardiff, in Wales, om daar hopelijk wel op te treden deze avond. Hopelijk is daar geen hevig onweer of zo. En kan ze dat gewoon doen. Bij ons was Katy Perry niet verder geraakt dan de make-up in de backstage van Werchter Boutique. Hier in Rate the Song geraakte ze toch al wat verder, want dit is, als ik mij niet vergis, de 9e keer dat ik haar ga draaien op M&M, dat jij haar gaat horen op M&M. Dus ze gaat toch wel al even mee. Maar de grote vraag is, haalt ze die felbegeerde 10e keer in Rate the Song? Dat ga jij bepalen door jouw eerlijke mening te sturen in de app van M&M. Hou je maar niet in en drop wat je vindt van dit nummer Watch It Burn. En welke score op 10 jij het zou geven? Rate the Song.

0: M&M.
1: Read the song.
2: Wat is jouw verdict over Watch It Burn van Katy Perry? Even kijken in de app van M&M. Als jij jouw mening nog niet stuurde, dan is het nu jouw... M&M.
1: Read the song.
2: Wat is jouw verdict over Watch It Burn van Katy Perry?

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: M&M live.
5: De meest spectaculaire song ooit, dus ik ben er zo in het midden over, 6 op 10. Joshua Verbeke, die is het al beu na enkele keren te luisteren, dus dat gaat in de omgekeerde richting. Normaal moet je misschien zo wat wennen aan een nummer en wordt het beter en beter na een tijd. Bij Joshua gaat het dus de andere richting uit. Annelies is ook geen fan. Thomas zegt, ça va nog, ik geef het een 7,5 op 10. Ja, ik denk dat je wel misschien de sfeer al een beetje voelt hangen in de lucht. Ik ga eens een gemiddelde nemen. En dat gemiddelde, dat komt niet boven de 5 op 10 uit vandaag voor Katy Perry. Jammer, maar helaas net niet. Een beetje zoals op Werchterboutique. Of is het te vroeg voor deze mop? Het is misschien te vroeg voor deze mop, sorry. Morgenochtend ontdek je dus een nieuw nummer in Rate the Song. En dan kan je er jouw mening over geven. Ik ben benieuwd welke het gaat worden.

Material Lover van Sienna Spyro. De soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Ideaal voor een tripje naar de cinema, nu de rustige zomerperiode begint. Voel jij ook dat gewicht dat van je schouders valt nu de zomer is begonnen? Morgen is het 1 juli, de officiële start van de zomervakantie. En of je nu effectief zomervakantie hebt of niet als volwassen persoon. Want ja, wie heeft er nu effectief 2 maanden vrij? Niet zoveel mensen, denk ik. Ik niet alleszins. Maar de zomervakantie blijft toch wel voor altijd in ons hart. De wereld vertraagt een beetje. Je hebt meer tijd om je zin te doen in de zomer. Te feesten, naar festivaletjes te gaan. Dus ik hoop vooral dat die rust ook dichtbij is voor jou. Misschien vanavond al. Wordt het nog druk bij jou of heb je alleen nog maar rustige plannen op deze dinsdagavond? Altijd welkom om ze te delen in de app van M&M. Mijn plan is vooral goede muziek draaien voor jou en in gezelschap houden waar jouw dinsdagavond ook nog heen gaat. Met nu Jonas Brothers, SOS.

0: 16. Ze zingt over Basten. Daar wordt druk gevoetbald tegenwoordig. Want een van de stadions van het WK voetbal is in Basten. En gisteravond heeft Paraguay Duitsland daar verslagen in de penaltyronde. Ik denk niet dat iemand dat had verwacht. Want ja, Duitsland is echt een straffe ploeg. Maar ik ga daar wel goed op onverwachte winnaars. Mora, de files. Hoe staat het daarmee?
1: Die zijn er nog steeds. Vooral richting Antwerpen of rond Antwerpen. Dus op de Antwerpse ring naar Nederland nog zo'n 40 minuten aanschuiven. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent, 20 minuten bij. Van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen nog zo'n 10 minuten vanaf Kruijbeke. Hetzelfde vanaf Waaslandhaven-Oost en vanaf Antwerpenhaven. Rond Brussel op de buitenring beginnen de files af te nemen. Nog 25 minuten filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot in Wemmel. Op de binnenring 20 minuten van Groot-Bijgaarden tot Vilvoorde. Op de A19 van Kortrijk richting Ieper is bij Zonnebeke rechts dicht. Dat komt door een ladingverlies. En je schuift daar toch wat aan, zo'n 40 minuten. Dus maak er zeker een reddingstrook. En dan in Dendermonde blijft de N41 aan Sint-Niklaas afgesloten in beide richtingen. Tussen de Mechelse Steenweg en de Dentstraat. De brug is daar versperd door een ongeval. Richting Dendermonde verlies je nu zo'n 20 minuten. Dus vermijd de omgeving daar.
2: Alexandra Gazina. Woo!

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: The official sound of summer.

0: over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
1: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
2: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, het is het leukste wat er is.
3: Luister nu naar Lotte Gaat Diep op VRT Max.
4: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
10: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Nu bij Dag Allemaal.
11: M&M.

Luisteraar Pascal is ondertussen het gras aan het maaien in het gezelschap van zijn schattige, fluffy, glimlachende Golden Retriever. Ma, is zo lief. Ik zie er ook een foto van in de app van M&M. Geef die maar een dikke ei op zijn bol van mij. Net zoals heel veel andere Vlamingen trekt Camille deze zomer naar de kust. Niet om heel de dagen op het strand te liggen en garnaalkroketten te eten. Alhoewel, ja, dat zal er ook wel occasioneel eens tussen komen. Maar ze trekt er vooral heen om te zingen en zotte trucjes uit te halen in haar pop-up circus. Circus Camille, daar zal ze het al druk genoeg mee hebben, denk ik, zoals vorig jaar. En dat zal weer vuurwerk geven. Dit is Camille.

De Tomorrowland Madness Pass is niet het enige dat je kan winnen bij M&M deze week. Ja, daar gaan we het straks nog uitgebreider over hebben. Over die Tomorrowland Madness Pass dat op je ligt te wachten. Morgen maak je meer kans van als morgens vroeg. Maar je kan ook inzetten op meerdere paarden tegelijk. En zo je kansen proberen vergroten. Want op het M&M-kanaal op VRT Max vallen er tickets te winnen voor Fantasia Festival. Jawel, op 11 juli. Gewoon surfen naar het M&M-kanaal op VRT Max. Daar kan je meedoen en hopelijk winnen en binnenkort genieten.

0: heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere... Dat is het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
7: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Code
5: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
8: Het is 7 uur. Goedenavond.
9: VRT Nieuws.
8: Melina Verbeek. Het KMI vreest een weerramp te missen door besparingen. Voor elke 5 personeelsleden die vertrekken, worden maar 2 nieuwe mensen aangenomen. En dat terwijl er door de klimaatverandering vaker extreem weer is en er ook nieuw materiaal nodig is. KMI-weerman David Degenau waarschuwt voor de gevolgen van verdere besparingen bij het KMI.
10: Ik denk aan de voorspelling van de wegen in de winter, wanneer dat de strooidiensten moeten strooien. Wij werken ook voor de NMBS, voor de scheepvaart. Miljardenbusiness ook in België met de belangrijke haven Antwerpen-Zeebrugge. Na de overstromingen van de Ardennen hebben we veel meer interactie met crisiscentra, ook met de gouverneurs. Dus we spelen heel kort op de bal, maar we zouden dat natuurlijk willen blijven doen.
8: Een politieagent die een man doodschoot op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde moet niet voor de rechter komen. Volgens de raadkamer was het wettige zelfverdediging. 2 jaar geleden bracht de agenten samen met een collega een man uit Berlaren naar het ziekenhuis die een psychose had. Op de parking viel hij de agenten plots aan. De familie van het slachtoffer gaat in beroep. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Dat is een nederlaag voor president Trump, want die wilde dat recht beperken tot kinderen van wie minstens 1 ouder de Amerikaanse nationaliteit heeft of een permanente verblijfsvergunning. Dat automatisch geboorterecht wordt in de VS al meer dan 150 jaar toegepast op basis van de Amerikaanse grondwet en dat blijft nu dus ook zo. Ex-Rode Duivel Toby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten willen voetbalclub Antwerp overnemen. Dat meldt HLN en is bevestigd aan onze redactie. De huidige eigenaar van Antwerp, Paul Gijsens, moet tegen middernacht €10 miljoen terugbetalen aan een beleggingsfonds. Lukt dat niet, dan komt de club in handen van dat fonds. Daarom willen van den Houten, Alderweireld en enkele anderen de club kopen, al is die overname nog niet zeker. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Sizo Berg zich geplaatst voor de 2e ronde. Hij won in 5 sets van de Fransman Hugo Humbert, het nummer 30 van de wereld. Ook Elise Mertens mag naar de volgende ronde. Zij won makkelijk in 2 sets van de Duitse Laura Siegmund. En Raphaël Collignon verloor in 3 sets van een Fransman Arthur Fils. Voor hem zit Wimbledon er dus op. En op het WK voetbal zijn Ivoorkust en Noorwegen aan hun wedstrijd in de 16e finales begonnen. Na enkele minuten is het nog 0-0. Vanavond droog, vannacht tussen 10 en 15 graden. Morgen is het eerst zonnig, daarna krijgen we stapelwolken en ook kans op enkele buien. En we halen tot 25 graden. M&M. Alexandra Gatina. Er is goed gezelschap voor aan je eettafel, op je werk of waar je ook je dinsdag doorbrengt. Straks Imagine Dragons, eerst Justé, Jack Style en Jam.

Imagine Dragons. Met Whatever It Takes. Dua Lipa is een vrouw naar mijn hart. Ze houdt van boeken lezen, net als ik. Jezelf urenlang verliezen in een goed boek, dat is echt het beste van het beste. En onlangs tilde Dua Lipa haar liefde voor lezen naar een hoger niveau. Want ze opende haar eigen boekenhoekje in een Portugese bibliotheek. En het is ja niet zomaar een boekenhoek. Ze cureerde daar allemaal boeken die ooit verboden of gecensureerd zijn geweest. Zoals The Handmaid's Tale van Margaret Atwood. Een boek over vrouwen die als slaven worden gebruikt voor hun vruchtbaarheid. Echt heel heftig. Controversieel ook in vele landen. En zo zijn er nog 99 andere boeken, 100 in totaal, waarvan Dua Lipa vindt, die moeten gelezen worden en hier moet over gepraat kunnen worden. Het is trouwens in Porto te doen als je Dua Lipa haar boekencollectie wilt checken. En hier op M&M ben je op de juiste plek om te viben op haar muziek met nu Trading Season. Ideaal als je nog een sportsessie hebt gepland vanavond. Dit is Queen Dua Lipa. Take it away!

0: alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: Misschien is het morgen jouw beurt om een euforische vreugdekreet te slaken hier live op de radio op M&M. Als je tenminste kan horen welke Tomorrowland-artiest 1 seconde lang te horen gaat zijn. Vandaag is het weer al bij enkele luisteraars gelukt, waaronder luisteraar Jonas.
1: Hopla! De buit is binnen, Jonas.
2: Super.
1: Hey, maar dat is toch wel. Hey, maar ik vind dit wel echt geflint, maat. Full Madness ga je naar Tomorrowland. Besef even, je raakt er gewoon niet binnen, hè?
3: Nee, dat is onbegonnen werk.
1: Dat is onbegonnen werk, maar het is wel realiteit geworden voor jou. Je mag nu echt wel gaan dromen over die fantastische experience die jij gaat beleven op Tomorrowland. Samen met, ik neem aan, je vrouwtje.
2: Ja, mijn vrouwtje, inderdaad.
0: Hey, luister, Jonas gaat dus binnenkort samen met zijn wederhelft dansen op het gras in de schorre in Boom, dat omgetoverd gaat zijn tot de meest magische plek van de wereld misschien zelfs. Ik denk dat ik dat mag zeggen. En er zijn nog veel geïnteresseerden in de app van M&M. Soraya Moons, 25 jaar uit Deinzen stuurt. Ik wil dit zo graag eens meemaken. We hebben net een huis gekocht en gingen niks doen deze zomer. Niks anders dan verbouwen. Dus dit zou echt een perfect weekendje weg zijn. Soraya, ik gun het je zo en jullie allemaal eigenlijk. Maar het is niet aan mij om de Tomorrowland Full Madness Pass weg te geven. Morgenochtend kan je weer kans maken bij Robin en Julie. En daarna nog de rest van de dag bij Brahim en Dorian. En nu al super veel succes.
4: Luister vanaf morgen en maak kans op een weekend full madness op Tomorrowland.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Samen niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ze bracht net nog een nieuw album uit, Olivia Rodrigo. Maar dit is een van haar OG-hits, Good For You. Good for you, I guess you moved on really easily. Op de A19 van Kortrijk richting Ieper is bij Zonnebeke de rechterrijstrook dicht door een ladingverlies. Je verliest er 40 minuten vanaf Wervik, maak er zeker ook een reddingstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Zuid tot Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel een kwartier erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. Op de binnenring nog een kwartier filegolven ook van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. M&M. Alexandra Gazzina.

of ooit van plan bent om te trouwen, nodig je dan zeker je favoriete artiesten uit. Je weet maar nooit of ze effectief gaan afkomen. Een zekere Mike Kindlin, ik ken die ook niet, dat is gewoon een random persoon uit Amerika, die had een DM gestuurd naar Martin Garrix om te vragen of Martin Garrix en Ed Sheeran het trouwfeest van zijn zus waren crashen. Dus die zus van die random Mike. Dat trouwfeest was in Chicago en toevallig traden Ed Sheeran en Martin Garrix ook op in Chicago die dag. En guess what? Ze zijn gewoon effectief afgekomen naar die trouw. Dus ik zeg het, als je trouwt, als je plannen hebt, ja, binnenkort of in de verre toekomst, waag echt gewoon je kans. You never know. M&M.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat

Binnen 18 dagen ga je kunnen horen hoe de rest van Gracie Abrams haar nieuw album gaat klinken, Daughter from Hell. En Hit the Wall legt de lat meteen al zeer hoog.

0: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt hoe een leerling van een school in Aalst gisterochtend enkele uren is opgesloten geraakt in een bus. De jongen van 12 die in het buitengewoon onderwijs zit, was morgens in slaap gevallen op de vloer van de schoolbus. De chauffeur en de begeleider hadden dat niet gezien. Na de rit ging de bus op slot. Pas enkele uren later kwam er actie toen de juffrouw de familie op de hoogte bracht dat de jongen niet op school was geraakt. Hij is dan ongedeerd in de bus teruggevonden. De Lijn zoekt nu uit wat daar is fout gelopen, zegt Marco Demerling.
1: Ja, de procedures zijn heel duidelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider om zich te vergewissen dat er geen leerling meer op het voertuig zit.
2: 4 kinderen zijn opgestapt, 3 zijn eruit gestapt. Dat moet toch opvallen?
1: Vandaar dat wij samen zitten met alle betrokkenen. Hoe is dit kunnen gebeuren?
0: Rick Dorfs wordt geen ereburger van de stad Leuven. Dat is opmerkelijk, want het is al langer de gewoonte om gewezen rectoren van de universiteit die eretitel wel toe te kennen. Zijn opvolger Luc zelfs krijgt de titel wel. Rick Dorfs spreekt van een politieke zet van de Leuvense vooruitburgemeester Mohamed Redouani.
3: Het wijst er toch wel op dat onze samenleving erg gepolariseerd geraakt en dat het heel moeilijk is om met mensen die misschien wat andere ideeën hebben, zoals ik, maar die toch helemaal binnen de democratie contouren passen, hoop ik toch, om die mensen dan nog in de traditie te betrekken. Dus er wordt hier duidelijk een uitzondering gemaakt en uiteraard is dat een politieke keuze van burgemeester Ridouan.
0: Een agent die 2 jaar geleden een man heeft doodgeschoten op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde in Oost-Vlaanderen is dat, hoeft niet voor de rechter te komen. Volgens de raadkamer ging het om wettige zelfverdediging. In september 2024 had de agenten samen met een collega een man naar het ziekenhuis gebracht die een psychose had. Op de parking viel hij de 2 agenten plots aan. De familie van het slachtoffer gaat in beroep. Sport op het WK voetbal spelen Ivoorkust en Noorwegen tegen elkaar voor een plek in de 8e finales. Nicola de Brabander, hoe staat het daar bij de rust?
4: Wel, het was een beetje een teleurstellende eerste helft, moet ik zeggen. Maar toch ook 1 heerlijk doelpunt hebben gezien. Dat is voorlopig de samenvatting, want de 2 landen begonnen voorzichtig. Het was een gelijkopgaande eerste helft zonder veel doelgevaar. Ivoorkust dwong veel hoekschoppen af, maar daaruit kwam geen gevaar voort. En ook Noorwegen stelde er weinig tegenover, tot ineens een klasseflits van Antonio Nusa, ex-Club Brugge, die in minuut 39 de bal prachtig in de verste hoek krulde. De Nooren kregen meteen daarna nog 2 nieuwe kansen om de score verder op te drijven, maar daar slaagden ze net niet in. Maar Ivoorkust hoeft nog niet te wanhopen, denk ik, want Noorwegen heeft op dit toernooi nog in geen van zijn 3 wedstrijden 0 kunnen houden. De voorsprong bij de rust is dus krap 1-0 Noorwegen.
0: En dank je, Nicola. Nou, op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Ciso Bergs zich geplaatst voor de 2e ronde. Bergs won in 5 sets van de Fransman Hugo Humbert. Voor Rafael Collignon zit het toernooi er al op. Hij verloor in 3 sets van de Fransman Arthur Fies. Elise Mertens mag wel naar de volgende ronde. Zij won in 2 sets van de Duitse Laura Zygmunt. Vanavond brede opklaringen, koelt af van 8 tot 15 graden. Morgen eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. En temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.
5: Geen betere vibe om je avond mee in te gaan dan de zoete, kalme stem van Olivia Dean met So Easy.

0: met Nobody to Love.
1: Elke zomer is iconisch, hè, op zijn eigen manier. En die van 2026 begint nu bij Lore Malfay, 24 jaar uit Drongen, op een extra leuke manier. Want Lore laat weten in de app van M&M dat ze op dit moment de selectie aan het maken is van wat er allemaal in de valies gaat om morgen te vertrekken op roadtrip door Europa. Maar hoe tof is dat? Als je identiteitskaart, geld en een zonnebril mee hebt, ja, daar kom je al een heel eind mee. Maar succes nog met de selectie. Daar moeten al eens moeilijke keuzes gemaakt worden. Enjoy!

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: M&M Live.

Ook de bekendste supersterren hebben af en toe eens last van een hoestaanval. Er gaat een filmpje rond van Harry Styles tijdens zijn optreden in Londen. Hij pakt een slokje water en dan ineens verslikt hij zich. Hij begint te hoesten, hij gaat zelfs op de grond liggen. Maar no worries, hij is oké, hij is eruit geraakt. En hij kon gewoon nog verder zingen voor het Londens publiek. Dit is hem met American Girls.

maand is David Guetta en 5 Seconds of Summer met Lighter. Zometeen is het karaoke time. Dan mag je je wagen aan Kelly Clarkson. Op de A19 van Kortrijk richting Ieper is bij Zonnebeke de rechterrijstrook dicht door een ladingverlies. Op de buitenring rond Brussel is in Vilvoorde de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Verder op 10 minuten extra van Strombeek tot Wemmel. Op de E19 richting Brussel een kwartier aanschuiven van Rumst tot Mechelen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Nederland staat bij Merksem een defect voertuig op de rechterrijstrook. M&M. Alexandra Gazzina.

Als je ergens in een nieuwe stad bent of een nieuw land, dan moet je de lokale delicatessen eens proeven. Dat dacht Bruno Mars ook, want gisteren was hij in Berlijn. Hij was daar aan het optreden met zijn tour. Anderson .Paak was daar ook. En ze stonden op het podium met een dikke pint in de hand en een pretzel. Zo'n typische, lekkere, broodige, zoute Duitse pretzel. Ah, die zou ik zo graag lusten op dit moment. Goeie smaak wel van Bruno Mars. Je hoort hem nu met Risk It All.

Oscar and the Wolf met Warrior. Zet je wekker nu al maar voor morgen vroeg om vanaf 7 uur weer paraat te staan voor de Tomorrowland Full Madness Passes. Ik duim mee voor jou. Geniet van de avond en de muziek.

0: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Venezuela heeft de overheid nieuwe cijfers gegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt. Er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn er ruim 6.000 mensen gered. Vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt hoe een leerling van een school in Aalst gisterochtend enkele uren opgesloten is geraakt in een bus. De jongen van 12 die in het buitengewoon onderwijs zit, was morgens in slaap gevallen op de vloer van de schoolbus. De chauffeur en de begeleidster hadden dat niet gezien. Na de rit ging de bus op slot. Pas enkele uren later kwam er actie toen de juffrouw de familie om de hoogte bracht dat de jongen niet op school was. Hij is dan ongedeerd in de bus teruggevonden. De Lijn zoekt nu uit wat daar is fout gelopen. Zegt Marco Demerling.
1: Ja, de procedures zijn heel duidelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider om zich te vergewissen dat er geen leerling meer op het voertuig zit.
2: 4 kinderen zijn opgestapt, 3 zijn eruit gestapt. Dat moet toch opvallen?
1: Vandaar dat wij samen zitten met alle betrokkenen. Hoe is dit kunnen gebeuren?
0: Op de snelweg A19 van Kortrijk naar Ieper in West-Vlaanderen heeft een vrachtwagen zijn lading verloren. Het gaat om 30 ton erwten. Er lag een groen spoor van 500 meter lang op de weg. Verschillende brandweerposten zijn ter plaatse om de smurrie op te ruimen. Want de weg lag er gevaarlijk bij, vertelt de brandweerkapitein Johan Bonnier.
3: Erwtjes, dat is zetmeel met een cellulosevlies. We kunnen dat een stukje verwijderen. We gebruiken ook een klein beetje schuim. Maar het vraagt heel wat werk. We hebben ondertussen 2 tankwagens en 2 autopompen ingezet om het toch wat vlot te laten lopen. De vrachtwagen was niet meer ter plaatse. Hij heeft het pas opgemerkt als hij bij het lossen zag dat hij zijn lading niet meer mee had.
0: Sport op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. Noorwegen versloeg Ivoorkust met 1-2. Nicola de Brabander, Noorwegen heeft er wel voor moeten knokken.
4: Ja, absoluut. Maar in minuut 86 was het dan toch weer de onvermijdelijke Erling Haaland die met zijn 5e doelpunt al van het toernooi voor de winning goal zorgde. Noorwegen was in een gelijk opgaande wedstrijd kort voor rust op voorsprong gekomen na een knappe plaatsbal van Antonio Nusa. Maar een kwartier voortijd zorgde invaller Amad Diallo na een knappe dubbelpaas voor de gelijkmaker. Noorwegen had zich in de tweede helft vooral beperkt tot het verdedigen van de voorsprong, schrok ineens toch weer wakker. En het was dus uiteindelijk toch weer steraanvaller Haaland die zonder de bal zelf goed te raken alsnog de 2-1 binnenduwde. In de 8e finale wacht nu voor Noorwegen de 5-voudige wereldkampioen Brazilië.
0: Dank je, Nicola. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Alexander Bloks niet kunnen stunten tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Bloks verloor in 4 sets, 6-4, 6-7, 7-6 en nog eens 7-6. Ook voor Rafael Collignon is de eerste ronde de eindhalte. Sisu Bers en Elise Mertens mogen wel naar de tweede ronde. Vanavond brede opklaringen, koelt af van 8 tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. En temperatuur tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: M&M.

0: mix? Luister alle Magic Summer afleveringen
1: via het M&M kanaal op VRT Max.
2: M&M. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Venezuela in Zuid-Amerika heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. Ja, alleen de korte en de dodentol blijft oplopen.
3: Ja, er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
2: Dank je, Alain. In de Verenigde Staten is er voortaan geen limiet meer op het geld dat politieke partijen mogen uitgeven tijdens federale verkiezingscampagnes. Het Hooggerechtshof draait zo een kieswet van 50 jaar geleden terug. De zaak was aangespannen door een groep republikeinen, onder wie vice-president J.D. Vance. De limiet bestond om te verhinderen dat grote gelddonoren te veel invloed zouden kunnen hebben op het resultaat van verkiezingen. Op de snelweg A19 van Kortrijk naar Ieper heeft een vrachtwagen zijn lading verloren ter hoogte van Zonnebeke. Het gaat om 30 ton erwten. Er lag een groen spoor van 500 meter lang op de weg. Verschillende brandweerposten kwamen ter plaatse om de smurrie op te ruimen, maar dat is niet eenvoudig, vertelt de brandweerkapitein Johan Bollier.
4: Het moeilijkste is dat zetmeel wegkrijgen. Dat vliesje, dat cellulose vliesje, lost gemakkelijk, maar het zetmeel zit tussen het asfalt en vraagt heel wat werk. Ik denk ja, dat een vrachtwagen was van 40 ton, dus dat zal wel een 25, 30 ton erwtjes zijn. Dus al gerekend, een kilo erwtjes dat je daar met 6 kunt aan eten, dan weet je hoeveel keer dat je ervan kunt eten.
2: Hoe de lading om de weg is terechtgekomen is nog niet duidelijk. De chauffeur was pas op de hoogte toen hij wilde lossen. Sport op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. Noorwegen versloeg Ivoorkust met 1-2. Nicola de Brabander.
5: In minuut 86 was het dan toch weer de onvermijdelijke Erling Haaland die met zijn 5e doelpunt al van het toernooi voor de winning goal zorgde. Noorwegen was in een gelijk opgaande wedstrijd kort voor rust op voorsprong gekomen na een knappe plaatsbal van Antonio Nusa. Maar een kwartier voor tijd zorgde invaller Amad Diallo na een knappe dubbelpaas voor de gelijkmaker. Noorwegen had zich in de tweede helft vooral beperkt tot het verdedigen van de voorsprong, schrok ineens toch weer wakker. En het was dus uiteindelijk toch weer steraanvaller Haaland die zonder de bal zelf goed te raken alsnog de 2-1 binnenduwde. In de 8e finale wacht nu voor Noorwegen de 5-voudige wereldkampioen Brazilië.
2: De Nederlandse voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na de uitschakeling van Nederland op het WK afgelopen nacht. De 3 spelers die een strafschop misten tegen Marokko, Kluiver, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Nederlandse voetbalbond zegt ervan te walgen en dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de 3 hun sociale media afgeschermd. En in het tennis heeft Alexander Bloks op Wimbledon net niet kunnen stunten tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Bloks verloor in 4 sets, 6-4, 6-7, 7-6 en nog eens 7-6. Ook voor Rafael Collignon is de eerste ronde de eindhalte. Sisu Bers en Elise Mertens mogen wel naar de tweede ronde. Het weer vannacht, brede opklaringen, koelt af tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken. Mogelijk enkele buien, temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: M&M Live.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.

0: official Sound of Summer.
1: Jij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Vanaf morgen 1 juli betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar de impact op de verkeersveiligheid zal beperkt zijn, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. De pakkans moet vooral omhoog, dat zei hij interessant.
1: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen. Ja. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor dat men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
0: In de Verenigde Staten is er voortaan geen limiet meer op het geld dat politieke partijen mogen uitgeven tijdens federale verkiezingscampagnes. Het Hoge Rechtshof draait zo een kieswet van 50 jaar geleden terug. De zaak was aangespannen door een groep republikeinen, onder wie vicepresident J.D. Vance. De limiet bestond om te verhinderen dat grote gelddonoren te veel invloed zouden kunnen hebben op het resultaat van verkiezingen. De Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na de uitschakeling van Nederland op het WK afgelopen nacht. De drie spelers die een strafschop misten tegen Marokko, Kluivert, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Nederlandse Voetbalbond zegt ervan te walgen dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de drie spelers hun sociale media afgeschermd. En op dat WK voetbal is Frankrijk zo net begonnen aan de wedstrijd tegen Zweden voor een plek in de achtste finales. Na enkele minuten staat het daar nog 0-0. Vannacht brede opklaringen, het koelt af tot 15 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. Temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Somber. You're hearing my brand new song, My Body Isn't Ready Right Now.
0: The official sound of summer.
1: M&M.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Vanaf morgen 1 juli betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van 58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen en dus bijzonder veel inkomsten. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog, zei Stef Films in ter zake en er is meer dan handhaving alleen.
1: Je moet ook blijven sensibiliseren, je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen en je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen, hoe raak ik morgen op mijn werk, hoe breng ik de kinderen naar de hobby's. Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar €100 kwijt zijn.
0: In Venezuela en Zuid-Amerika heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. De dodentol blijft erop lopen, vertelt Alain de Korte.
2: Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
0: Sport: op het WK voetbal speelt de vice-wereldkampioen Frankrijk op dit moment tegen Zweden voor een plek in de 8e finales. Bij de rust staat het 1-0 voor de Fransen, een doelpunt van Kylian Mbappé. Ronald Koeman is geen bondscoach meer van Nederland. Koeman is zelf opgestapt na de uitschakeling van gisteren tegen Marokko. Nederland verloor na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er bijzonder veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hij. En de Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na die uitschakeling. De 3 spelers die een strafschop hebben gemist tegen Marokko, Kluivert, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Voetbalbond zegt ervan te walgen en dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de 3 spelers hun sociale media afgeschermd. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams bij haar comeback uitgeschakeld in de eerste ronde. Serena verloor in 3 sets van de Australische Maya Joint, nummer 87 van de wereld en 20 jaar oud. Serena is 44 en won Wimbledon 7 keer. Het was 4 jaar geleden dat ze nog eens een enkel wedstrijd had gespeeld. Het weer nog vannacht, brede opklaring, het koelt af tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. Temperaturen tot 25 graden. Zo dinsdag 30 juni, zit erop, een goede nacht.

0: 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50, zal €64 betalen in de plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog, dat zei Stef Willems in Ter Zake.
1: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen.
2: Ja.
1: Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor dat men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
0: De vakbonden ABVV en Sinova trekken samen met een Franstalige kinderrechtenorganisatie naar het Grondwettelijk Hof tegen de hervorming van de studentenarbeid. Door die hervorming kunnen ook 15-jarigen aan de slag als jobstudent. Weliswaar alleen voor lichte taken zoals onthaal of rekken vullen. Maar de klagende organisaties zien daarin een terugkeer van kinderarbeid. Ze willen dat het Grondwettelijk Hof de wetgeving vernietigt. Een beslissing komt er wellicht pas over 2 jaar. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse stad Stade zou eerder ook als een jonge baby door elkaar geschud hebben. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor de verwondingen die het kind daardoor had opgelopen. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. Maandag opende de man het vuur op medewerkers van een zorginstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Kylian Mbappé scoorde 2 van de doelpunten. Frankrijk speelt zijn volgende match tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. En ook Noorwegen gaat door naar de 8e finales. De Nooren wonnen met 1-2 van Ivoorkust. Erling Haaland scoorde in de 86e minuut het winnende doelpunt. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. Straks om 3 uur speelt Mexico nog tegen Ecuador. En vanavond is het dan weer aan de Rode Duivels. Om 10 uur onze tijd strijdt België tegen Senegal voor een plaatje in de 8e finales. Dankzij de 5-1-zege tegen Nieuw-Zeeland werden de Duivels uiteindelijk toch groepswinnaar. Vanaf nu kan elke match het eindstation zijn en als het nodig is worden er strafschoppen getrapt. De Rode Duivels hebben er in ieder geval op getraind, zegt Charlotte de Ketelaar.
3: Je weet dat dat van een knock-out fase dat op die dingen kan aankomen, dus het is belangrijk dat je daarop traint. Maar je ziet nog steeds dat dat moeilijk voor te bereiden is. Je ziet bij Nederland, Marokko, het zijn zoveel spanning. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat iedereen gefocust is op zijn trap en op goed in de hoeken plaatsen. Want ik ben er niet van overtuigd dat het exact een loterij is. Maar je kan het niet simuleren op training. Een penalty trappen is sowieso anders dan met de stress en spanning van zo'n match.
0: Het blijft minstens 13 graden vannacht en droog. In de dag geleidelijk meer stapelwolken. Daar kan plaatselijk een buitje uitvallen. Temperaturen tot 25 graden. Donderdag is nog wat regen mogelijk. Daarna weer zonniger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: M&M Live.

0: Het is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De vakbonden ABVV en Sinova trekken samen met een Franstalige kinderrechtenorganisatie naar het grondwettelijk hof tegen de hervorming van de studentenarbeid. Door die hervorming kunnen ook 15-jarigen aan de slag als jobstudent, weliswaar alleen voor lichte taken zoals onthaal of rekken vullen. Maar de klagende organisaties zien daarin een terugkeer van kinderarbeid. Ze willen dat het grondwettelijk hof de wetgeving vernietigt. Een beslissing komt er wellicht pas over 2 jaar. In verschillende Europese landen zijn er invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Het onderzoek spitst zich vooral toe op de voormalige ID-fractie in het Europees Parlement, of voluit Identiteit en Democratie. Onder meer het radicaal-rechtse Rassemblement National in Frankrijk wordt onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde wordt er gekeken naar de uitgaven van die vroegere fractie. Het zou gaan om meer dan 4 miljoen euro aan Europese middelen. Behalve in Frankrijk zouden er ook invallen zijn gedaan in Spanje, Italië en ons land. In Venezuela heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. De dodentol blijft oplopen, vertelt Alain de Korte.
1: Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
0: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Kylian Mbappé scoorde 2 van de doelpunten. Frankrijk speelt zijn volgende match tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. En ook Noorwegen gaat door naar de 8e finales. De Nooren wonnen met 1-2 van Ivoorkust. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. Over een uur start nog de wedstrijd tussen Mexico en Ecuador. Ronald Koeman is geen bondscoach meer van Nederland. Koeman is zelf opgestapt na de uitschakeling tegen Marokko op het WK. Nederland verloor na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hijzelf. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams bij haar comeback uitgeschakeld in de eerste ronde.